0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieux.
2: Feels like home.
1: Nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Fields Part 2.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10... Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

altijd die herinnering. Ik zat in de vijfde klas van de lagere school. Vroeger had je de eerste en de tweede klas van de kleuterschool, zeg maar. Daarna ging je naar de basisschool, maar de lagere school, zo heette dat. En in de ene laatste klas, vijf, zeg maar, tegenwoordig is dat wel heel lang. Groep nummer 7, toen was dit heel populair. Dit nummer, en dat kwam door de Kikker. De zingende Kikker, een van de eerste videoclips in mijn beleving ook, hè. Love Is All ondersteunde met die videoclip Roger Glover and Guests. Love Is All uit het jaar, 1975. Het is even geleden, maar dan heb je ook wat. Wat heb je nog meer? Goedemorgen, een goedemorgen vanuit de studio van Radio Emmen Utrecht. Op deze vrijdag, de laatste dag van de werkweek. En misschien hoef je niet te werken, is ook lekker. Ik heb veel muziek voor je, nieuws, weer, verkeer en allerlei onderwerpen uit Midden-Nederland.

Boston, Stella Lefty in Utrecht, de Zwakker op Radio M Utrecht. En daarvoor de Zombies, een Time of the Season. Nou, over de tijd van het jaar gesproken. Ja, het lijkt wel een beetje voorjaar als je nu naar buiten gaat. Ik heb tenminste het idee dat ik... Weet niet waarom ik een jas mee heb genomen, maar die is niet nodig in elk geval. Het voelt als zijnde nu al een middagtemperatuur van een graad of 1,22. Wat werkelijke temperatuur is? Nou, het zit er niet heel ver vandaan. Nou ja, we gaan het straks eens even voorleggen bij Grieta Spannenburg. In Utrecht is wakker, natuurlijk ook. En net als de hele dag bij Radio M Utrecht. Alle ruimte voor het weer. En het verkeer niet te vergeten, want ook dat houden we in de gaten. In Midden-Nederland nu nog geen waarschuwing. Maar stel je voor, je komt in de buurt van de westkust van ons land. Of je gaat richting de Wadden. Of je vaart op het IJsselmeer. Of die kant op ga je met de auto of met de vrachtwagen. Daar komen nu zware windstoten voor. Het is toch maar even goed om te weten. 13 minuten voor 6:30. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, diverse onderwerpen uit Midden-Nederland. Robert-Jan Boy gaat op pad. Ja, natuurlijk het nieuws uit de regio krijg je voorgeschoteld. En lekkere muziek, zoals deze van Chicory Tip.

1982. Daryl Hall en John Oates, die hebben wat hits op hun naam staan. Maneater is er één van. Easy at work. Heerlijk toch? Lekker als je aan het werk bent. Of zit je ergens onderweg? Dat kan natuurlijk ook. En luister je naar Radio M Utrecht? Natuurlijk doe je dat. Er zijn veel mensen die onderweg zijn. Zoals Martien bijvoorbeeld. Die laat al even weten dat hij vanmorgen vroeg weer vertrokken is bij Leertre in Duitsland. Nu richting Bremen, Noord-Duitsland aan het rijden is. En daarna gaat hij nog even Bremerhaven en Leer aandoen. En daar kom ik dan leeg aan met de vrachtwagen. Ja, vanuit Nederland. Ik zit te denken dat je nu halverwege Amsterdam en Bremerhaven bent. Dat is even een onderholtje. Nu naar jou luisteren, Bob, met een bakkie en een stroopwafel onder het rijden. Moet het wel goed komen. Ja, ik heb hier mijn koffieapparaat niet staan. Anders zou ik zeggen van, ik sweep hem even naar je toe. Moet toch maar eens even voor gaan zorgen, zo vroeg in de ochtend ook. Vanuit Australië, good day, mate. Harry de Haan is erbij, dat is ook hartstikke gezellig. Maar het middag is, met 8 uur tijdverschil volgens mij. Check dat zo nog eventjes. Even op mijn bekkertje kijken hoe dat zit. Want ja, we hebben natuurlijk programma dat overal beluisterd wordt. In de hele wereld zou je bijna kunnen zeggen. De Canadezen, die zitten nog vroeg in de nacht. Die zullen nog niet wakker zijn. Maar Brisbane, daar is het op dit moment al bijna 5 minuten voor 2:30 in de middag. Op zaterdag. Nee, vrijdag. Vrijdag. We lopen wel vooruit, maar niet zoveel. Het is bijna weekend. Else, lekker in Woudenberg, zegt goedemorgen. Via de WhatsApp kun je ons bereiken. Het kan via Messenger van mij, Bob van Beter, zoek me even op. Of je doet dat voor een mailtje, kan ook. En Facebook van Radio M Utrecht. En daar kom ik dan zo meteen op terug. Else, goedemorgen, groetjes vanuit Woudenberg. 19 graden, het is inderdaad, nou ja, wel warm. Winderig, wat zweterig weer, zegt Else. Nou, en dan kom ik gelijk, als ik het heb over Facebook van Radio M Utrecht, terecht op de vraag die we vandaag stellen. Die posten we altijd daar, 's morgens vroeg. Het gaat over de prijzen aan de pomp in Nederland, die weer verder gestegen zijn. Gisteren bereikte euro 95 een nieuw recordadviesmoment van €2,69 per liter. En dat is een stijging van 2,4%, cent moet ik zeggen, zonder procent. 2,4 cent vergeleken met de dag daarvoor, dus woensdag. Ook diesel werd opnieuw duurder, €2,66 per liter dus. En dat is ook weer, met de woensdag vergeleken, 2,4 cent meer. Ja, die brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogte sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari van dit jaar. En die zorgde nog steeds voor de aanhoudende verstoringen van de scheepvaart door de straat van Hormuz. Een belangrijke zeestraat waardoor het conflict, ja, ongeveer een vijfde van het wereldwijde olietransport dat er doorheen ging. Dat maakte dat voor elkaar. De laatste maanden varen er amper olietankers doorheen. En experts die denken dat de prijzen aan de pomp, ook bij ons in Nederland, de komende tijd nog verder zullen stijgen door die conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Nou, dan kom ik uiteraard op de vraag terecht. Want ja, de vraag vandaag, en die staat dus al op Facebook van Radio M Utrecht. Hoe ver rijd jij om voor iets minder dure benzine? De benzineprijs gaat namelijk weer door het dak. Waar tank jij? Nou, oké, dan ben ik benieuwd. Nou, ga je inderdaad richting Duitsland of echt Duitsland opzoeken? Of België, waar het een stuk goedkoper is? Of zeg je, nou, ik ben niet gek, ga ik niet doen. Maar ja, waar ligt dan de grens? En daar bedoelen we mee niet de landsgrens natuurlijk, ja. Nou, laat maar weten, of van Beter. Ik ben heel benieuwd. En sowieso praten we daar vandaag over door. De hoge benzineprijs, zeg maar. De hoge prijs van de brandstof. Want voor hetzelfde geld rijden op diesel kan natuurlijk ook. Zijn er nog mensen die LPG tanken trouwens, vraag ik wel. Dat deed ik heel lang wel eigenlijk. Ja. Dat was toen heel goedkoop. Iets van 30 cent. Gewone cent per liter. Nou, dat waren nog eens tijden. Net als de muziek.

0: ja, ja, ja. Ik hoor het wel dat je meezinger bent, ook in de cabine. Dat is wel leuk natuurlijk. En zeker als je dubbel bemand rijdt. Dat heet dus met z'n tweeën, voor de duidelijkheid. Pour un flirt van Michel Delpech. Michel zelf van vandoor, dat is er nog niet. Maar die zal zich misschien zometeen ook wel gaan melden. You never know them. Michel Delpech dus, Pour un flirt, maakt het even het jaar 1971. Dat is lang geleden. Ik kan me niks meer herinneren. Niet echt. Ik moest geloof ik nog naar de basisschool. Ja, nee, daar zat ik dan net op. Die kleuters. Nou ja, het is zo lang geleden. Oh, net als dat we Grieta hebben gesproken. Zoals er afgelopen dinsdag nog bij. Gisteren en eergisteren. Maar gewoon Ribbering voor het weer voor Midden-Nederland. En vandaag houdt Grieta ons weer op de hoogte vanuit haar weerkamer. Zometeen horen we er om 6:50 uitgebreid. Hier in Utrecht is wakker. Maar ja, alvast even een voorzetje van haar. Het waait vandaag flink in Midden-Nederland ook. Met veelal een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Grotendeels bewolkt is het, met vanmorgen nog wel kans op een lokale bui. Aan het begin van vanmiddag schuiven dan wel een paar hoosbuien over. Met daarbij ook stevige windstoten. Voor iedereen onderweg toch heel voorzichtig doen. Temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. In de middag is het frisser. Ja, ik denk dat we er nu niet zo ver vandaan zijn. 18, 19 graden. Nou ja, kleine stijging is mogelijk. Vanmiddag voelde het trouwens wat frisser aan voor het gevoel. Nou, dan weet je dat alvast. Windstoten, ze komen voor onder andere in de westkustgebieden van Nederland. En ook op de Wadden en op het IJsselmeer. Dus rij in die omgeving. Kalm aandoen, zeg ik dan.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Radio 1, Utrecht.
0: Bonjour, goedemorgen.

0: Jacksons op Radio M Utrecht uit het jaar 81. Toen nog wel met Michael erbij. Ja, die ging daarna echt heel erg solo trouwens. Hij had zo'n album Off the Wall al laten uitbrengen het jaar daarvoor. Dus, can you feel it? Kun je het voelen als je naar buiten gaat? Dan denk je echt, het is lente, dat is mijn gevoel. Robert-Jan, bij mij in de studio had je ook niet het gevoel van, het is wel een beetje warm op dit moment.
1: Dat was inderdaad.
0: Waarom was het? 6:30, 7:00, ja.
1: Ja. Nee, echt dat je denkt van nou,
0: warm.
1: Tegelijkertijd onstuimig, zoals al is voorspeld.
0: Ja, precies.
1: Ieder windje, ik voelde nu dan een drupje.
0: Oh, dat wel?
1: Ja,
0: toch wel.
1: Een klein drupje. Maar ik weet niet of het doorzit.
0: Het was geen lekkage in je huis, het was echt wel buiten.
1: Het was echt toen ik even buiten liep. Dus nee.
0: Goed zo.
1: Maar goed, ja. Zometeen horen we er veel meer over natuurlijk.
0: Precies, ja. Maar het is een beetje onstuimig. Er waait een behoorlijke wind op dit moment. En inderdaad, die temperatuur ligt op 18, 19 graden. Ook bij ons in Midden-Nederland. Echt wel hoog.
1: Ja.
0: Dus nou, we gaan er zo over doorpraten. Wij gaan nu even hebben over je laatste live bijdrage. Zoals we dat intern ook wel noemen altijd. Jij gaat vandaag weer je tanden
1: zetten. Deze week althans. Eventjes.
0: Wat zei ik?
1: Ja, de laatste, dat klinkt zo dramatisch.
0: Ja, dat is waar natuurlijk, ja. Van deze week natuurlijk, ja. Nee, want je hebt nog lang geen vakantie, hè?
1: Nee, dat is net achter de rug.
0: Maar ga je heen volgend jaar zomer? Eerder ga je niet weg, toch?
1: Bob. Ik denk Frankrijk.
0: Oh, wat leuk. Ja. Goed, vandaag natuurlijk de laatste keer deze week dat we je gaan horen in Utrecht is Wakker. Wat heb je voor ons in petto? Wat ga je doen?
1: Ja, het weer heeft wel mee te maken waar ik naartoe ga. Want ik ga naar de Nederrijnse berg in Nieuwegein.
0: Mm-hmm.
1: Daar start vandaag een 24-uurs race. Om 3:00 vanmiddag om precies te zijn.
0: Ja.
1: Dus tot en met zaterdag. En Nederrijnse berg is een wielerparcours. Wordt ook trouwens geskiederd. Je hebt ook een klein skiederenbaantje.
0: Ja.
1: Maar dat draait nu vooral om het skiederen. Want het is voor de actie 24 Kika, zo heet het.
0: Aha.
1: Dus een actie voor het goede doel. Bestrijding van kinderkanker.
0: Ja.
1: En enige honderden skiederaars, skaters, hoe je het noemen wil.
0: Ja.
1: Die vertrekken dus vandaag om 3:00.
0: Ja, nou ben jij ook altijd van het schaatsen in najaars- en wintersomstandigheden. Als je schaats, kun je dan ook heel goed, als je goed kunt schaatsen, laat ik het zo vragen, kun je dan ook goed skiën?
1: Op zich wel, denk ik, want de techniek lijkt natuurlijk erop. Ja. Ik doe het zelf niet. Ik ben meer van andere sporten, zoals het baanwielrennen in de winter.
0: Ja.
1: Maar, en ook, je moet wel op een parcours dat doen.
0: Uh-huh.
1: Omdat, openbare weg zie je het ook al. Maar ja, je kan niet zo snel remmen natuurlijk. Hè? Maar de beweging en zo is natuurlijk.
0: Ja, want ik zie dat wel.
1: Kan je vrijwel geheel nabootsen. Ja, dus dat is wel heel goed.
0: Ja. Ja. Oké, goed om te weten. Skiederen, dus dat gebeurt dan daar. Maar voor het goede doel?
1: Ja, inderdaad.
0: Kika 24.
1: Dus, verschillende teams die gaan dus 24 uur, al dan niet in estafettevorm, gaan ze door.
0: Oh, ja.
1: En er wordt uiteraard geld opgehaald voor de bestrijding van kinderkanker.
0: Ja.
1: En dat gaat op zich goed met die bestrijding, want het was vorige week nog in het nieuws, of deze week.
0: Van de week,
1: dat er steeds meer kinderen genezen.
0: Ja.
1: Dankzij wetenschappelijk onderzoek wat gedaan kan worden.
0: Ja.
1: Behandelmethoden meteen erbovenop zitten. En dat zijn toch zaken die niet door de overheid worden gefinancierd of door de zorgverzekeraars.
0: Er is gewoon veel geld nodig voor onderzoek naar hoe we dingen kunnen aanpakken. Dat zou toch wel zijn, zeg, dat we over een tijd helemaal geen kanker in het algemeen meer hebben.
1: Maar ja, er zijn natuurlijk diverse acties voor.
0: Ja. Ja.
1: Zelf ben ik ook actief geweest natuurlijk in de Alpen.
0: Dat is waar, ja.
1: Alpe d'Huez. En toen hoorde ook hetzelfde, hè. Dat geld is belangrijk. Mm-hmm. Om, nogmaals, om dat wetenschappelijk onderzoek, et cetera, te ondersteunen.
0: Ja.
1: Wat niet 1, 2, 3 van de overheid komt.
0: Jij gaat alvast even kijken bij de Nederrijnse berg.
1: Ja.
0: Dat is geen echte berg, het is gewoon een plat parcours.
1: Het is een vuilnisbelt.
0: Ja,
1: eigenlijk,
0: dat is waar.
1: Waar een parcours op is gelegd, waar wielervereniging, het stadion onder meer en de volharding iedere dinsdagavond de trainingswedstrijden houden.
0: Oh ja.
1: Er zit een beetje een klimmetje in.
0: Ja.
1: Een heel mooi parcours is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar je kan ook erop skiederen, dat gaan ze nu dus doen. Normaal gesproken heb je een klein skiederenbaantje. Maar nu gaan ze echt het hele parcours in gebruik nemen.
0: Hmm.
1: Om daar te rollen op de wieltjes.
0: Ja.
1: En ik ben benieuwd hoe dat gaat met deze weersomstandigheden. Bijvoorbeeld als het regent, glad is. Ja, hoe dat verder allemaal doorgaat. De wind is ook significant.
0: Ja, dat zal best, ja.
1: Dus dat zijn toch bepaalde omstandigheden. Als het goed is, zijn sommige mensen trouwens aan het kamperen. Sommige teams. Want ze komen uit heel Nederland.
0: Oh, dat is goed.
1: Dat is internationaal, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Dus we gaan eens even kijken of we een ritje open kunnen maken.
0: Van de tent, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Oké, goed. Ja, goed om te weten. Nou, die kant ga je op, we horen je daar vandaan. En nou ja, voor het goede doel. Tot zometeen. Goed om te doen, om te horen, ja. Tot zometeen. Op naar een Nederrijnse berg. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is 10 minuten over 7:30 geworden.

Met omrijden voor benzine. Want die benzineprijs is weer door het dak gegaan. En experts zeggen dat het nog verder gaat stijgen. Zelfs van boven de 3 euro per liter. Of je het dan hebt over diesel of dat je het dan hebt over euro 95. En ik vroeg me ook al af trouwens of er nog mensen op gas rijden. Nou, daar heb ik ook reacties op binnengekregen. Dat kan altijd even reageren via mailtje studio@rtvutrecht.nl. Of WhatsApp via de RTV Utrecht app. Even een WhatsApp berichtje sturen naar mij. In dit geval in de studio, dus dat hoor ik graag. Of je kijkt even op Facebook van Radio M Utrecht, want ook daar hebben we die vraagstelling. De benzineprijs gaat weer door het dak. Waar tank jij? Dat willen we wel eens weten. Ga je er ook voor omrijden? En sowieso vind ik het leuk als je laat weten waar je uithangt op dit moment, als je al wakker bent en misschien ook wel aan het werk bent. Zoals bijvoorbeeld in de cabine. En daar moet het heel erg gezellig zijn van Edwin Tempelman, want die is niet alleen. Die heeft namelijk Marita meegenomen. Marita is mee. Haar zus zou eigenlijk meegaan. Volgens mij is haar tweelingzus, maar dat is niet gebeurd. Die moet werken vandaag. Iets van kipsatéetjes of zo. Ik weet het ook niet precies. Maar het is wel leuk om dat te lezen. Goedemorgen. Dus kopje koffie erbij in de cabine met z'n tweetjes. Dus onderweg in de wagen. In de vrachtwagen in dit geval. En Michel heeft zich intussen ook gemeld. Gisteravond is hij een collega tegengekomen in Duitsland. Nu gaan we samen op Hillegom aan. En een fijne uitzending. Groetjes krijgen we vanuit op dit moment de omgeving van Erfurt. Op de A4 wordt er zometeen weer gereden, want hij stond stil toen hij het berichtje stuurde. Lekkere muziek. Nou, ik heb zometeen ook nog Tony Christie. I did what I did for Maria. Maar eerst maar eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen ten aanzien van die benzineprijzen. Wel grappig is dit, maar met een hoop humor moet je hem ook mee even tot je nemen. Ert, die appt mij dat we zijn dit jaar met ons vakantiegeld 5 minuten bij de Total in Vianen geweest. Het was erg gezellig. En, oh ja, we rijden ook op gas trouwens. Daar verschillen de prijzen nogal van 85 cent per liter. Of kuub is dat geloof ik, dat weet ik niet meer precies. Maar ja, per liter natuurlijk, ja. Tot 1 euro, ja. Gas is altijd, LPG is toch even anders. Dus van 85 tot 1 euro. Maar een motorrijtuigenbelasting is dan toch ook wel weer hoger, volgens mij. Ik heb ooit gas gereden, maar daarna weer diesel en toen weer benzine en dan weer elektrisch. Dus, of je nou door de hond of door de kat wordt gebeten. Veel reacties ten aanzien van die benzineprijzen die door het dak aan het gaan zijn. Facebook, Radio M Utrecht, daar kun je ze ook nalezen. Emiel, goedemorgen, is op afstand te doen allemaal. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben heel benieuwd naar eigenlijk. Ja. Moet je even kijken hoe dat aan elkaar steekt, wat jij nou precies bedoelt. We nemen gewoon zometeen samen een kijkje, lijkt me goed. Maar hier, zoals beloofd, Tony Christie en Grita zometeen dus bij ons. En het weer voor meer.

0: Uit 1971, het verhaal van Tony Christen. Ja, dit man, dit voor Maria. Oh, die reactie van Emiel. Ik begreep het toch niet helemaal. Emiel, doe nog even een goedemorgen. Op afstand is het goed te doen. Ik denk dat je het hebt over naar de pomp rijden. Misschien wel een stukje ver weg richting Duitsland. Ingrid bijvoorbeeld zegt ook, ik heb het geluk dat ik vlakbij Duitsland woon. Dus daar ga ik tanken en doe ik gelijk even de boodschappen. En ook dat scheelt een hoop. En over de benzineprijzen gesproken, of de brandstofprijzen, zo je wilt. Marieke die zegt, wij rijden hybride, hybrid, dus... We hebben weinig op met benzine. Oh, op die manier. Tanken doen we gewoon hier in Zoetermeer. Maar dan wel bij de goedkoopste. Nou, dan ga ik vanaf Utrecht naar Zoetermeer. Dat is proberen. 7 minuten voor 7 uur. Gita, ga je wel eens over de grens tanken eigenlijk, of niet?
1: Alleen als ik toevallig in Duitsland moet zijn.
0: Precies.
1: Maar ik rijd nooit om. Nee. En ik heb een autootje dat rijdt 1 op 25.
0: Oh, dat is best wel netjes,
1: dus,
0: denk ik.
1: Ja. En ik ben een hele, hoe zeg je dat? Een hele schappelijke rijder. Nette rijder, denk ik. Probeer heel veel te doen met uitrijden.
0: Je haalt wel de 80 op de autosnelweg,
1: ja,
0: toch?
1: Dat nog wel. Okay. Dat nog wel, nee. Probeer zo zuinig mogelijk te rijden.
0: Ja, dat is niet verkeerd. Ja. Het scheelt mij ook 's morgens als ik hier naartoe rijd. Om er even op in te haken dan. Mm-hmm. Ik rijd elektrisch, maar dat scheelt ook, hè. Of je op de snelweg mag je 's morgens tot 7 uur mag je best wel snel rijden. Ja. 130, maar als je 130 rijdt of 100, zoals mijn terugweg, dat scheelt echt een paar kilowatt. Dus als je zegt, nou ja, ik noem wat 25 cent per kilowatt, kan dat per ritje ook 25 cent keer 3, richting een euro oplopen. Een euro heen,
1: en als
0: euro
1: je het
0: terug,
1: elke dag doet, ja.
0: Dan scheelt je toch een tientje of... En dan kun je lekker wat anders verkopen, zeg maar. Ja, voor
1: en het is volgens mij het zuinigste rijden, is wat ik altijd begrepen heb, is in de hoogst mogelijke versnelling met de laagste snelheid. Dus 90 in de 5 of zo, of 80 in de 5, dat schijnt dan het efficiëntste te zijn.
0: Nou ja, dan draait die motor natuurlijk het allerrustigst.
1: Ja, het rustigst. Ja. En ik hou niet van snel optrekken, want dan spuit je echt de partij benzine in de motor, waarvan een deel er waarschijnlijk ook langs gaat.
0: Ja.
1: Dus nou wil ik natuurlijk niet het verkeer op gaan houden. Dat doe ik dan niet, maar nee, ik ben niet van zoef weg bij het stoplicht. Dat trekt mijn autootje trouwens helemaal niet.
0: Nou, wel 1 op 25, hè. Dat mag gezegd worden nog een keer.
1: Ja, daarom. Ja, dat is goed.
0: Ja, en elektrisch rijden is ook weer anders, want elke auto die elektrisch rijdt, tenminste tegenwoordig dan, ook hybride, dat is allemaal automaat. Dus daar heb je niet zoveel keuze in de versnellingen.
1: Die maakt het voor jou. Die doet het voor jou.
0: Nou ja, goed. Dat onderwerp even terzijde voor nu, want ja, we willen natuurlijk alles weten over het weer. Sterker nog, het gaat al richting 7 uur. Dus we doen het even compact, volgende uur uitgebreid ook een weekend weer. Maar qua temperatuur, qua gevoel, denk ik bij mezelf, wat is hier gebeurd?
1: Herfstwind, maar het is wel 20 graden. Ja, het is de hele nacht eigenlijk 20 graden geweest door die straffe wind. Dus als je nou echt zuinig wil rijden, rijd dan naar het oost-noordoosten, want die wind is uit west-zuidwest. Is nu een volle windkracht 4, wordt straks een volle windkracht 5 of nog wat meer. Hij wordt ook vlagerig. En er kan vanochtend er lokaal een buitje vallen of een beetje lichte regen uit de bewolking. En vanmiddag, aan het begin van de middag, dan trekt een kleine, kortstondige buienzone over met pittige hoosbuien en daarachteraan daalt de temperatuur.
0: Waar hebben we dat weer aan te danken dat het allemaal aankomt?
1: Ja, omdat de straalstroom boven ons zo actief is. Dat is een windpatroon op zo'n 10 kilometer hoogte. En er wordt een beetje aangejaagd door temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van Europa.
0: Ja.
1: En dat die temperatuurverschillen zijn momenteel behoorlijk aanzienlijk.
0: En daardoor hebben we dit
1: een beetje
0: onstuimiger weer.
1: Ja,
0: dat komt eigenlijk op neer. Nou, waar je even binnen straks weer op je gemakje. En dan nemen we wat meer de tijd, ook het weekend weer. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat ik het weekend zou kunnen ondernemen ten aanzien van het weer. Dus,
1: ziet er goed uit.
0: Nou, dat klinkt wel heel fijn. Kopje thee erbij in het volgende uur. En dan hebben we alle tijd weer voor jou. Dank je, Grieta. Tot zo.
1: Tot zometeen. Doei.

0: Cher en Are You Strong Enough uit 1999. Nou, geen sterke verhalen, serieuze onderwerpen. We gaan onder andere praten over de kwaliteit van het zwemwater. Oké, einde seizoen, maar er wordt nog wel eens gezwommen in Midden-Nederland. Het is allemaal niet aan de goede kant, zeg maar. Ja, aan de waterkant. Dat onder andere. Dus als je sterk genoeg bent, blijf je toch lekker luisteren. Tot zo.
1: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
2: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
6: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
5: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
7: Games and match.
8: And it's another big upset in the men's draw.
7: 6-4, 7-5, 6-2.
5: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon.
0: 3:07, Radio M Utrecht. Te luisteren hier naar het hele dag door. Natuurlijk het nieuws uit binnen- en buitenlanden. Vanaf nu ook het nieuws uit de regio. Marije Drent bij mij. Goedemorgen, Marije.
9: Goedemorgen.
0: Vertel, wat hebben we in het nieuws?
9: De gemeente Stichtse Vecht gaat niet in hoger beroep tegen het betaald parkeren bij PNR Breukelen. De provincie wil dat invoeren om langparkeerders te weren. De gemeente verzette zich eerder tegen het plan, maar ziet nu onvoldoende redenen om daarmee door te gaan. Wel wil de gemeente inzetten op een zo laag mogelijk parkeertarief. Een Duitse man die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde, krijgt, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, een taakstraf van 120 uur. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. De man die in het busje zat, raakte ernstig gewond. En Zidane Iqbal gaat weg bij FC Utrecht. Hij is verkocht aan de Schotse club Dundee United. De 23-jarige Irakese middenvelder kwam 3 jaar geleden over van Manchester United. En sindsdien speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht.
0: Weten wij ook hoeveel hij krijgt? Of hoeveel FC Utrecht krijgt voor die transfer?
9: Dat is mij niet bekend.
0: Nee, maar vaak
9: maar misschien kan ik het even uitzoeken.
0: Ja, ik ben gewoon benieuwd. Vaak zijn het waar je over hoort hoge bedragen.
9: Mm-hmm.
0: Dus ben benieuwd. Maar goed, hij gaat in ieder geval de club verlaten.
9: Precies.
0: Dit en nog meer nieuws zometeen.
9: Tot straks.
0: 19:30, tot zo.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Ja hoor, 2 uur met nieuws, weer en verkeer. Probeer even verbinding te leggen met Robert-Jan Boy. Dat is nog niet gelukt. Die is zometeen te horen vanuit de Nedereindse Berg. Dat is een berg, dat sowieso. Gebouwd op een, zeg maar, voormalige vuilnisbelt. Heel slim, mooi gedaan. En daar wordt geskiederd. Geskiederd voor het goede doel. Dat gaat vanmiddag beginnen. Maar Robert-Jan ligt dat zometeen nog even toe. Probeer even een nieuwe telefoonlijn met hem te leggen. Voor de rest hebben we het over de benzineprijzen die hoog zijn. Sinds gisteren weten we dat er weer een stijging is. 2,4 cent meer dan de dag ervoor, sinds woensdag. Dat geldt voor euro 95. Geldt ook voor diesel. Ja, dus wat je ook rijdt, we worden toch alweer een stukje armer, zeg maar. Maar rijd je daarvoor om? Daar zijn we zeer benieuwd naar. Nou, er zijn veel mensen die het inderdaad wel eens doen om boodschappen te doen in Duitsland bijvoorbeeld. Er zijn mensen die in België gaan. Ook mensen die naar Luxemburg gaan. Nou, dan moet je een heel eind om. Maar dat is een goede reden om dat te doen. Dat hoor je zo meteen in Utrecht is wakker. Rij je ook wel eens om? Of ga je inderdaad ergens tanken waar het goedkoper is? Kijk je daar wat kritischer naar misschien? Nou, dat soort opmerkingen beantwoorden het via de RTV Utrecht app. Of doe dat, dat kan natuurlijk ook, via Facebook van Radio M Utrecht. Ik ben benieuwd. En voor de rest hebben we het zo meteen over PFAS in het zwemwater. Nee, daar is gebleken dat het best veel te hoog is, ook daar al. En er is muziek in Utrecht is wakker. Dit is Sister Sledge.

0: Sister Sledge, onder aanvoering van zangeres Katie Sledge. Ja, ze konden allemaal zingen en dansen trouwens ook. Wel leuke verschijningen waren dat. Alle sisters, zeg maar, van Sister Sledge. Dit was 1981. Laten wij muzikaal even voor wat het is. All American Girls brengt ons bij toch die verbinding met Robert-Jan Boy. Het is gelukt, Robert-Jan. Goedemorgen. Ben je al in de buurt van de Nedereindse bergen of niet?
1: Nou, ik kom net 1 seconde geleden aanrijden.
0: Kijk,
1: kan ik het, kan ik hem zien liggen inderdaad in Nieuwegein, aan de rand van Nieuwegein. Zeker een klein klimmetje inderdaad. Je zei het al, gebouwd op vuilnis, maar hij ligt er al een hele tijd.
0: Ja.
1: Er is een wielerparcours aangelegd waar op getraind wordt, waar wedstrijden worden gereden. Met dus een klein klimmetje erin. Voor de rest zie ik, als ik even zo'n parkeerterrein, dus ik kan niet alles heel goed bekijken, zie ik wat kleinere en grotere tenten daar staan. 1 tent is echt wat groter. Daar zal waarschijnlijk wat ravatiering en zo gaan plaatsvinden. Nog meer tenten zie ik daar. De wappere vlaggen van Kika. De organisatie die zich inzet voor de kinderkankerbestrijding. En daar is deze race die gehouden gaat worden vanaf 3 uur vanmiddag ook voor bedoeld. 24 uur skiëren op die Nederrijnse berg. Voor het goede doel zoveel mogelijk geld inzamelen. Doen diverse teams aan mee. Uit binnen- en buitenland. En als het goed is, zijn mensen al een beetje aan het kamperen. Ja, ik zie wat kleinere tentjes staan.
0: Oh, leuk.
1: Even kijken hoe de wapperende vlaggen er daadwerkelijk bij hangen. Ja, want het waait behoorlijk. Het is donker. De weersomstandigheden zijn op dit moment niet ideaal.
0: Nee.
1: Maar goed, we gaan dus even alles bekijken ter plekke.
0: En willen ze misschien even wakker maken voor die 24-uur race. Zometeen voor het goede doel. Hey, tot zometeen. Dan horen we weer. Na 7:30 in Utrecht is wakker. En ik ga het zo meteen hebben over Nederlandse meren en zwemplassen. Ook bij ons in Midden-Nederland. Die nergens aan de chemische normen voldoen. Wordt gesteld door Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. In een onderzoek dat is geweest. Ja, maar wat betekent dat nou als je het water ingaat? Loop je nou echt veel risico? Ik leg ons oor te luisteren bij Rutger Westerhof zometeen. Hij is projectleider bij Natuur en Milieu. In Utrecht is wakker als je blijft luisteren. Voor die tijd nog even Kodachrome. Chrome? Niet goed volgens mij. Maar ja, het heeft iets met fotografie te maken. Dat was wel belangrijk. Paul Simon in Utrecht is wakker. Goedemorgen. When I think

0: Paul Simon op Radio M Utrecht. 14 minuten voor 19:30 is het inmiddels geworden. We gaan praten over de vervuiling van water. En wel de Nederlandse meren en zwemplassen die zo vervuild zijn met chemische stoffen dat ze niet voldoen aan de normen. Onderzoekers vonden een hoge concentratie PFAS en bestrijdingsmiddelen in ons water. Bijvoorbeeld in de Maarseveense plassen of het Eemmeer, dus het Randmeer, de Vinkeveense plassen en er zijn nog meer plekken. Rutger Westerhof, die leidde dat onderzoek, die schreef eraan mee, zo gezegd, namens de organisatie Natuur en Milieu. Rutger, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Was dat toch een beetje schrikken, denk ik. Hè? Hoe komt het dat het water zodanig vervuild is met PFAS en bestrijdingsmiddelen?
1: Nou ja, ik denk dat het begint bij het punt dat we in Nederland gewoon best wel veel chemische stoffen gebruiken in alles wat we doen. En dat komt uiteindelijk op verschillende manieren tot ook in het water terecht. Dat verschilt een beetje per type stof. We zien bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Nou, die komen veelal vanaf het land afgespoeld via de sloten in die grotere meren terecht. Maar we zien ook veel industriële stoffen, dus dat gaat vaak vanuit lozingen, vanuit de bedrijven zelf. En ook een hele buts aan stoffen die via het riool, dus vanuit de stedelijke omgeving, uiteindelijk in het water terechtkomen.
0: Ja, dus ook de consument zorgt voor vervuiling van ons water, zeg maar.
1: Ja, het komt echt van alle kanten, zou je wel kunnen zeggen. En ja, de stad en de consument is daar ook een onderdeel van, ja.
0: Ja, lang geleden dachten we PFAS, geen idee. Tegenwoordig weten we dat PFAS niet echt heel goed is. Nou, bestrijdingsmiddelen sowieso al niet. Hoe schadelijk is dit alles voor mens en dier, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, de schadelijkheid voor mensen die er hangt natuurlijk ook heel erg af van de concentratie. Daar hebben we in dit onderzoek nog niet echt naar gekeken. We hebben vooral gekeken, er is een norm. Dat is een soort veilige norm voor mens en milieu. En wordt die overschreden of niet? En voor mensen gaat het hier vooral om risico's die bij langdurige blootstelling naar boven komen drijven, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En voor dieren, ja, dat zijn natuurlijk wat kleinere en wat gevoeligere beesten en ecosystemen. Dus die zullen er wel eerder last van hebben. Dus daar zien we ook een combinatie van korte en lange termijn effecten.
0: En wat zou je kunnen oplopen als je als mens gaat zwemmen?
1: Nou ja, de risico's die aan deze stoffen in de literatuur worden gekoppeld, dat zijn onder andere risico's op kanker of effect op het zenuwstelsel of immuunsysteem. Maar zoals gezegd, dat gaat vooral over in situaties van langdurige blootstelling. Dus dat is niet als je er vanavond inspringt dat je daar gelijk een verhoogd risico op loopt.
0: Nee, want je zegt net ook inderdaad, de norm is overschreden met vervuiling. Maar je kunt er nog niet echt aan een zwemadvies bijvoorbeeld aan koppelen.
1: Nee, het zwemadvies in Nederland wordt echt gebaseerd op directe gezondheidsrisico's. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld blauwalgen of E. coli. Dus dat zijn verontreinigingen waarbij als je erin springt, bij wijze van spreken dezelfde avond weer op de wc zit. Dus dat gaat heel erg over directe gevaren en risico's voor de gezondheid. Ja. En dit zijn inderdaad wat meer sluimerende lange termijn effecten. Waarbij je inderdaad niet direct kan zeggen van dat is gelijk een ongeschikte plek om te zwemmen.
0: Zo. Nou, wijk ik misschien een klein beetje af. Ik zeg dan blauwalgen misschien ook niet, hè? Ja. Want dat is niet goed. Niet voor de gezondheid, zeg maar, van mens en dier. Maar is dit ook een oorzaak van het feit dat er allemaal dingen in het water zitten die er eigenlijk niet in zouden moeten zitten voor mens en dier?
1: Blauwalg heeft een aantal oorzaken. Inderdaad, dat heet dan nutriëntenbelasting. Dus er zitten heel veel voedingsstoffen in het water. Die nutriënten die komen ook vaak vanuit de landbouw. Als daar langdurig te veel aan is, dan kan die blauwalg ontstaan. En dat gaat dan vaak in combinatie met stilstaand water of hogere temperaturen. Dus ja. We zien natuurlijk ook dat met klimaatverandering dat de temperatuur van het water ook oploopt. En dat daarmee ook, en dat zien we ook in het onderzoek, ook het risico op die blauwalg toeneemt. Ja. Dus dat is eigenlijk nog een extra reden om goed aan de slag te gaan met die belasting van dat water. Want als dat gezond is, als we dat omlaag krijgen, dan verbetert dat uiteindelijk ook de algemene kwaliteit van het water. En dus ook verlagen we ook het risico op blauwalg.
0: Zou er nou, zeg maar, als duurzame oplossing niet moeten worden gekeken naar hoe er minder chemische stoffen in het water terechtkomen? Want we horen daar al heel lang over, hè? De landbouw die dat doet, maar wij consumenten met elkaar gooien ook van alles en nog wat erin. In het riool komt het uiteindelijk ook weer in het water terecht waar we in zwemmen bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Dat vinden wij ook. We doen een aantal aanbevelingen in dat onderzoek. Het ene gaat over dat we sowieso meer moeten meten naar dit soort stoffen, ook rondom zwemwateren, zodat we in ieder geval weten wat er aan de hand is en wat erin zit. Andere aanbeveling die we doen is dat we echt wel strenger moeten gaan kijken naar de vergunningverlening, bijvoorbeeld van bestrijdingsmiddelen gebruik, maar ook van dat soort industriële lozingen. Want blijkbaar gaat dat nu niet goed genoeg als daar alsnog normoverschrijdingen in dat zwemwater te vinden zijn. Dus we zeggen ook heel erg inderdaad, pak het nou aan bij de bron. Want als je het er niet in stopt, dan kom je het ook niet tegen. Er is ook nog een categorie van stoffen waarvan we zien, die blijven zo lang zitten. Die zijn zo persistent, zoals dat heet. Dat blijft soms jaren of decennia in dat water of in die bodem, wordt dat teruggevonden. Ja, daar moeten we gewoon mee ophouden. Want dat wat we vandaag lozen, dat is over 10, 20 jaar weer de normoverschrijding.
0: Ja, precies. Nog wel werk aan de winkel vanuit natuur en milieu, kan ik me voorstellen.
1: We hebben genoeg te doen nog inderdaad, ja.
0: Hey, dankjewel voor je toelichting, Rutger. Fijne werkdag, hè? Dag.
1: Jo, hetzelfde.
0: Rutger Westerhof van Natuur en Milieu op Radio M Utrecht.

0: Boni M, een van de grote hits van ze. Daddy Cool in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Marije is bij me binnengekomen in de studio. Over 2 minuten het nieuws uit de regio. Marije, wat heb je in elk geval in het regionieuws?
1: Ik heb het zo over de invoering van betaald parkeren bij de PNR in Breukelen, waar veel over te doen is. En FC Utrecht heeft een voetballer verkocht. Wie dat is, vertel ik zo om 7:30.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
9: Hartje.
8: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is 7:30, dit is Radio M. Utrecht, het regio nieuws door Marije. Dat begint met betaald parkeren dat ingevoerd gaat worden bij het station bij Breukelen. Bij de A2 is dat.
1: Precies, de gemeente Stichtse Veg gaat daar niet tegen in hoger beroep. De gemeente verzette zich eerder tegen het plan van de provincie, maar ziet nu onvoldoende juridische en financiële redenen om de zaak door te zetten. De gemeente wil daarom zich richten op een zo laag mogelijk parkeertarief. Het terrein is populair onder forensen en reizigers richting Schiphol. Om lang parkeren tegen te gaan, wil de provincie er betaald parkeren invoeren. Wanneer het betaald parkeren wordt ingevoerd en hoeveel parkeren gaat kosten, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een Duitser die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. Het Roemeense slachtoffer in het busje raakte ernstig gewond en kon nog altijd niet goed lopen. Tijdens de rechtszaak ging het over de invloed van diabetes op het rijgedrag van de man en of de aanhanger op de weg stond. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. En de Fietsersbond in Utrecht gaat weer een paaltjescheckdag houden. Op 19 september kunnen fietsers op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Die staan op het fietspad om auto's te weren, maar kunnen tegelijkertijd dus gevaarlijke obstakels zijn. Zeker voor mensen met een aangepaste fiets. Het zou gaan om 6 fietsers per dag. Soms zijn ze niet goed te zien of voldoen ze niet aan de richtlijnen. Nou, de Fietsersbond wil daar graag een overzicht van. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Weer dan nog, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt er lokaal een bui. Vanmiddag meer regen, dan trekken er wat hoosbuien over, met stevige windstoten ook. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het ook wat af.
0: Meer over het weer, ook het weekend weer, horen we ook zo meteen van Grieta Spannenburg. Hè?
1: Ik ben benieuwd.
0: Jij bent er zo weer met een klein half uurtje.
1: Tot zo. Marije,
0: dankjewel.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
14: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Jackie Wilson. En in de jaren 80 was hij ook weer populair. Toen was hij er al niet meer, maar die muziek, ja, die heeft het hem ook gedaan. En reclames die muziek gebruikten ter ondersteuning. Higher and Higher, het origineel hoodie uit 1969. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8:30 inmiddels geworden. We blikken vooruit, want vanmiddag start er een 24-uursrace op het wielerparcours van de Nedereindse Berg in Nieuwegein. Maar wielrenners, die zul je er echt niet zien. Wel skielerteams uit heel Nederland die alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kika, de Stichting Kinderen Kankervrij. Nou, om 3:00 klinkt dan het startschot, maar ik kan me zo voorstellen dat de voorbereidingen al in volle gang zijn. Verslaggever Robert-Jan Boy op de gelegenheidscamping. Ik vraag me af, met die wind staan alle tenten nog wel, Robert-Jan?
1: Nou, dat is niet het geval, Bob. Ik ben net aanrijden en ik zag niet wat verder tussen de tenten door. Want het is hier een wijde omgeving met de Nederrijnse Berg. Het wielerparcours hier lopen. In het midden die grote begroeide bult, zeg maar, met wat boompjes. Om ons heen zien we de Nederrijnse plas daar liggen. Het paviljoen, de permanence, zeg maar, van het wielrennen. En dan op het terrein, groot grasveld, kleine tentjes van die grotere partytenten. Op de achtergrond horen we nu trouwens een aggregaat wat net is aangezet. En hier om ons heen een beetje een ravageachtige toestand. Mandy, is er hier wat zeil ligt wat op de grond normaal gesproken ligt. Kampeerstoeltjes erop, omgekieperde tafeltjes.
2: Ja.
1: Wanneer is het net gebeurd?
2: We hebben last van een beetje windkracht. En deze tent heeft blijkbaar de wind opgepakt. Heeft vervolgens de ene tent op de tent hiernaast gegooid. Oh. Om die tenten te besparen zijn we van binnenuit, hebben we de tent toch verder omhoog kunnen doen.
1: Ja,
2: en nu hebben we hem dus even ontmanteld.
1: Is een grote partytent, ik kan er doorheen kijken met die raampjes, met zie ik allemaal stoeltjes en tafeltjes, zeg maar.
2: Correct.
1: En hier ligt ook een grotere tent.
2: En hier ligt een hele grote tent en die stapt met zijn voetjes mooi op de andere tent. Dit hebben we eigenlijk in de 24 jaar nog niet gehad. Dit is onze eerste keer dat we dit voorbij zien komen. Ja. Niet fijn. Deze mensen hebben het gisteren helemaal mooi opgebouwd. Ja, we zullen zo meteen even kijken wat we daarmee gaan doen.
1: Want dit is van een bepaald team. We zien er allerlei tenten. Dus dat is allerlei teams hebben een eigen tent. Giezenveen. En die zijn er nog niet?
2: Die zijn er nog niet. Die zijn gisteravond even teruggegaan. En die komen zo meteen weer hierheen. Dus hen wacht een kleine verrassing. Het zal de wedstrijd voor hun en de deelname niet hinderen.
1: Nee.
2: Misschien moeten we even delen met z'n allen. Dat we even een beetje gebruik maken van elkaars tent.
1: Natuurlijk, wat solidariteit. Die sfeer hier is hier sowieso wel.
2: Absoluut aanwezig. Absoluut. Dus wij staan er voor elkaar. Ja, wij helpen elkaar.
1: Maar is het nou een wedstrijd? Hoor ik dat goed?
2: Het is absoluut een wedstrijd. Ja, we hebben gewoon de tijdregistratie, officiële tijdregistratie. Dus het is een wedstrijd voor wie het wil.
1: Ja.
2: Wil je gewoon deelnemen, mag je gewoon deelnemen.
1: Maar 24 uur?
2: 24 uur. Ja,
1: 3:00 vanmiddag het startschot.
2: 3:00 vanmiddag, ja zeker. En sommigen gaan alleen en sommigen in grote teams. Of grote teams van 6 personen.
1: Ja.
2: Maar starten gaan we tenzij het onverantwoord is. Maar daar komen we dan nog op terug.
1: Kijk, daar is Hein Meeuwis druk bezig van team SVU. Uit Utrecht.
3: Hoi.
1: Ook net aangekomen, natuurlijk. Met de skielers in de rug zag ik zojuist.
3: Klopt.
1: En meteen aan de slag ook, zo gaat dat.
3: Ja.
1: Waar is het team van SVU?
3: Nog niet aanwezig. We zijn met 4 teams vandaag.
1: Schaatsvereniging Utrecht is dat. Ja. Reed wat eigenlijk op de Vechtse baan onder meer.
3: Klopt. Dus dit is onze thuisbasis.
1: Ja.
3: Deze baan in Nederrijnse Berg.
1: Oh, dat is het kleinere baantje wat je daarvoor ziet inderdaad. Op het terrein.
3: Dat. Ja. Maar ook de grote baan skielen we op. Dus hier trainen we 2 keer of 3 keer per week.
1: En nu het goede doel.
3: Yes, precies.
1: Waarom doen jullie mee?
3: Dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Ja, voor ons is het. Ja, we vinden het natuurlijk leuk om een tocht te rijden, dit evenement. Maar ik denk dat dit weekend vooral voorop staat het doel, het 24 Kika. Het fondsen inzamelen voor kinderkankeronderzoek. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En ook met die gedachten rijden we rond als we onze estafette tocht maken. Ja.
1: Vertel eventjes van de coördinator van Mandy. Het is ook een wedstrijd. Kennelijk een tijdregistratie.
3: Ja, klopt. Gaat het
1: door?
3: Nou ja, ieder team heeft 1 of 2 transponders. Dus het wordt allemaal geregistreerd. En ik geloof dat er meer dan 60 teams zijn. Als ik zelf moet inschatten van vorige keren, denk ik dat er 4 of 5 zes teams echt voor de, als wedstrijd rijden. Dus echt op tijd en om te winnen.
1: Ja. Ja.
3: En ik heb de indruk dat de meeste teams rijden gewoon om te rijden, om mee te rijden.
1: En er is geld ingezameld per team al?
3: Ja, per team is geld ingezameld. Ja. Per deelnemer is geld ingezameld. Dat is allemaal een overzicht, zie je dat op de website van Kika.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan zo meteen eens even verder kijken bijvoorbeeld hoe het met het parcours precies zit. De weersomstandigheden. Lijkt me ook wel een dingetje.
3: Ja, die zijn goed.
1: Goed?
3: Ja, het gaat regenen.
1: Er is de eerste tent is lomgewaaid.
3: Ja.
1: En dan gaat regenen.
3: Ja, precies. Maar regen is geen probleem. We hebben dit jaar nieuw asfalt en dat is perfect.
1: Oké.
3: Okay. Onder alle omstandigheden kunnen we rijden.
1: Oké, okay, nou, we gaan komen zo terug. Doet het aggregaat het goed? Aggregaat doet het nog niet goed. Te veel wind op het aggregaat. Moet ook nog even opgestart worden. Jongen. Ongetwijfeld.
0: Opstartprobleem.
1: Komt alles goed, hè?
0: Ja, zeker.
1: Nou ja.
0: Tot zometeen.
4: De nationale nieuwe.
5: Honey.

0: Groetjes van Bert aan iedereen. Nou, hartstikke goed. Groetjes terug en succes vandaag ook. En nou, wat ga jij doen? Laat het weten. En sowieso hebben we wel wat vragen voor je. Als het gaat over de benzine, over de euro 95 en de diesel, sinds gisteren weer 2,4 cent duurder. En experts verwachten wel dat we de 3 euro gaan bereiken. Want het staat nu ergens in de buurt van richting de 2,70 euro. Dus ja, zo maar een klein stukje te gaan wat dat er gaat. Nou ja, rij je wel eens om? Ga je bijvoorbeeld wel eens naar België of naar Duitsland om daar te tanken? Ja, als je als chauffeur onderweg bent, vrachtwagenchauffeur, dan kom je ook wel eens, als je richting internationaal rijdt, naar Frankrijk. Kom je door Luxemburg heen en Martin die zegt, je weet dat wij wel eens naar Zuid-Frankrijk gaan. Ja, dan kan ik even de jerrycan in Luxemburg vullen, want dat scheelt echt heel veel. Veel reacties trouwens ook. Je reactie is welkom via Facebook van Radio M Utrecht of dus WhatsApp. Dat kan via de RTV Utrecht app. Ik kwam nog meer Luxemburg tankers tegen. Hans bijvoorbeeld, die zegt, nou ja, op de terugreis van vakantie getankt in Luxemburg. Nu moet ik binnenkort op familiebezoek in Breda. En dan rijd ik even door naar België om daar te gaan tanken. Ja, dat is dan goed te doen. Verder tank ik gewoon in de buurt hoor, maar ik rijd wel minder en neem vaker de fiets, omdat die brandstofprijzen best wel hoog zijn. Hans van het Maartensdijk, dankjewel voor jouw reactie ook. David hoeft nooit te rijden. Wat voor brandstof ik ook wil hebben. Het gaat alleen maar om de innerlijke tank die gevuld moet worden. Dankzij mijn buurman op de hoek. De winkel die een beetje op de kleintjes let. Kortom, ik heb geen auto. David, dank je wel voor je reactie. Mensen die niet meer rijden. Mensen die wel vroeger hebben gereden. Ja, het is allemaal een stuk duurder geworden. Henny zegt, we hopen op betere tijden. Nergens is namelijk de benzine zo duur als in Nederland. Maak er toch een fijne dag van. Geniet van de radio. Radio M Utrecht. Nou, als je vlak bij Duitsland woont of bij België of daar wel eens komt voor familiebezoek, is dat misschien het overwegen waard. Cor Utrecht zegt, elke 2 weken ga ik tanken in het buitenland. Nederland krijgt geen cent. 1,41 euro in het buitenland. Ja, dat is de moeite waard, dan zeg ik. Nou, laat maar weten op wat voor manier dan ook weet men te bereiken. En de hele dag door praten we erover, over die hoge benzineprijzen. Want dat, ja, dat houdt ons toch wel bezig. Zeker bij Aard vanmiddag van 5 tot 7 uur. In Utrecht komt thuis, is er weer alle ruimte om erover te praten. En overigens in het volgende uur, Utrecht is wakker, natuurlijk ook hier bij Radio M Utrecht. Nou, ik zeg tijd voor Grita Spannenburg. Goedemorgen, Grita.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Want dat weer, hè, daar moeten we dus even uitgebreider over gaan nemen. Want wat is er allemaal aan de hand? Met een temperatuur van 18, 19, misschien al wel ergens een piekje van 20 graden. Op dit tijdstip, zeker, zeg ik, dat is toch wel een beetje apart, toch?
1: Is apart. Dat komt ook door die wind. Die wind heeft die mildheid bij ons gebracht.
0: Ja?
1: En heeft ervoor gezorgd dat het niet goed kan afkoelen. Want vaak heb je de koudste, de kilste nachten in de zomer en de nazomer. Als het helder is, windstil en de grond goed kan afkoelen ook. Maar ja, als die wind maar door blijft belazen en de bewolking daarboven zit, dan gebeurt er in bepaalde omstandigheden maar weinig. En dus is er vannacht op de meeste plekken de temperatuur inderdaad niet onder de 20 graden gezakt. Dat is aparte gewaarwording dat je nu buiten komt met een herfstwind. Maar wel met 20 graden, dus een korte broek en t-shirt kan eigenlijk best. En dat het vanmiddag, denk ik om een uur of 3, 4, is het een graad of 18. Dus de temperatuur die gaat even omhoog in de loop van de ochtend naar 1, 22 graden.
0: Ja.
1: Daarna krijgen we aan het begin van de middag een zone met een paar buien over ons heen. En daarna zakt de temperatuur naar 17, 18 graden. Dus we gaan het is een beetje andersom dan gangbaar.
0: Ja, dus op zich een vreemde gewaarwording. Maar de reden is duidelijk, we krijgen warme lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Die zorgt voor die temperatuurstijging op dit moment al die we te pakken hebben.
1: Klopt. Ja, en die wind die voorkomt dus de nachtelijke afkoeling. Ja.
0: Hey, en dan is er voor vanmiddag ook aan de westkust op dit moment ook al volgens mij op de Wadden en op het IJsselmeer de komst van zware windstoten. Die komen nu al voor volgens mij, met name in de ochtend.
1: Ik zie dus dat er nu al een harde wind waait op IJmuiden. En die kan nog even gaan naar stormachtig. De windstoten die zijn nu ongeveer 60, 70 kilometer per uur. Ja. Die kunnen ook nog wat harder gaan. En de kust en rondom het IJsselmeer die krijgen altijd de steek. stevigste klappen. En bij ons gaat die wind ook verder aantrekken. Het is nu al een volle windkracht 4 uit west-zuidwest. Die gaat de komende 1-2 uur naar een windkracht 5 toe. En die is en blijft zeer vlagerig. En ik denk met name in de tweede ochtendhelft dat er windstoten bij ons tot zo'n 70 km per uur mogelijk zijn. En dat allemaal op, op het naderen van het regengebied dat nu nog boven en noord van de Wadden ligt. Ligt nog ver weg, maar dat gaat zuid.

0: zwartzakken en trekt aan het begin van de middag de eerste middaguren over ons heen. Op dat moment zal de wind ietsjes luwen en kunnen er een paar hoosbuien passeren. Denk niet dat het heel lang duurt. Ja. En als die voorbij zijn, ja, dan is het koufront dus voorbij. Zal de wind, nou ja, een tandje minder zijn en zal de temperatuur ook een tandje minder zijn.
1: Ja, precies. Ja. De was buiten hangen, dat was mijn plan. Dat moet ik niet doen vandaag dus, begrijp ik.
0: Nee, want in de ochtend heb je te weinig zon om hem te drogen.
1: Ja, en vanmiddag wordt het weer nat.
0: Dus en vanmiddag wordt het weer nat, ja. Okay. Het is lastig. Ik zou even wachten met die was ophangen tot morgen of zondag.
1: Oké. Ja, want dat willen we natuurlijk ook van je weten. Als we plannen willen ontketenen, gewoon in gedachten wel hebben dat we een goed weekend krijgen. Een mooi weekend ook, vertel.
0: Ja, ook een mooi weekend met geregeld ruimte voor de zon. Of zelfs flink wat ruimte voor de zon. Ja. Morgen nog een beetje de naweeën van de wind van vandaag. Dus het is zeker niet windstil. Er staat een westelijke wind. Die is matig, een volle windkracht 4, af en toe nog windkracht 5. Dus die is ook nog steeds wat vlagerig in de naweeën van vandaag. Stapelwolken zon, ziet er vriendelijk uit. Een lokale bui, maar verder denk ik op de meeste plekken droog en 20 graden. Ja. En dan zondag ineens een kille start van de dag, want dan is de wind weggevallen. Zijn er brede opklaringen, kan die temperatuur dalen naar 8 graden. En dan beginnen we met 8 graden, maar wel met veel zon. Zon, stapelwolken en dan zondagmiddag 23 graden. En dat is dan een hele fraaie, bijna zomerse temperatuur. En mogelijk halen we die zomerse temperatuur van 25 graden op maandag. En dat is dan ook een vrij zonnige dag, net als de zondag. Dus het ziet er eigenlijk heel vriendelijk uit.
1: Dus maandag 7 september, 25
0: graden. Dat wordt dan de warmste
1: van
0: de reeks.
1: Niet te geloven, toch?
0: Dat wordt de warmste van de reeks. Je ziet ook dat er nog in Zuid-Europa nog steeds behoorlijk wat warmte voorradig is. Dus als die wind eventjes uit het zuiden gaat waaien, wat die vanaf zondag gaat doen, dan zie je toch dat er weer wat warmte naar ons toe komt. Nou is die 25 graden van maandag altijd een korter maximum dan de 25 graden in juli of augustus. Dan is het gewoon langdurig. Maar hier zie je dat hij hem even aanraakt en dan weer teruggezakt. Omdat natuurlijk de zon al later opkomt en weer eerder ondergaat.
1: Ja, ja. Ja. Goede verklaring. Dat is hem. Dat kan niet missen.
0: Nee, dat kan niet missen. Nee. Hey,
1: dank hiervoor. Je hebt nog een weerspreuk voor ons voor vandaag. Hoe gaan we de dag doorkomen qua weerspreuk dan?
0: Uiteraard met een windrijke weerspreuk.
1: Ja, dat kan niet missen.
0: Het giert om de huizen nu en straks. Als de herfstwind de bladeren snel doet vallen, zal er een strenge winter knallen.
1: Nou, het is maar even gezegd.
0: Hopen we. Nee. Ja,
1: het is de weerspraak. Nog één keer.
0: Als de herfstwind de bladeren snel doet vallen, zal er een strenge winter knallen.
1: Tot zo meteen, Mevrouw.
0: Tot zo.
1: In het volgende uur Utrecht is wakker, want doorlopend nieuws, weer en verkeer. Ook in Utrecht is wakker. De GGD regio Utrecht vraagt mensen met kwetsbare gezondheid om extra alert te zijn op besmetting met het West-Nijl-virus. Wordt de soep heet gegeten vandaag? Je hoort er meer over in het volgende uur Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Acht uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Bij het geweld in Overasselt werd een beveiliger doodgeschoten. 35 mensen zijn opgepakt. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij Argentinië horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Reddingswerkers hebben voor de kust van Cyprus nog een lichaam geborgen van het schip dat afgelopen weekend zonk. Het dodental staat nu op 10. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de hoge snelheidsveerboot werden 239 mensen gered. 8 doden werden al snel gevonden. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij agressieve reacties zal krijgen.
11: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
10: De verplichting om de tas niet op een lege zitplaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten.
12: For burying 1000 identical pairs of underpants in more than 25 countries and then digging them up after 2 months.
10: Met het onderzoek werd aangetoond dat micro-organismen in de bodem worden afgebroken en dat betekent dat de bodem gezond is. Het weer nog. Het bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Liesel Thomas. Ja, af en toe ben je zo een scherm kwijt, zeg maar. Vroeger had je een papiertje dat je niet had als je nieuwsbulletin las. Maar ja, tegenwoordig is het een beeldscherm dat even op wit of zwart gaat. Of je hebt het even niet.
10: Zo herkenbaar.
13: Ja, daarom. Dus we leefden even mee. 3:08 inmiddels geworden. 3:00. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. En het nieuws uit de regio even in het kort. Marije.
14: Een man die vorig jaar een 12-jarig meisje aanreed op een zebrapad in Vinkeveen krijgt een voorwaardelijke taakstraf en een rijontzegging met een proeftijd van 2 jaar. De 26-jarige man uit Wilnis reed zeker 58 km per uur op een weg waar hij 30 mocht. Het meisje raakte zwaar gewond. De gemeente Stichtse Vecht gaat niet in hoger beroep tegen het betaald parkeren bij de PNR in Breukelen. De provincie wil dat invoeren om langparkeerders te weren. De gemeente verzette zich eerder tegen het plan, maar ziet nu onvoldoende redenen om daarmee door te gaan. Wel wil de gemeente inzetten op een zo laag mogelijk parkeertarief. En een ongeluk op de Griffioenlaan in Utrecht vannacht. Daar is een automobilist uit de bocht gevlogen en in de bosjes beland. Volgens een persfotograaf raakte niemand gewond. Tot zover de hoofdpunten.
13: Dankjewel. En zometeen uitgebreid om 8:30 natuurlijk hier bij Radio M Utrecht. Ik heb nog een treinmededeling. Als je wilt reizen met de trein, dat kan niet tussen Amersfoort en Putten. Dat heeft te maken met kapotte bovenleiding, laat NS weten. Dus Amersfoort Centraal, Putten, daar rijdt op dit moment geen trein. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon. Yes!
19: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
21: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Ja, we gaan dit uur zeker nog even doorpraten over die prijzen van euro 95 en van diesel. Ze zijn sinds gisteren weer hoger geworden. En misschien komen we uiteindelijk wel op 3 euro per liter uit. Dit jaar nog. Dat verwachten experts. Nou, zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. En je zegje is welkom, dus ik kom daar zeker zometeen eventjes op terug. We gaan vooruitblikken. Dat doen we vanmorgen al een paar keer. Want Robert-Jan die is aanwezig bij de Nederrijnse Berg, waar vanmiddag een 24-uursrace op het wielerparcours wordt gehouden door skielers. Skielers. En het gaat om inzamelingen voor het goede doel. Kika, kinderkankerbestrijding. Robert-Jan, hoe is het met de tenten? Hoe is het met de wind? Want ja, die houdt nog steeds huis volgens mij daar.
24: Ja, die wind die blaast nog hier stevig hoor. Over het parcours, over de Nederrijnse Berg. Aan de rand van Nieuwegein. Met die bult in het midden waar je tegenop kunt skiederen. Al dan niet, maar je kunt ook beneden langs. Heb ik gehoord. Gaan we zo meteen meer van horen natuurlijk. Hier vlakbij mij al die kleinere tentjes. Die grotere partytenten waarvan er eentje is omgewaaid. Ja, hij staat toch niet rechtop. Maar de boel is wel een beetje bij elkaar geraapt. Het team komt wat later. De catering is hier ook zojuist in orde gemaakt. Manon staat erbij.
25: Ja, dat klopt.
24: Hoe druk gaat het worden?
25: Ja, als het goed is, wel heel druk. Het wordt wel gezellig.
24: Honderden mensen.
25: Ja, zeker.
24: Die doen mee en dan ook nog het publiek natuurlijk.
25: Ja, ook nog. Die komen er ook bij. En inderdaad, over de 300 deelnemers.
24: 3 uur het startschot. De hele nacht gaat het door tot morgenmiddag 3 uur. En hij Meeuwis is een van de leden van het team SVU. Hij kijkt nu even op zijn telefoon. Maar ik zie daar de skilers al liggen in de rugzak. Wij gaan zo meteen een parcoursverkenning doen.
0: Uh-huh.
24: Misschien zijn er nog meer deelnemers die even de gladde ijzers, zeg maar, kunnen
1: aantrekken.
24: Oh, de gladde wieltjes. Met profiel vanwege de weersomstandigheden natuurlijk.
1: Ja, je hebt regenwielen. Ja,
24: hoe
1: ja.
24: glibberig gaat het worden? Jongen, jongen, wat een activiteit hier op de Nederrijnse berg.
13: We gaan het meemaken na 8:30. Alvast als vooruitblik voor de 24-uursrace die vanmiddag om 3 uur start. Het is 8:08. Gezellig dat je er bent. Dit is Utrecht is wakker.

0: Colin the Gang, Get Down on It. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Gisteren meldde RTV Utrecht dat er een nieuwe besmetting van het Westnijlvirus vastgesteld was in de provincie Utrecht. Ik ga er zo meteen over doorpraten met een van de arts-infectie-ziektebestrijding van de GGD-regio Utrecht. Want hoe gevaarlijk is die? En voor welke doelgroepen? Wat zijn de risico's? Je hoort er zo meer over. In Utrecht is wakker. Eerst Exile. And I wanna kiss you all over. Groot succes in 1978. Destijds een omstreden plaat. Niet alle radiostations hebben dit nummer gedraaid.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold

0: omstreden was die plaat, omdat Kiss You All Over. Nou, dat werd toch wel gezegd, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Ik heb het over 1978 intussen. We zijn weer in 2026 aangekomen. De GGD, regio Utrecht, vraagt mensen met kwetsbare gezondheid om extra alert te zijn op besmetting met het West-Nijl-virus. Dat virus is geregeld in het nieuws. Gisteren nog melden wij dat bijvoorbeeld, dat er een besmetting is bijgekomen. Dat kun je krijgen door een steek van een mug. Nou, het RIVM in Bilthoven zei dus, er is een nieuwe besmetting bijgekomen in de provincie Utrecht. Het gaat nu om 5 mensen. Overigens, 1 daarvan is er overleden. In Utrecht is wakker, gaan we daarover doorpraten met Khaled Haj Mohamed. Hij is GGD-arts infectieziektebestrijding bij de regio Utrecht natuurlijk. Khaled, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga er niet aan voorbij hoor. We schrikken natuurlijk van het overlijden van 1 persoon door dat West-Nijl-virus. Maar toch is het wel zo dat 80% van de mensen die besmet raakt geen klachten krijgt. Is het allemaal heel zorgwekkend als je een besmetting met het West-Nijl-virus treft?
1: Ja, het is inderdaad juist dat het risico om echt klachten te ontwikkelen dat relatief laag is. Dus 80% van de mensen ontwikkelt inderdaad geen klachten. 20% van de mensen krijgt wel klachten. En waarbij 19% van de mensen echt griepachtige verschijnselen krijgen. Zo kan je denken aan spierpijn, hoofdpijn, al geheel niet lekker voelen, maag-darmklachten. En 1% van de mensen die krijgt ernstigere klachten. En dat zijn dan met name, zoals we dat noemen, neurologische klachten. Dus klachten aan het zenuwstelsel. Dus dat is een beetje het beeld van het virus zoals het voorkomt in Nederland.
0: Ja, ja. Beetje, ik heb ook wel eens een beetje hoofdpijn, voel me niet helemaal lekker, een beetje grieperig en zo. Maar toch denk ik dan niet aan een West-Nijl-virus. Is dat een logische gedachte dat ik daar niet aan denk?
1: Ja, het is zo dat de griepachtige klachten die je bij deze infectie krijgt heel erg lijkt op andere virusklachten. Uh-huh. Dus het is inderdaad zo dat niet goed, dat je dat niet van elkaar kan onderscheiden. En het positieve is dat deze griepachtige verschijnselen bij de meeste mensen na een week ook verdwenen zijn. Dus het verschil tussen beide kan je niet duidelijk aantonen. Wat belangrijk is als je echt ernstige klachten krijgt en echt ook klachten aan je zenuwstelsel krijgt, dat je dan contact opneemt met de huisarts. Maar de griepachtige verschijnselen, die kan je niet goed onderscheiden van andere virusinfecties.
0: Ja. 9 mensen in Nederland die raakten dit jaar besmet. Opmerkelijk, 5 in de provincie Utrecht. Ja, dat is meer dan de helft sowieso. Hoe kan dat? Is dit een toeval?
1: Ja, het hangt eigenlijk van best wel wat factoren af of een bepaalde besmettingen plaatsvinden op een bepaalde locatie. En dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld het klimaat, het weer. Als het warmer is, is het risico groter. Ja. Daarnaast moeten er vogels zijn die dat virus bij zich dragen, want een mug steekt een vogel. En die mug kan daarna andere vogels besmetten, maar ook mensen besmetten. Daarnaast, een mug moet ook een omstandigheid zijn dat er bijvoorbeeld water is waar die eitjes kan leggen. Ja. Dus er zijn veel factoren die eigenlijk bijdragen aan waar de besmetting plaatsvindt. En als er veel mensen bijvoorbeeld wonen in een bepaalde plek, dan is de kans natuurlijk ook groter dat meer mensen besmet raken na een beet van een mug.
0: Ja, en vanuit de GGD, regio Utrecht, waar jij voor werkt, is het zo dat mensen met een kwetsbare gezondheid gevraagd worden om extra alert te zijn om besmetting met het West-Nijl-virus te kunnen krijgen. Hoe heftig is dit allemaal?
1: Ja, het is inderdaad correct. Dus dat wij met name voor de mensen, dus eigenlijk, we geven muggenwerende adviezen voor het algemene publiek, maar met name mensen met een kwetsbare gezondheid. En dat zijn mensen oudere leeftijd, dus boven de 50 jaar of ouder, of mensen die een onderliggende ziekte hebben, of medicatie gebruiken om hun afweer te verlagen. Die adviseren we extra muggenwerende maatregelen te nemen. Zodat zij, want dat zijn de mensen die een hoger risico lopen om klachten te krijgen. Ik denk dat het overal belangrijk is te realiseren dat de kans na een beet van een mug dat je West-Nijl-virus oploopt, dat die kans echt klein is. En de kans dat je daarna ook echt heftige klachten ontwikkelt, dat die kans nog kleiner is. Maar desalniettemin vinden wij het belangrijk dat mensen de juiste maatregelen of de muggenwerende maatregelen nemen.
0: En noem eens 1 of 2 van die muggenwerende maatregelen waar je het nu over hebt.
1: Ja, mooi woord. Ja,
0: ja precies.
1: Bijvoorbeeld smeren met muggenwerende middelen op de huid. En wat we weten is dat de mug die dit virus zou kunnen overdragen, dat die met name rondom schemering en 's nachts actief is. Ah, ja. 's Avonds en 's nachts. Dus dan zeggen we, probeer dan je lange mouwen te hebben, lange pijpen als je naar buiten gaat. Daarnaast zou je bijvoorbeeld de horen voor je ramen kunnen doen. Om wat minder muggen binnen te laten komen. Dat zijn een aantal maatregelen die we adviseren om toch het risico opgebeten te worden door een mug te minimaliseren.
0: Nou, dank voor deze heldere uitleg. Galit Hajj-Mohamed, fijne werkdag. Tot de volgende keer, hè?
1: Oké.
0: Galit Hajj-Mohamed, arts infectieziektebestrijding bij de GGD, regio Utrecht.

0: Earth, Wind & Fire. Wat een fijne muziek in Utrecht is wakker ook weer vandaag. Uit het jaar 1978. Maurice White en de rest van de mannen, de Blazers. En ja, geweldig om te horen. Over geweldig gesproken. Ik vind het leuk als je even laat weten waar je uithangt en wat de plannen zijn vandaag. Kun je even WhatsAppen met de studio, dus met mij in dit geval hier bij Radio M Utrecht. Via de RTV Utrecht app. Of je doet dat op een andere manier. Het maakt mij niet uit als je me maar weet te vinden. Jacqueline zegt, je vraagt dus wat we gaan doen vandaag. Nou, wij gaan lekker naar het zwembad. Het wordt hier 33 graden. Ik kan me niet dat idee onttrekken dat jullie op vakantie zijn. En ik ben vandaag jarig.
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: We luisteren naar jullie in het zonnige Italië en we zijn hier nog lekker 1 week. We genieten van Radio M Utrecht. Nou, genieten daar ook en nogmaals van harte gefeliciteerd. Zometeen wordt het 8:30, horen we Marije met het nieuws uit de regio. Het gaat over een automobilist uit Utrecht, die is vannacht in de bosjes beland. En ja, we toch over auto's hebben. We hebben het nu over die auto parkeren bij het PR in Breukelen. Daar moet je binnenkort voor gaan betalen. Utrecht is wakker, nieuws, weer en verkeer en fijne muziek. Zometeen Alice Bouillet en nog veel meer.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Het is 8:30. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marije. Dat begint met een man die vorig jaar een 12-jarig meisje aanreed op een zebrapad in Vinkeveen. Hij stond voor de rechter.
7: Ja, en hij krijgt een voorwaardelijke taakstraf en een rijontzegging met een proeftijd van 2 jaar. De 26-jarige man uit Wilnis reed zeker 58 km per uur op een weg waar hij 30 mocht. Ook had hij niet geremd. Het meisje raakte zwaar gewond. De bestuurder zei eerder in de rechtbank dat hij spijt heeft. De gemeente Stichtse Vecht gaat niet in hoger beroep tegen de invoering van betaald parkeren bij het PNR-terrein van station Breukelen. De gemeente verzette zich eerder tegen het plan van de provincie, maar ziet nu onvoldoende redenen om de zaak door te zetten. De gemeente wil zich daarom richten op een zo laag mogelijk parkeertarief. Het terrein is populair onder forensen en reizigers richting Schiphol. Om langparkeerders te weren wil de provincie er betaald parkeren invoeren. Wanneer dat gaat gebeuren en hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Op de Griffioenlaan in Utrecht is vannacht een ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog eruit de bocht en raakte meerdere paaltjes. Vervolgens belandde de auto in de bosjes. Volgens een persfotograaf raakten de twee inzittenden niet gewond. De beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. En FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen, dan trekken er wat hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar vanmiddag koelt het wat af.
0: Kijk eens aan. Ja, gek hè? Nu hogere temperatuur dan vanmiddag.
7: Ik vond het hartstikke warm toen ik hier vanmorgen...
0: Zeker, ja. Je bent er ook op gekleed volgens mij. Ik heb ook een poloshirtje.
7: Ja.
0: Oké. Hey Marije, dankjewel voor nu. Volgende bulletin, 9:30.
7: Tot straks.
0: Dank je. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: De Beach Boys, altijd lekker op de oren. Vooral als je zo'n 22 graden, 23 graden als vooruitzicht hebt voor binnen Nederland vandaag. Of beter gezegd, dat is het al, maar vanmiddag gaat het weer afkoelen. Het is een rare dag wat dat betreft. Meer over van Grieta Spannenburg, het weer voor midden Nederland. Om 9:10 in Utrecht is wakker. Dan weet je dat alvast. We gaan sowieso ook al vooruitblikken wat er vanmiddag staat te gebeuren. Want dan vindt de 24 uur race klaar. Staat nog niet klaar. Ik wil zeggen, hij staat klaar, maar dan kom ik zo. De 24 uur race voor het goede doel. Voor Kika. Vanmiddag wordt geskielerd. Overijnse Berg, Nieuwegein. Robert-Jan Boy, vanmorgen toen jij bij mij in de studio was, toen zei, vroeg ik eigenlijk aan jou, van, is het een beetje vergelijkbaar als je op de schaats staat, als je daarna in andere tijden op de skiers staat. Jij hebt ze, ja, aangetrokken, niet ondergebonden, maar aangetrokken op dit moment. Jij staat op die skiers, klopt dat?
1: Ja, ik probeer de beweging te maken, Bob. Want Hein Meeuws van de SVU, Schaatsvereniging Utrecht, ja, die dus meedoet aan de 24 uur race, heeft een paar meegenomen.
0: En het was jouw maat dan?
1: Waarschijnlijk om de verslaggever even te laten testen.
2: Zeker.
1: Nou ja, dat gebeurt op dit moment. Dus we rijden nu, kijk, hier krijg je het al. Nou is er een kabel over de weg gespannen. Moment. Daar moet je dan eventjes overheen stappen. Terwijl de wind dus in het gezicht waait, want het is een behoorlijke bries. Dat hebben we al eerder gemerkt. Er is een tent omgewaaid. Maar goed, alles is voor de rest onder controle hier op het 24-uurskamp. En we kijken naar die Nederrijnse berg natuurlijk met rechts. Die hoogte, die beklimming die erin zit. Het parcours waaiert als het ware eromheen. Meer dan een kilometer totaal. Daaromheen de weilanden met de knotwilligen. Jan Kremers is er ook bij uit Weert. Ja. Net uit het tentje gekropen, het tentje opgezet geloof ik.
3: Alleen tentje opgezet, ja.
1: Waar is het tentje voor nodig dan? Je gaat ook 24 uur zo meteen weer tegenaan.
3: 24 uur, maar ik wil even 2 uur rijden en een half uur pauze.
1: Ja?
3: En dan even liggen dat het druk van de benen is.
1: Kijk.
3: En dat is mijn bedoeling.
1: En dat is anders bij Hein Meeuws, hè?
2: Ja, wij rijden met een team van 6, hè. Dat is natuurlijk veel makkelijker dan wat Jan doet. Dus wij doen een estafette en dan rijden we ieder 20 minuten en dan geven we het stokje of de transponder door.
1: Ja?
2: Dus in totaal rijdt ieder deelnemer van ons team precies 4 uur. In die, 4 uur in de 24 uur.
1: Ja.
3: En dan op snelheid, hè?
1: Op snelheid?
2: Ja, redelijk.
1: Ja, sommigen maken er echt een wedstrijd van.
2: Ja. Maar wat Jan doet is echt, heroïsch.
1: Waarom?
2: Ja, 24 uur aan een stuk.
1: Alleen,
2: dat is echt een prestatie.
1: Maar jullie ondersteunen elkaar natuurlijk.
2: Zeker.
3: Ja, ik kan gebruik maken van de jongens in een treintje.
1: Ja, natuurlijk.
3: Want er was een jongen uit Krabbedijken, een man.
1: Ja.
3: Die had toch op een 500 kilometer gereden ooit. Maar die proef van hem, die ook meedeed, die waren helemaal in dienst van hem. Dus hij zat constant in de slipstream. Hij werd bevoorraad. En ja, die reed echt 24 uur een stuk door.
1: Ongelooflijk, ja, dat komt voor. Ja, ik moet zeggen, we rijden hier dus op een stukje asfalt van maar een gedeelte van het parcours. Ik merk al, ja, tegenwind. Je staat meteen bijna stil op dat asfalt. Je gaat ook nog een hellentje af. Vertel wat over de techniek, hoe je dat moet aanpakken.
2: Ja, de techniek is als je wind tegen hebt of je gaat omhoog, dan heb je een korte slag. En heb je wind mee en je gaat laag, heb je een langere slag en dan ga je ook veel harder.
1: Ja, dus het klinkt als schaatsen, ja.
2: Ja, het maar lijkt toch, er ook heel erg veel op. Ja.
1: Je lijkt wel heel erg veel op, inderdaad. We krijgen nu een stukje wind mee en dan kunnen we weer een beetje hier naar beneden gaan.
2: Ja.
1: En hoeven we minder te doen. Zeg, waarom ben jij zo gemotiveerd om mee te doen, Jan Kremers?
3: Nou, gewoon ten eerste het doel waar we het voor doen. Voor de kankers, voor de kinderen uit de dinges.
1: Ja.
3: In mijn directe omgeving, mijn zus. We hebben een nichtje van 4 jaar vroeger. Die is ook gestorven aan kanker. Die had kanker in de hersenstam. Die heeft 3 maanden lopen te vechten. Ja. Die niet gehaald. En 2 jaar geleden was er een jongetje in het Weert. En die had ook kanker. En dat was een behandeling in Rome. En dan hebben ze heel veel geld bij elkaar gehaald.
1: Ja.
3: Maar volgens de doktoren daar was het net te laat. En die heeft het ook niet gehaald. Die was toen 2 maanden later overleden.
1: Ja, dan had je wel was het maar eerder geweest. Ja, het geld
3: misschien
1: gaat,
3: had het geholpen, je weet het niet. Hè?
1: Ja. Deze week was in het nieuws dat het wel helpt. Hè? Het geld wat wordt ingezameld.
2: Ja, ik heb
1: minder kinderen overlijden.
2: Klopt,
1: aan kanker.
2: Ja.
1: Dankzij wetenschappelijk onderzoek, et cetera.
2: Ja, toevallig gelezen. Ja, het was, vroeger was het 75% en tegenwoordig 82 of 83% overlevingskans. Dus Ja, dat is echt een hele goede ontwikkeling.
1: En zo probeer je met z'n allen er wat aan te doen.
2: Ja, om zeker.
1: Vorig jaar een opbrengst van bijna 137.000 euro. Terwijl we nu toch wel een beetje harder afdalen voor het windje. Ja, ik doe verder voor de rest maar even. En ik hoorde van de organisatie dat dit jaar waarschijnlijk er overheen wordt gegaan. Meer dan 137.000 euro. Dus de opbrengst ziet er goed uit.
2: Ja. Je kunt op de website kijken wat ieder team en ook wat iedere individuele deelnemer aan donaties heeft ingezameld. Dus dat is ook leuk om te zien. En dan zie je ook echt dat er sommige deelnemers echt heel veel geld binnenhalen in een eentje. Dat is wel mooi om te zien.
1: Jullie 4500 euro geloof ik. Hè?
2: Ja, inmiddels alweer iets meer. Maar kijk, we zitten inderdaad rond die koers met ons team.
1: Nou, de muziek begint te klinken. Ja. Om 3:00 vanmiddag het startschot. Weer of geen weer. Wordt weer wat heel kort eventjes, Jan.
3: Als je kijkt, ik heb door omstandigheden mij afgelopen zondag pas op kunnen geven. Ah. En ik heb toch al, gisteravond had ik 856 euro opgehaald in een paar dagen tijd.
1: Kijk, dat is een mooie.
3: Dus bij de mensen zeg maar, die je aanschrijft, die beseffen toch wel dat het heel belangrijk is dat zoiets gebeurt.
1: En zo is het een mooi middel, skaten. Skileren 24 uur om dat geld bijeen te krijgen voor dat goede doel. Weer of geen weer, het gaat gebeuren. Mensen kunnen komen kijken.
2: Iedereen kan komen kijken.
1: Ook s'nachts, Nederrijnse berg.
2: En speciaal vanavond tussen 10 en 11 hebben we het Foute Uur. Dat is echt heel leuk. Iedereen verkleed, licht, feestmuziek. Het is echt heel leuk om dat mee te maken. Dus vanavond tussen 10 en 11. Ja.
1: Succes!
3: En ik vind ook vooral de start en de finish moeten ze ook. Dus heel indrukwekkend vind ik altijd.
1: Nou. Nederrijnse berg, het kan niet missen. Succes.
0: Een feest voor het goede doel en de inzet van elke skiler weer daar. Een aanmoediger kan dus, dat mag duidelijk zijn. Oh, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, zometeen hebben we het nog even kort over de benzineprijzen die door het dak gaan. Waar ga je tanken?

voor alle Swifties. Dat zijn de fans van Taylor Swift en voor iedereen die dit ook leuk vindt. Want ik ben geen fan van haar, maar ik vind wel dat ze goede muziek maakt. Leuke zangeres. I knew it, I knew you. Zometeen Griet als Spannenburg, het weer voor Midden Nederland. En nou, in Utrecht is wakker heb je nu nog even de gelegenheid om een WhatsAppje te sturen via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Om even te laten weten wat je gaat doen vandaag. Of er iets aan de hand is. Nou, in dit geval positief, want Jacqueline die is vandaag jarig. Ze gaat 33 graden, wordt het vandaag hier in Italië.

0: weken van de Iran-oorlog eind februari. Experts verwachten zelfs 3 euro per liter nog dit jaar. Hoe ver rijd jij om voor iets minder dure brandstof? We zijn er benieuwd naar. Aard praat er graag met je over door. Vanmiddag in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. De benzineprijs gaat weer door het dak. Waar ga je dan tanken? Ga je inderdaad naar België of ga je naar... Nou, dat kan ook natuurlijk naar Duitsland om te tanken. Even een paar reacties nog even. Jeroen, die zegt af en toe naar Duitsland. Deze zomer naar Noord-Duitsland, daar geweest, getankt. Maar goed, dat kwam door familiebezoek van de wederhelft. Haar familie woont in Noord-Duitsland. Dus ja, familiebezoek, vakantie en tanken, die combinatie kan. Anders doe je dat natuurlijk niet. En Remco zegt, goedemorgen Bob. Ik tank altijd bij een goedkoop station. Dat scheelt toch weer een beetje. Ik ga volgende week naar Venray, Noord-Limburg. Even naar het autospeedway. En ja, dan ga ik door naar België. Okay. Nou, reacties welkom. RTV Utrecht app of WhatsApp natuurlijk dan daar. Of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Kort laat weten met een Donald Duck. Een Dagobert Duck. Donald Duck er zit. Die klapt op in zijn handen. Dat blij is dat hij er is. En Jacqueline wordt gefeliciteerd door Erna. Goedemorgen. Nu nog eventjes thuis. Dan ga ik koersballen en dan lunchen. En dan zien we wel weer wat deze vrijdag gaat brengen. Nou, hartstikke goed. Zometeen het Nederlands product. Nederlandstalig en anderstalig. Kan ook Engels zijn. Kan misschien wel Frans zijn. Als het maar van Nederlandse bodem is. Dat hoor je bij Radio M Utrecht natuurlijk tussen 9 uur en 10 uur van maandag tot en met donderdag. En op vrijdag komen er 2 uur bij, ofwel tot 12 uur vandaag. Dat is het vooruitzicht hier op de radio. En Grieta is er natuurlijk ook steeds bij. Vanmiddag ook weer. En vanavond, je weet van geen ophouden. Het gaat over het weer.
1: Ik blijf op mijn plek.
0: Je blijft binnenwaaien. Dat is mooi. Want op dit moment waait het ook. En het blijft wel even doorwaaien in Midden-Nederland ook, hè?
1: Ja, dit wordt wat dat betreft een herfstdag natuurlijk. Qua wind, niet qua temperaturen. Daar hebben we het de afgelopen uren ook over gehad. 21 graden is het op dit moment al. We kunnen nog even de 22 graden aantikken. Misschien zelfs met een paar voorzichtige opklaringen. Een paar scheuren die vanuit Brabant binnenkomen zetten, maar het algehele beeld is natuurlijk een bewolkt beeld vandaag. Een lokale bui eerst en vanmiddag dan ergens aan het begin van de middag een buienlijn die van noord naar zuid over ons heen trekt. Die buienlijn is zich al een beetje aan ontwikkelen ten noorden van de Wadden en zal straks dus later vanochtend een zwieper onze kant op maken. En betekent een windrijke ochtend, volle windkracht 5, misschien af en toe windkracht 6. De windvlagen worden steviger en vlak voordat die zwieper met die buien onze kant op komt, dan kunnen de vlagen het strafste uitpakken. Dat is zeg maar aan het begin van de middag.
0: En dan hebben we het over temperaturen nu van 20 graden plus, zeg maar. En vanmiddag zakt dat dan weer een beetje in.
1: Nadat die zwieper met die buien is geweest, die plensbuien, dan zie je vanmiddag dat de aangevoerde lucht wat frisser is. We gaan nog even naar 22 graden. We zitten nu op 21. De 22 gaan we nog aantikken. Ja. En dan vanmiddag, nadat die hoofdbuien zijn geweest, is het waarschijnlijk 17 of 18 graden. Maar dan neemt wel de wind wat af. Dus dat is dan weer aan de andere kant van de medaille.
0: Ja, het voordeel als je de straat opgaat, als je de weg opgaat, ook met een vrachtwagen bijvoorbeeld, of met een caravan, dat je minder wind vangt, in elk geval gelukkig. Maar. Zo gaan we dan het weekend in. Een beetje onstuimigheid nu nog vandaag. Ja. Maar vanavond en vannacht en morgen overmorgen dan het weekend.
1: Ja, vanavond en vannacht rustig. En omdat de wind wat wegvalt, zie je ook dat de temperaturen vannacht wel wat gaan zakken naar een graad of 13. Want vanochtend begonnen we natuurlijk met die 20 graden. Maar vannacht met wat opklaringen erbij en een minder wind, dan beginnen we morgenochtend met 13 graden. In de loop van de ochtend steekt wel weer de wind op uit het westen. Maar die is dan windkracht 4 tot 5. Terwijl we vanmiddag of vandaag hebben we windkracht 5. 6, en dat scheelt ze echt wel heel veel. Verder denk ik vriendelijk weer morgen. Stapelwolken en zon. Op de meeste plekken droog met 20 graden. En het warmste weer zit op de zondag en de maandag. Met veel ruimte voor de zon. Frisse nacht. En dan overdag zondag 23 graden en maandag 25 graden.
0: Ik zeg op naar het weekend. Op naar de maandag ook. Ik verheug me nu al op de maandag.
1: Terwijl het weekend gaan
0: zitten komen. Precies. Hé, Grieta, dankjewel. Ik wens je een goed weekend alvast.
1: Hetzelfde.
0: Ik spreek jou maandag weer met 25 graden in het vooruitzicht.
1: Korte broek.
0: En hou ons op de hoogte de hele dag, hè?
1: Doe ik.
0: Dag. You're more than a number in my little red book. Dit zijn de Drifters in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht.

Ah, leuk. Ik schrijf het even in het boekje. Bert reageert nog even via WhatsApp, via de RTV Utrecht-app. Ik tank maar één keer per maand. Ik kijk dan gewoon even op de ANWB-app waar de prijs het laagst is. Dat is een mooie tip voor mij, zeg ik. Ja, van Bert dan in dit geval. Hè. Bert en al die anderen, dankjewel voor jullie reacties. Maandag maken we weer een nieuwe Utrecht is wakker van. Met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland, weer en verkeer. En doorlopend houden we je natuurlijk ook vandaag op de hoogte van deze ingrediënten tijdens de radio-uitzendingen. Pieter zometeen, het Nederlandse lied in de Nederlandse taal en in de andere talen. Fijn weekend!

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
6: Ze was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
8: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
6: Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Wat een leuke samenwerking was dat, hè? Jan Smit en Waylon.
1: Hits uit Holland.
0: Van een jaar of 4 geleden. En tussen jou en mij. En die hoor je bij ons inderdaad op vrijdag 4 september 2026. En op vrijdag beginnen wij met het vieren van het weekend. En wat ga je doen dit weekend? Uitslapen en dan misschien toch stiekem om 7 uur wakker. Die berg kleding op die stoel in je slaapkamer opruimen. Dat ene muurtje verven, toch nog een keer het gras maaien. De hobbyspullen van de zolder halen. Daar is het ook weer tijd voor. Of hapjes maken voor een feestje. Nou ja, wat je ook doet. Doe het samen met ons, Radio M Utrecht. En de komende uren de Hits uit Holland, de vrijdageditie. Dus ook genieten van de Hits uit Holland in de Engelse taal. We hebben zo de koffiekeuze. We gaan de nationale nieuwe bekendmaken. En natuurlijk het spelletje 3 is prijs. Doe mee en win. En nou ja, dan vind ik het heel gezellig dat je erbij bent. Daar maken we wat leuks van, toch, deze morgen. Nou, de Hits uit Holland over België. Het goede doel is dit.

0: Radio M Utrecht op vrijdagmorgen de hits uit Holland. En op vrijdag doen we het net even anders. Met ook de hits uit Holland in de Engelse taal. Dus ook George Baker. En de Paloma Blanca. Doe je mee met het spelletje?
1: 3 is prijs.
0: Gezellig. 3 korte fragmenten. Ik wil graag de namen van de artiesten weten. We hebben vandaag 2 zangers en een zangeres. 2 zangers en een zangeres. Alleen de namen van de artiesten is voldoende, maar wel alle 3 natuurlijk. Als je het zo denkt te weten, dan mag je appen naar de studio natuurlijk met de app van RTV Utrecht. En maak je kans op een leuke boodschappentas of iets anders uit onze prijzenkast deze morgen. Ik laat de fragmenten nu horen en zometeen om 9:50 de tweede kans. Dus als je nu denkt van, nou, ik weet het nog niet 100% zeker, zometeen 9:50 een tweede kans. Maar misschien is het meteen al duidelijk. Luister maar.
1: 1. I'm not so

0: Ja, en drie is prijs.
1: Voor die laatste, normaal gesproken zit hij iets hoger met zijn stem. Drie namen, laat het weten. Wie hebben we hier gehoord? Twee zangers en een zangeres. Zet ze even in de app, hè, met de app van RTV Utrecht. Of mail naar studio@rtvutrecht.nl. Dankjewel.

0: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Heerlijk, dat nostalgische geluid, begin jaren 80. Bloem! Radio en Utrecht. Over een paar minuten dan hoor je de fragmenten nog een keer. Drie is prijs. Een zanger. En nog een zanger en een zangeres. Drie namen wil ik van je weten. Als het lukt zo, laat het dan vooral weten. Zet het even op de app, je lijstje. En dan maak je kans op bijvoorbeeld de shopper van Radio M Utrecht. Drie is prijs over een paar minuutjes. Dat geldt ook voor het nieuws met Marije. Tennisser Botik van de Zandschulp. Die heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd. Ja, en fietsers die last hebben van paaltjes op de weg. Misschien heb je er zelf ook wel last van. Nou, dan kun je je binnenkort melden. Waar precies, dat horen we ook zo. En meer nieuws uit de buurt onderweg. De Hits uit Holland. En Carol Emerald.

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: En het is 9:30, het laatste nieuws met Marije. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een man die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. Het Roemeense slachtoffer in het busje raakte ernstig gewond en kan nog altijd niet goed lopen. Tijdens de rechtszaak ging het over de invloed van diabetes op het rijgedrag van de man en of de aanhanger op de weg stond. Op de Griffioenlaan in Utrecht is vannacht een ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog er uit de bocht en raakte meerdere paaltjes. Vervolgens belandde de auto in de bosjes. Volgens een persfotograaf raakten de twee inzittenden niet gewond. De beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Potik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd. Daar schakelde hij Alex de Minaur uit. De Venendaler klopte de nummer 7 van de wereld zelfs zonder één set te verliezen. Het werd 6-4, 7-5, 6-2. In 2021 haalde Van de Zandschulp de kwartfinales van de US Open. Zijn beste prestatie in New York tot nu toe. En de Fietsersbond in Utrecht gaat weer een paaltjescheckdag houden. Op 19 september kunnen fietsers op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Die staan op het zebrapad om auto's te weren, maar kunnen tegelijk gevaarlijke obstakels zijn. Zeker voor mensen met een aangepaste fiets. Het zou gaan om 6 fietsers per dag. Soms zijn de paaltjes niet goed te zien of voldoen ze niet aan de richtlijnen. De Fietsersbond wil graag een overzicht hiervan. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen, dan trekken er wat hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het nog wat af.
9: Hits uit Holland met Pieter Fourage.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Joost ook zeker niet vergeten. Radio M Utrecht op vrijdagmorgen. Ja, het spelletje 3 is prijs. De tweede ronde, althans de tweede kans. Je krijgt de fragmenten nog één keer te horen. Twee keer een zanger en één keer een zangeres. Ik wil graag de namen van je weten. App ze even door of stuur een mailtje naar de studio. studio@rtvutrecht.nl. En win bijvoorbeeld een mooie shopper. De opgave voor vandaag, daar gaan we nog een keer.
1: 1. 2.

0: grijs en grauw buiten, maar de zomer op de radio. Robert van Hemert was dat.
1: 3 is prijs.
0: 9:30 is het. En we gaan even naar Liesbeth. Liesbeth, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom bij Radio M Utrecht. Deze vrijdag, 4 september alweer.
2: Ja. Gaat snel, hè? Bijna weer kerst.
0: Staat hier al de boom of nog niet?
2: Nee, nog niet.
0: Oké. Ben je er wel al mee bezig, omdat je het zo noemt, of...
2: Nee hoor, maar dat zeggen de mensen altijd van nog zoveel dagen tot de kerst.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja. Goed, nou, waar was je wel mee bezig dan vandaag?
2: Ik was mijn was aan het doen en toen hoorde ik de muziekfragment en dacht ik, hey, die weet ik allemaal.
0: Ja, dat is dan de bedoeling, hè? 3 is prijs, 3 korte fragmentjes hoor je voorbij komen. Ik wil dan graag de namen van de artiesten weten. Zeg het maar, wat heb je gehoord? Wie heb je gehoord?
2: Ik heb als eerste Ilse de Lange gehoord.
0: Ja.
2: De tweede Boudewijn de Groot.
0: Yes.
2: En de derde Gerard Joling.
0: En de derde was Gerard Joling. Ja, hartstikke goed. Dat waren ze. Dan ben je hier uit de hoed gekomen. Je was natuurlijk niet de enige met de goede oplossingen. Maar dan gaat iedereen in de ogen hoed, ga krabbelen. En het zal je niet verbazen, Liesbeth. Jij bent eruit gekomen vandaag. Anders hadden we elkaar niet gesproken natuurlijk. Dus je mag wat kiezen uit de prijzenkast hier. Dan heb ik vandaag een notitieboek. Ik heb een puzzelboek van Radio M Utrecht. Of wil je onze grote boodschappentas?
2: Het puzzelboek graag.
0: Het puzzelboek van Radio M Utrecht, ja.
2: Ja.
0: Nou, dan ga ik dat in orde maken en dat sturen we dan naar Ter Aar.
2: Dat klopt, ja.
0: Komt in orde. Dan wens ik je een goed weekend. Heb je nog bijzondere plannen voor de komende dagen?
2: Mijn man viert zijn verjaardag, dus het wordt taart in huis halen en groot feest.
0: Oké, gefeliciteerd alvast, ook namens ons.
2: Dank u wel.
0: Doen de groetjes, geniet ervan. En je mag ook nog even kiezen welke muziek je graag zou willen horen natuurlijk. Wil je Ilse horen, Boudewijn de Groot of Gerard Joling?
2: Boudewijn de Groot.
0: Boudewijn de Groot. Ga ik die voor jou draaien. En een goed weekend nogmaals, Liesbeth.
2: Dankjewel. Ja, succes met de uitzending.
0: Dankjewel.
2: Dag.

Radio M Utrecht, we vieren het weekend met de Hit Zuid-Holland. Op vrijdag doen we dat ook met de hits in de Engelse taal gezongen. Zometeen de koffiekeuze met twee keer een heel mooi duet. Onder andere Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Daar mag je voor gaan stemmen, maar ze krijgen wel concurrentie hoor. Je hoort het zo. En we beginnen met een leuke van Lee Towers.

0: Levering vuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim 1 week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
5: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
8: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste midgetgolftuinen van Europa.
8: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Heerlijk. Lee Towers.
1: Hits uit Holland.
0: En I Can See Clearly Now. Wat was dat een hit, hè? 1982. Ja. Mooie cover van die klassieker, hè? Van Johnny Nash. Over het zien van nieuwe kansen na moeilijke tijden. Als de regen weg is, dan gaat de zon weer schijnen. Hij vierde in maart trouwens zijn 80ste verjaardag. Lee gaat lekker door. In augustus bracht hij nog samen met William Jans een nieuwe tweetalige versie van You'll Never Walk Alone uit. In het Engels en in het Spaans. In het kader van het WK Voetbal 2026. Dus ga lekker door, Lee. De Hits uit Holland bij Radio M Utrecht. Het is 7:10 op vrijdagmorgen. De vrijdageditie met natuurlijk ook de Engelse hits uit Nederland. Worden Lee dus, maar er komt nog veel meer aan. Zometeen Abel, Tol Hansen, VOF de Kunst en we gaan naar de koffiekeuze. Ja, je mag weer gaan stemmen zo. Ik zei het al, in ieder geval een duet met Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Maar daartegenover, behoorlijke concurrentie. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Het stemmen gaat zometeen beginnen. En we gaan eerst nog even genieten van Frans en Marianne.

0: Monique Smit natuurlijk. Koffie Monique?
1: Ja, oké.
0: Zometeen 10:50, de koffiepauze met de koffiekeuze. Je mag weer gaan stemmen zo. Welke zou je graag helemaal willen horen? Zo werkt het. De meeste stemmen gelden. Reageren kan met de app van RTV Utrecht. Dat is echt zo makkelijk. Download de app op je tablet of de telefoon en dan klik je op radio of op app ons en dan gaat het eigenlijk helemaal vanzelf. Mailen ook studioapenstaartje rtvutrecht.nl. Nou, laten we eens even gaan kijken. Dit is keuze 1. De liefste Ramses Shaffi, Lisbeth List. Laat me. Vive.
2: Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan.
0: En dan hebben we keuze 2.

de stemmen stromen binnen. Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, keuze 2. Dus 1, laat me of wil je zonder jou helemaal horen. App nu naar de studio, meeste stemmen gelden. Waar ter

stemmen voor de koffiekeuze. Het kan nog heel even. Wie wil je graag horen? Allerliefste Ramse Shaffy en Lisbeth List. Laat me. Vivre. En daartegenover keuze 2, Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. En zonder jou. Nou, ik tel de stemmen. Je mag reageren. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Bel of mail even. Paul de Leeuw en Simone liggen iets voor op dit moment. Maar dat kan ook zomaar veranderen. Bepaal jezelf, hè. Reageer even en horen we het zo. En verder, VO heeft de kunst onderweg. En natuurlijk het nieuws met Marije. Dat gaat over inwoners van Tienhoven, Oud Maarseveen en Westbroek die graag met de bus gaan. Nou, hoe het zit horen we zo. En meer nieuws uit de buurt komt eraan. En deze heb ik ook nog voor je.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Het is 10:30. Marije, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het laatste nieuws. Ja, tegen de man die vorig jaar een meisje aanreed in Vinkeveen is een voorwaardelijke taakstraf geëist.
9: Ja, en ook krijgt de man een rijontzegging met een proeftijd van 2 jaar... als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De 26-jarige man uit Wilnis reed vorig jaar september zeker 58 km per uur op een weg waar hij 30 mocht. Ook had hij niet geremd. Het meisje dat op het zebrapad liep raakte zwaar gewond. De bestuurder zei eerder in de rechtbank dat hij spijt heeft. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd. Daar schakelde hij Alex de Minaur uit. De Venedaler klopte de nummer 7 van de wereld zelfs zonder 1 set te verliezen. Het werd 6-4, 7-5, 6-2. In 2021 haalde van de Zandschulp nog de kwartfinales van de US Open. Zijn beste prestatie in New York tot nu toe. Tienhoven, Oud-Maarseveen en Westbroek behouden toch hun vaste buslijn. En Haarzuilens en Vleutendorp, daar komt de vaste buslijn weer terug. Dat heeft vervoerder Transdev besloten. Transdev wil de buslijn 122 schrappen, omdat er weinig mensen gebruik van maken. Het gaat om zo'n 17 mensen per dag. Eerder sneuvelde buslijn 127 al, omdat ook die weinig werd gebruikt. Maar partijen in Utrechtse politiek wilden lijnen behouden. En dat gebeurt nu dus ook. 122 gaat tussen station Overvecht en Tienhoven rijden. En de 127 tussen Haarzuilens en station Leidse Rijn. De wijzigingen gaan in december in. En Defensie oefent deze maand 2 keer in de omgeving van Baarn. Volgende week begint een internationale oefening met de naam Falcon Leap. Vliegtuigen zijn overdag te zien boven onze regio. Militairen oefenen dan met het droppen van vracht en parachutisten. Dat is belangrijk voor toekomstige hulpacties in het buitenland. Vanaf 30 september oefent een groep van meer dan 30 militairen met voertuigen en boten. Ze gaan te voet, per fiets of dus per boot en komen onder meer langs Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld. En er wordt dan ook oefenmunitie gebruikt. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer tot slot. Het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt er lokaal een bui. Vanmiddag meer regen. Dan trekken er wat hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het wat af.
10: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt.
5: Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Nee, gewoon zwart. Nol en VOF, de kunst over de koffie, dat is toevallig. Nou, Ramses. Op een minuutje na 10:50, tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze. Het was wel duidelijk hoor. Eén allerliefste Ramse Shaffi, Lisbeth List, Laat me vivre. En daar tegenover Paul de Leeuw en Simone Kleinsma en Zonder jou. De stemmen zijn geteld. Dankjewel Riki, Paula, Ingrid, Lucie, Gerrit en René. Jannie, Lara, Henk, Reini en Ari, Connie, Mariska, Karin, Jeannette, Klaasien, Anja, dankjewel. Rita ook gereageerd. Of we Peter even heel veel sterkte willen wensen. Vandaag geopereerd. Nou, Peter, heel veel beterschap alvast. Een spoedig herstel namens Rita. En namens ons allemaal natuurlijk. De meeste stemmen, dat was wel duidelijk hoor, gingen naar Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Dus dit is de koffiekeuze voor vandaag. Zonder jou.
1: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieux. Feels like home. Nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Fiels, part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

Dik 10 jaar geleden begon het als een solo-project van zanger Camille. Nou, inmiddels uitgegroeid tot een band met 7 leden. Son Mieux was dat. Ja, ze komen uit Den Haag. Zeer succesvol, grote hits gehad. En dit is de volgende. Het was de afgelopen dagen onze nationale nieuwe. Feels Part 2 van het album 24 Hours. Over het loslaten van innerlijke onrust en het vinden van hoop, verbinding en een nieuw begin. We hebben ervan genoten, dat blijven we doen. Maar we hebben natuurlijk vandaag wel weer een nieuwe artiest die we de komende dagen in de schijnwerpers gaan zetten. De nationale nieuwe voor de komende week. Je hoort zometeen wie dat gaat worden, dus blijf erbij.

0: weet het.
1: Ja, inmiddels een gevestigde naam, ook in dit programma natuurlijk. De Hits uit Holland, Tino Martin was dat. En zij weet het. Nou, nog een uurtje gezelligheid zometeen met Teach-In. En Bluff, Yves Berendsen onderweg. En natuurlijk de bekendmaking van de nationale nieuwe voor de komende week.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
8: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
9: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland.
11: De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Nou, zeker niet. We hebben nog een uurtje.
1: Hits uit Holland.
0: Precies. Teach-in. Het leuke is, over een paar minuten dan gaan we naar een zanger die ooit ook op het podium van het Songfestival stond. Maar meer mag ik nog niet zeggen, nee. Dit zijn de Hits uit Holland, de vrijdageditie. En dat betekent, Yves Berendsen bijvoorbeeld, Bluff en Henk Wijngaard onderweg. Straks Dubbel NL. En voor Dubbel NL gaan we naar de jaren 80. Met die heerlijke nederpop van Circus Custers. Je hoort ze zo. En dan natuurlijk de nationale nieuwe voor de komende week. Die maken we elke vrijdag bekend. We hebben net afscheid genomen van Sommieux. Maar wie oh wie staat er hier bij ons in de schijnwerpers? Dat hoor je ook over een paar minuutjes. Geniet ervan, de Hits uit Holland. En ook wel eens een leuke verrassing, want je hoort hem niet zo heel vaak meer. Future World Orchestra, Desire.

0: gezellige vrijdagmorgen. Op naar het weekend. Ja, het weekend begint altijd op vrijdag, hè, bij Radio M Utrecht. Straks vanaf 12 uur natuurlijk muziekplezier. Dan mag je je favoriete muziek ook weer aanvragen bij Joost. Nou, en zo maken we er een feestje van.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Zeker weten. Het is 11:15. En de afgelopen week hebben we dus kunnen genieten van het nummer Feels Part 2 van Son Mieux, onze Nationale Nieuwe. En op vrijdag dan de bekendmaking van de zanger, zangeres of groep, waar we dan de komende dagen van gaan genieten. En ik heb mooi nieuws, want dat is voor de komende week Douwe Bob. Geboren als Douwe Bob Postuma op 12 december 1992 in Amsterdam. Hij won in 2012 het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland en brak daarmee door bij het grote publiek. En ik zei het net al, in 2016 vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer Slow Down. Nou, en met een mix van country, folk en pop heeft hij inmiddels heel wat hits op zijn naam staan. Denk aan This World Is Our Home of Nothing To Lose. En met zijn nieuwe single, die heet Note To Self, laat hij opnieuw een hele persoonlijke, gevoelige kant horen. De titel betekent letterlijk notitie aan mezelf en het draait om herinneringen en levenslessen. In het lied verwijst Douwe Bob ook naar de wijze woorden van zijn vader. Wat het lied natuurlijk extra persoonlijk maakt. Don't worry, son, it's gonna be alright. Geen zorgen, ook als je fouten maakt, komt het weer goed.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Note to Self van

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

smile. And it's gonna be alright. En zo maken we er een leuk weekend van. Dit is Radio M Utrecht. Het is bijna 11:30. Zometeen Marije natuurlijk met het nieuws. Goed nieuws voor starters in de gemeente De Ronde Venen die een huis willen kopen. Waarom, dat horen we zo. En de iconische broodjeszaak Broodje Mario in Utrecht. Staat die zaak nou nog te koop? Ja of nee? Ook dat zometeen. En meer nieuws uit de buurt. En bluf. Met wat liefs uit Londen.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Zo, en dan is het 11:30. Marije, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Het huren van een huis in onze provincie is opnieuw duurder geworden.
8: Ja, huurhuizen waren in juli 4,4% duurder dan het jaar ervoor. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Utrecht is de prijsstijging even hoog als het landelijk gemiddelde. In 2024 stegen de huurprijzen in ons land nog met 5,4% en in 2025 met 4,9%. De prijsstijging vlakt de laatste 2 jaar dus iets af. Utrecht staat op plek 7 van alle provincies. De hoogste huurstijging was in Overijssel. De gemeente de Ronde Venen trekt €500.000 extra uit voor startersleningen. Zo wil de gemeente het voor meer starters mogelijk maken om een huis te kopen. Starters weten de lening van de gemeente goed te vinden. In de eerste helft van dit jaar kreeg de gemeente van 30 mensen een aanvraag voor zo'n lening. In heel vorig jaar waren dat er 25. Met een starterslening kunnen mensen bovenop hun hypotheek nog maximaal €50.000 extra lenen. Tienhoven, Oud-Maarseveen en Westbroek bouwden toch hun vaste buslijn. En in Haarzuilens en Vleutendorp komt de vaste buslijn weer terug. Dat heeft vervoerder Transdev besloten. Transdev wilde de buslijn nummer 122 schrappen, omdat er weinig mensen gebruik van maken. Het gaat om zo'n 17 mensen per dag. Eerder sneuvelde buslijn 127 al, omdat ook die weinig werd gebruikt. Maar partijen in de Utrechtse politiek wilden beide lijnen behouden. En dat gebeurt nu dus ook. 122 gaat tussen Overvecht en Tienhoven rijden. En 127 tussen Haarzuilens en station Leidse Rijn. De wijzigingen gaan in december in. En broodjeszaak Broodje Mario aan de Oudegracht in Utrecht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was toen veel interesse. De telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet diep in de buidel tasten. Een exacte vraagprijs is nooit openbaar gemaakt. Maar wel is bekend dat de jaarlijkse huur ruim €82.000 per jaar bedroeg. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en er valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen, dan trekken er hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het nog wat af.
7: Oké, Marije, dankjewel. Yves Berendsen, zometeen.
9: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
19: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

nieuwe van Yves Berendsen bij ons. Wij zijn Radio M Utrecht met de hits uit Holland. Nou, Joost is ook binnen. Die hoor je zo na 12 uur met muziekplezier natuurlijk. Denk alvast na, hè, over wat je wil gaan aanvragen vanmiddag. Voor jezelf, voor iemand anders. Een speciale reden of gewoon zomaar. Het kan allemaal. Als je fan bent van Circus Custers, dan heb ik een verrassing voor je, want je hoort ze twee keer. Dubbel NL. Dit is Louise en zometeen Verliefd.

hè, dat je dat gevoel van de jaren 80, dat geluid van toen, die herinneringen zo mooi kan samenvatten in twee liedjes uit die periode. Circus Custers, dat was dubbel NL. Grote hits gehad natuurlijk. En ook heel veel kinderliedjes geschreven. Ja, grappig. Daar hebben ze ook nog een prijs voor gekregen. Een Edison zelfs. In 1992. Op deze vrijdag 4 september. Misschien ben je wel bezig met het maken van de plannen voor het komend weekend. Nou, het wordt weer wat beter. Een beetje in de tuin werken wellicht. Heb ik ook nog even het volgende, want het spreekuur over de tuin, de herfsteditie, zit er ook alweer aan te komen. Het duurt nog even, maar ik ga het nu alvast roepen. Dan kun je nadenken over een vraag die je misschien wil stellen aan Jurgen, want die is natuurlijk ook weer van de partij. 1 oktober, dat is een donderdag, de herfsteditie van ons open spreekuur. Noteert u even. En ja, een vraag stellen over de tuin, dat kan ook nu al. Tuinapenstaartje, rtvutrecht.nl. Tuin, apenstaartje, rtvutrecht.nl.

0: voor mij.
1: Ja, Nick en Simon, van goed naar beter. Joost, goeiemiddag. Wat zeg je eigenlijk, hè? Het is 11:05. Goedemiddag, zeg ik gewoon.
2: Het is donkerder geworden buiten, dus dan moet je er even over nadenken.
1: Goedenavond, Joost.
2: Hallo.
1: Het is echt herfst, hè, buiten.
2: Echt herfst, ja. Ik vind dat ook wel lekker, hoor. Lekker zo'n knus.
1: Ik hou er
2: een
1: ook
2: dekentje op de bank of zo, weet je.
1: Ja, ja, dus, ja, heerlijk. Stampotje vanavond.
2: Ja.
1: Goed, nou, we blikken vooruit. Zometeen de lunch. En dat doen we met...

0: met muziekplezier. Dan ben jij er weer.
1: Zeker.
0: Ik vertelde het net ook al, je kan je favoriete muziek aanvragen. Zit er iets bijzonders tussen?
1: Nou, het zijn toch ook wel al herfstachtige plaatjes, moet ik zeggen, hoor. Ja. Die een beetje lekker wegzwijmelen. Ja, kamfurliedjes, dat mag. Nog net geen kerstplaten. Dat is nog een beetje te vroeg natuurlijk. Maar je mag het wel proberen, maar ik denk niet dat dat...
0: Dat gaat nu gebeuren, hè? Dat weet je.
1: Ja. Oh jee. Nou, een stukje dan misschien. Het mag. Pak de app erbij van RTV Utrecht. Dan kun je ook al het nieuws volgen natuurlijk uit je buurt. En dan heb je dat spraakwolkje. En dan kun je heel makkelijk een plaat aanvragen. En dan zie ik hem zo eigenlijk binnen een paar seconden al binnenkomen.
0: Mooi is dat, hè? Ja. Ja, hartstikke goed. Dus zometeen vanaf 12 uur lekker muziek op verzoek. Muziekplezier. App naar de studio met de app van RTV Utrecht. En dan maken we er een leuke middag van. Joost, tot zo, hè.
1: Tot zo.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert Bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. Marvin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Joost.
8: De regio nieuws hoofdpunten.
9: De huurprijzen van woningen in onze provincie zijn opnieuw gestegen. Huurprijzen waren in juli 4,4% duurder dan het jaar ervoor. Dat is even hoog als het landelijk gemiddelde. Wie het West-Nijl-virus niet wil oplopen, moet zichzelf beschermen tegen muggen. Dat adviseert zorgminister Hermans. Zeker 9 mensen in ons land liepen het virus dit jaar op. Een man uit Houten overleed er onlangs aan. En treinreizigers mogen vanaf vandaag geen tas meer neerzetten op een stoel als de trein vol is. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. Volgens de NS zijn stoelen die bezet worden gehouden door tassen een enorme ergernis van reizigers. Nou, dit en meer straks uitgebreid om 12:30.
10: Dankjewel Marvin, tot straks. En deze plaat komt sowieso voorbij. In just a ball game, we play jackpot, lose or draw. In Muziekplezier heeft alles te maken met het WK straatvoetbal. Gewoon in Utrecht zelf. En je hoort Tina Turner en David Bowie.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
12: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Weekend is al begonnen bij Radio M Utrecht. Heb je genoten van de hits uit Holland met Pieter? Maandag weer een nieuwe hits uit Holland natuurlijk, hè? Even na negenen. En nu dus dat weekend met straks pluk de middag en nu een nieuwe muziekplezier. En het draait om de verzoeken, die kan jij aanvragen. RadioMUtrecht.nl of via de app van RTV Utrecht. De eerste keuze, ja, is een beetje egoïstisch, komt altijd een beetje van mij. Nou, en dan kom ik dus ook bij Womack & Womack uit met Life is Just a Ballgame zo direct, want na het WK hockey en het WK roeien is er op dit moment een wereldkampioenschap straatvoetbal bezig. In Utrecht zelf. En dat is
1: straatvoetbal is helemaal vrij. Dus je gaat naar buiten met een bal. Je hebt vrienden opgetrommeld of je komt ze tegen in de straat. En dan zijn er veel die een droom achterna jagen om bij FC Utrecht, Ajax, FC Barcelona te komen spelen. Lang niet iedereen krijgt dat voor elkaar.
0: En daarom is er dus het WK straatvoetbal voor mensen die toch een beetje willen voetballen in competitie op straat. Vanmiddag om 5:00, de grote finale.

0: Ja, of je het nou sportief bekijkt in WK-sfeer, het WK straatvoetbal vandaag in Utrecht. Of je bekijkt het filosofisch, hè. Het leven is eigenlijk ook één grote voetbalwedstrijd, zou je kunnen zeggen. Of een wedstrijd waarbij je het balletje steeds pingpongt van de ene naar de andere gebeurtenis. Ja, dus nu is ook. Dit is Radio M Utrecht. En vraag ze aan, jouw favoriete muziek natuurlijk. Hè.
1: Muziekplezier.
2: Vraag je favoriete muziek nu aan.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: voelt als een cadeau, hè, al die mooie muziek hier. Muziek is hier. Radio Utrecht, Danny Williams en Guus Meeuwis. En straks nog Alexander Curly, I'll Never Drink Again. Maar nu The Suite met Blockbuster voor niemand minder dan... Hallo, met wie heb ik het genoegen?
1: Met Annie Valk uit Amerongen.
0: Hallo, nou dat klinkt gelijk gezellig.
1: Een trouwe luisteraar. Ik sta bij jullie altijd de hele dag op.
0: Nou, gezellig.
1: En ik ben ook altijd heel blij met kwart over elf is.
0: Oh, oké, okay, ja.
1: Ik ben bijna altijd dat als ik ergens heen ben, dat ik om kwart over elf thuis ben.
0: En zo komt het hele oeuvre voorbij, hè, van Elvis hier op.
1: Ja, prachtig.
0: Ja. Nou, dat kan niet missen, want Radio RM Utrecht hoort bij Elvis en andersom, hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Wordt ook vaak aangevraagd hier in Muziekplezier, maar jij komt nu met The Suite, dus...
1: Ja, iedereen was vroeger, zeg maar, fan van de Muts. Muts, ja. En ik van de Suite.
0: Oké. En was dat een soort, ja... soort gevecht met iedereen?
1: Ja, die blonde man op je ogen hakken.
0: Oké, en heb je iedereen ervan kunnen overtuigen dat de Suite toch ook wel lekker is?
1: Nee.
0: Oh, wat jammer,
1: zeg. De meeste waren toch voor Muts.
0: Oké, nou, ik niet, hoor.
1: Nou, ik ga zo de radio hard zetten.
0: Ja. Nou, en dan gaan we hem draaien, want jij zei meteen, nou, Blockbuster wil ik horen.
1: Ja.
0: En heb je daar nog een bepaalde herinnering bij? Of,
1: die kwam gewoon in één keer bij me op.
0: Oké, nou, sterker nog. Er is niks aan de hand, hè. Geen 112 bellen, want...
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Dat is die met die sirene, inderdaad. Nou, we kennen hem allemaal. Dankjewel, hè.
1: Oké, graag gedaan.

0: geen paniek, niks aan de hand met uw radiotoestel. Dit is gewoon Radio M Utrecht. En dit heerlijke liedje van The Sweet werd aangevraagd door Annie. Je hebt het gehoord hoe vrolijk ze was. Nou, veel verzoeken die binnenkomen, geeft het ook vooral door allemaal via de RTV Utrecht-app. Dat kan 24 uur per dag of radiomutrecht.nl. En straks Marvin met het nieuws. Over een paar minuten het nieuws uit de buurt. En dan hoor je waar je even moet bukken, want er vliegen helikopters over vanwege een militaire oefening.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Half 1 geworden. Radio M Utrecht, het nieuws. Marvin Op is hier aangeschoven. We beginnen met de huurprijzen.
7: Dat klopt, Joost, want de huren, of het huren van een huis in onze provincie is in juli 4,4% duurder dan een jaar ervoor. Zegt althans het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Utrecht is de prijsstijging even hoog als het landelijk gemiddelde. In 2024 stegen de huurprijzen in ons land nog met 5,4%. In 2025 werd dat al minder, 4,9%. De prijsstijging vlakte de laatste 2 jaar dus iets af. Utrecht staat op plek 7 van alle provincies en de hoogste huurstijging was in Overijssel. Zorgminister Hermans adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen als zij willen voorkomen besmet te raken met het West Nijl-virus. Dit jaar hebben zeker 9 mensen dat virus opgelopen en daardoor is 1 iemand uit onze provincie overleden. Een klein gedeelte van de mensen die het virus krijgt worden ziek, krijgen koorts, hoofdpijn of in het ergste geval hersenvliesontsteking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu die houdt de situatie in de gaten. En dan een tas die op een stoel ligt en daarmee de plek bezet houdt voor een ander. Dat is vanaf vandaag verleden tijd. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in een bagagerek te zetten als iemand daar wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
8: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
7: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En Defensie die oefent deze maand 2 keer in de omgeving van Baarn. Volgende week begint een internationale oefening met de naam Falcon Leap. Vliegtuigen zijn overdag te zien boven onze regio. Militairen oefenen dan met het droppen van vracht en parachutisten. En dat is belangrijk voor toekomstige hulpacties in het buitenland. Vanaf half september oefent een groep van meer dan 30 militairen. Met voertuigen en boten ook. Ze gaan te voet, per fiets of per boot en komen onder meer langs Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld. Wordt dan ook oefenmunitie gebruikt. Dus schrik niet als er in 1 keer iemand in de bosjes ligt. Het weer dan nog. Het waait flink vandaag. Het is grotendeels bewolkt en her en der valt er een bui. Daarbij wordt het zo'n 22 graden.
0: Oké, nou, dankjewel Marvin.
7: Alsjeblieft, ja.
0: Even te denken of ik nog iets kon doen met schrikken en bosjes en zo. Ik sla er altijd op aan, op dat soort teksten, maar...
7: Ja. Het is knap lullig als je daar fietst en je denkt in één keer... oh, wat ligt er in die bosjes? Ja, het zijn de militairen voor jouw veiligheid. Ja,
0: dat, ik ben toevallig wel best niet echt angstig aangelegd. Dus je kan mij goed laten schrikken, laat ik zo zeggen. En ik ben ook niet angstig aangelegd voor de meest gekke verzoeken. Dus kom maar door via de RTV Utrecht app. Muziekplezier, waar heb je zin in? Al die muzikale verrassingen.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder... voor ons allemaal.
9: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Muziekplezier met Joost.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: zonnestraaltje hoor. Shanna Spyro en The Great Expectation op Radio M Utrecht. En nu heb ik het genoegen met Gerard van Schie. Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: En jij komt met Marmalade op de proppen.
1: Ja. Vind ik echt een heel mooi liedje. Want ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 60. En toen was ik, ik denk dat het van 1967 is, of 68. Uh-huh. Ik weet het niet precies, maar of 69 kan ook. Maar ik weet wel dat ik een jaar of 17 was, denk ik.
0: Dat weet je zeker, ja.
1: Ja, ja. En toen luisterde ik altijd naar Radio Veronica. Dus ja. die had ook zo'n draagbaar radiootje en nam al overal mee naartoe. Dus ja, dat was hartstikke leuk.
0: Okay. Ja. Ja. Ja. En nu is het Radio M Utrecht, hè? Vooral.
1: Ja. Ik luister heel vaak, want ik was eigenlijk buiten bezig, maar het begon te regenen.
0: Ja.
1: Maar ik neem ook heel vaak mijn radio mee naar buiten in de tuin of zo. Dan ga ik aan het werk en dan heb ik hem lekker uitstaan.
0: Wow.
1: Maar nu was ik even naar binnen gelopen en toen dacht ik, oh ja, ik kan het liedje even aanvragen.
0: Ja, ik had het er met Pieter al even over vandaag. Het is echt zo'n druilerige dag om lekker dicht bij de radio gekluisterd te zitten. Hè?
1: Ja.
0: Maar jij hebt dus een radio die kan tegen regen, begrijp ik, Gerard.
1: Nee, maar dan kan ik hem een beetje droog zetten. Dan zet ik hem onder een tuinhuisje.
0: Ja, want je moet niet
1: met
0: hebben
1: een
0: dat, dat die regendruppels allemaal de muziek vervangen. Of dat die speaker het dan opeens niet meer doet, hè?
1: Nee, dat moeten we niet hebben. Nee.
0: Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5 leden Marmalade. Ja, althans, ja. 1968 waren ze nog origineel allemaal officieel bij elkaar. En Reflections of My Life. Ja, nou zou ik nog tot slot een hele filosofische vraag kunnen stellen hier in Muziekplezier. Want het gaat natuurlijk om de muzikale verrassingen. Vraag ze aan, die verzoeken. Dat gebeurt ook veelvuldig via radio.mutrecht.nl. En dan draai ik die verzoeken. Ik verdeel ze dan over de vrijdag. Zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Ja, Reflections of My Life. Hoe reflecteer jij op het leven?
1: Ik heb een heel mooi leven. Ik vind het helemaal geweldig. Ik ben al lang met pensioen, maar ik ben nog volop een beetje aan het werk. Ik ben altijd slager geweest. Ja. En doe ik nu nog bij twee verschillende slagers, werk ik nog een paar ochtendjes. En voor de rest geniet ik van mijn kleinkinderen en van mijn gezin. Dus ik heb een heel mooi leven.
0: En wat mooi dat je toch gewoon, ondanks dat je gepensioneerd bent, toch nog verknocht bent aan het vak en dat niet los wil laten. Los kan laten.
1: Ja. Nee, ik probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Want ik heb gezien, als je een beetje aan het werk blijft, dan ben je vrolijk. Je hebt heel veel collega's, je werkt met heel veel jonge mensen. Je staat midden in de wereld.
0: Ja, en
1: dus dat vind ik zo mooi.
0: Ja, heel mooi. En je hoort weer nieuwe dingen, hè? Dat je denkt, oh, als ik nu nog echt fulltime slager was, had ik dat maar gedaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, en ze vragen je ook nog adviezen, want ik heb altijd een eigen winkel gehad. Okay. Dus ja, ik heb nu weer een baas, die is 26 jaar, en die vraagt ook nog wel eens.
0: Komt-ie aan, Marmalade. Fijne dag, hè?
1: Dankjewel, hè. Hoi.

0: Heerlijk, hè? Dus,
1: het hoort er gewoon bij, hè? Of niet?
0: Ja, ja, vooral vandaag. Nou ja, elke dag is er wel wat te vertellen over het weer. Maar nu heb je toch dat, ja, ik vind het ook wel knus, hoor. ik heb het al over gehad eerder deze uitzending, ook met Pieter. Dat donkere, herfstachtige weer eigenlijk, hè?
1: Ja, je gaat echt de overstap maken richting de herfst. En af en toe krijg je al echt het idee, het is al herfst. Nou is het natuurlijk nog een beetje zomer. Maar toch, ja, de wind, de bewolking, de regen maken het allemaal tot een beetje toch een meer herfstachtig tafereel dan een nazomerstafereel. Het is overigens nog wel op de meeste plekken 22 graden geworden. Maar je ziet de temperatuur nu een buienlijn van noord naar zuid aan het schuiven is. Zie je die wel wat afnemen. Er kwam ook zo net bij Kamerik de buienlijn over. Vaste waarnemer Piet van der Mel had daar even een windkracht 7. Een harde wind is dat. Er viel een bloempot om. Jawel, er is dus omdat die windstoten, die zijn best wel pittig. Die windstoten die kunnen echt wel naar 70 kilometer per uur gaan. Dus het is eventjes venijnig als dat neerslagbandje overkomt. Dat trekt nu zeg maar over een beetje west-oost via Nieuwegein naar Veenendaal. Trekt zuidwaarts weg en daarachteraan zal in de loop van de middag de wind wel weer wat afnemen. Maar het blijft wel bewolkt met af en toe een beetje regen.
0: Ja, maar ik heb ingefluisterd gekregen, misschien door jou of door iemand anders, dat het weekend best wel weer mooi gaat worden, toch?
1: Jazeker, ja, we gaan nog een beetje op en af. Al naar gelang, eigenlijk een beetje uit welke hoek de wind waait. En met name zondag en maandag vind ik er heel fraai uitzien. Dat zijn toch dagen met veel zon. En ja, je knijt het niet meer zo hard naar de hoge temperaturen. Maar op zondag een 23 graden met een vrij zonnig weerbeeld. En maandag een 25 graden met een vrij zonnig weerbeeld en weinig wind. Dat zijn toch voorwaar mooie temperaturen voor september.
0: Zeker. Terrasweer, hoor.
1: Terrasweer, ja.
2: Je favoriete muziek op verzoek. Ga naar de

0: van Gita over het weer te horen. Michael Bublé al gedraaid op Radio Utrecht. En Owen Paul. En wat die afwisseling zo fijn maakte aan dit Kikkerland-eind, dat vind ik dan ook wel weer. Dit is Muziekplezier. En José Feliciano is aangevraagd. En daar maak ik zeker ruimte voor na ene.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. En de regio nieuws hoofdpunten ook weer. Marvin Hop, goeiedag.
8: Goedemiddag. Bij de brandweerkazerne in Houten Oost is vannacht ingebroken. Daarbij is gereedschap uit een brandweerauto gestolen dat gebruikt wordt om mensen te redden. Vaak gaat het om hydraulische apparatuur, bijvoorbeeld om iemand uit een auto te knippen. De gemeente De Ronde Venen trekt €500.000 uit voor startersleningen. Zo wil de gemeente het voor meer starters mogelijk maken om een huis te kopen. En broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht in Utrecht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Nou, dit en meer straks om 13:30 uitgebreid.
7: Sluit ik aan met wat er op de A1 aan de hand is. Apeldoorn richting Amsterdam. Stremming tussen Stroe en Hoevelaak om precies te zijn. 12 minuten langer onderweg.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het hoort.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Wordt met de Monkees een herfstachtige middag. Echt een herfstachtige middag, hè, muziekplezier. Dit is Radio M Utrecht. De muzikale verrassingen presenteer ik je elke vrijdag, zaterdag en zondag. Vanaf 12 uur het weekend vier je bij ons de Monkees dus. Daydream Believer en ook de zwoele zomernachten beleef je bij ons. Nou, je zou er nu van kunnen maken, de zwoele herfstachtige middagen. Maar we blijven nog een beetje in de zomerse stemming met Rutger van Barneveld. En drie andere lekkere platen in een kwartiertje. Lekker genieten.

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Ja, het is wel een heel contrast wat we hier meemaken, want nu gaan we naar het verzoek van... Hallo, met wie heb ik het genoegen?
1: Goedemiddag, met Wim Druiten, Culemborg.
0: Goedendag, hallo. Oh, mooie, hallo. Mooie Gelderland, inderdaad. Hè? Of het ja. Utrechtse, want dat kan... Het is net, hè? Net grens, hè? Culemborg ligt toch een beetje in Utrecht ook, of niet? Of,
1: nou ja, ik ben een Utrechter.
0: Je bent een Utrechter, oké. Okay,
1: ja, ik heb tot aan trouwen in Utrecht gewoond.
0: Ja. Hé, hey, en ja, ik zei het al, contrast, en ik had het al even eerder aangekondigd natuurlijk. José Feliciano is het nu tijd voor. Loving Her Was Easier. En we hebben die plaat eigenlijk leren kennen in Muziekplezier, of velen. En daardoor wordt nu weer vaker aangevraagd.
1: Ja, ja, ik heb hem ook een keer aangevraagd op zondag.
0: Ah, oké.
1: Bij CTN.
0: Ah, oké.
1: En nou is hij ook gedraaid, met veel plezier.
0: Ja, want het is een lange plaat, echt meer dan 6 minuten. Ja. Maar dat is hij ook waard, uiteraard. Hè?
1: Ja, dus, ja, het mooiste zit eigenlijk aan het eind, vind ik.
0: Oké, dat is dan het gitaarspel ook van hem, hè?
1: Ja, het gitaarspel, ja.
0: Ja.
1: En ik wou een speciaal aanvragen voor mijn vrouw.
0: Ja.
1: Ik ben bijna 44 jaar getrouwd. En voor mijn dochter en mijn schoonzoon, Lisa en Mitchell, die volgend jaar rond Valentijnsdag hun eerste kindje verwachten.
0: Och, wat mooi. En dat zou mooi. Toch prachtig zijn als dat ook op Valentijnsdag gaat gebeuren dan, hè?
1: Ja, ja. Ik pest mijn schoonzoon er wel eens mee. Ik zeg, jongen, dan kom je er goedkoop vanaf. Dan hoef je het bosje bloemen te geven.
0: Nou, cadeaus komen er toch al, hè? Of het nou Valentijnsdag is.
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. En daar kijken we ook echt naar uit, Joost.
0: Ja, dat snap ik. En wordt dat dan jullie eerste kleinkind? Of,
1: Onze eerste kleinkind, ja.
0: Nou, dat is genieten. Ja, ik weet uit ervaring vanuit mijn ouders, zeg maar, die hebben nu 2 kleinkinderen. Want Jint is het tweede kleinkind voor hun, zeg maar. Er is geen handboek voor, gewoon lekker van genieten.
1: Ja, ja, gaan we zeker doen. En lekker verwennen.
0: En ook van José Feliciano nu natuurlijk.
1: En gaan we ook van genieten, Joost.

0: Zijn uitvoering van Loving Her was easier. José Feliciano. En dat gitaarwerk, ja, daar mag je natuurlijk niet doorheen praten. Zometeen gaat Marvin op wel lekker praten. Nieuws uit de buurt komt eraan. En straks een lekker broodje bij een bekende broodzaak in Utrecht. Hoe lang kan dat nog?
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Met Huub

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Zo is het alweer 2:30 geweest. Marvin Oppen praat je bij het Regio Nieuws. We beginnen met een inbraak in Houten.
7: Ja, er is ingebroken bij de brandweerkazerne in Houten-Oost. Daarbij is gereedschap uit een brandweerauto gestolen dat gebruikt wordt om mensen te redden. Vaak gaat het om hydraulische apparatuur, bijvoorbeeld om iemand uit een auto te knippen. Of dat nu ook het geval is, is niet bekend. De laatste tijd zijn brandweerkazernes vaker de dupe van inbrekers. Zo werd er onlangs ingebroken bij de brandweer in Meidrecht en in Lopik. Vannacht is er ook bij de brandweerkazerne buiten onze provincie in Almere een poging gedaan. Dieven die gebruiken die gestolen apparatuur soms voor ramkraken op pinautomaten of om bij juwelierszaken rolluiken open te knippen. Zorgminister Hermans adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen als zij willen voorkomen besmet te raken met het West Nijl-virus. Dit jaar hebben zeker 9 mensen het virus opgelopen en daardoor is 1 iemand uit onze provincie overleden. Een klein gedeelte van de mensen die het virus krijgen worden ziek. Ze krijgen koorts, hoofdpijn of in het ergste geval hersenvliesontsteking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt de situatie in de gaten. De gemeente De Ronde Venen trekt €500.000 extra uit voor startersleningen. Zo wil de gemeente het voor meer starters mogelijk maken om een huis te kopen. Starters weten de lening van de gemeente ook goed te vinden. In de eerste helft van dit jaar kreeg de gemeente van 30 mensen een aanvraag. In heel vorig jaar waren dat er maar 25. Met een starterslening kunnen mensen bovenop hun hypotheek nog eens maximaal

0: op 50.000 euro extra lenen. En broodjeszaak Broodje Mario aan de Oudegracht in Utrecht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse, de telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen moet wel diep in de buidel tasten ook. Een exacte vraagprijs is nooit openbaar gemaakt. Wel is bekend dat de jaarlijkse huur ruim 82.000 euro per jaar bedroeg. En dan heb ik alleen nog het Utrechtse weer. Het waait flink vandaag. Het is grotendeels bewolkt en her en der valt er een bui. Het wordt erbij zo'n 22 graden, Joost.
1: Oké, dankjewel voor het bijpraten, Marvin. En ik heb zo Simply Red. Life is going on so fast. I want it to be everlasting. Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
5: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
6: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
7: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
8: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Old Road, Sacramento en Simply Red. Straks nog een mooie finale plaat is aangebracht. De Dizzy Man's Band, The Opera. Dat is lekker meelallen, maar deze is ook leuk die er nu aankomt. Het heeft alles te maken met Willem die ik nu even gebeld heb. Goeiedag Willem.
1: Hey, goedemiddag alweer.
0: Ja, het is ook een beetje zoeken naar wat is het nou, ochtend, middag of avond. Door dat donkere weer komt dat, denk ik, hè?
1: Ja, joh. Ja. Ja.
0: Dit is Muziekplezier op Radio M Utrecht. Ik ben de verzoekverzamelaar van de zender. En ja, Jan, die heeft jouw telefoonnummer doorgegeven.
1: Ja.
0: En het heeft te maken met jouw zoon. Die is 12 geworden, hè?
1: Zeker.
0: Job.
1: Ja.
0: En
1: ik ben zelf ook jarig vandaag, dus we zijn samen jarig.
0: Oké. En wat is jouw leeftijd dan? Als je dat
1: 53.
0: Oké, nou keurig toch? Nou ja, elke leeftijd is leuk. En nou snap ik het plaatje niet helemaal wat verzocht is om te draaien. Ik weet niet of je daar al iets van gehoord had, maar Johnny Hoes...
1: Ja, ik had dat gezien in de mail, ja.
0: Oh.
1: En ik interpreteer hem dan maar zo. Job en ik hebben van de zomer samen de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Ja. Hij voor de eerste keer en ik als begeleider, ik heb het te vaak gedaan. En was je maar bij moeder thuis gebleven, ja, dat roepen mensen dan wel eens die het wat lastig vinden of zo. Zo interpreteer ik hem dan maar. Hè?
0: Ja,
1: maar,
0: ik voel me even af, waar is de moeder in dit verhaal? Maar nu snap ik het inderdaad.
1: Ja.
0: En hoe vond Job het om de Vierdaagse te lopen?
1: Ja, fantastisch. Hij mocht voor het eerst 30 kilometer en het ging zo goed. Hij zegt, papa, volgend jaar 40, want dan krijg jij ook weer een medaille. Dus,
0: Ja. Maar er is niets mooiers dan je zoon gewoon zien te genieten, toch, onderweg?
1: Precies, nou, dat was het feest, inderdaad.
0: Ja, dat was het feest.
1: Ja.
0: Johnny Hoes, dat is weer uit vervlogen tijd. Dat hoor je niet meer zo vaak langs de route van de Vierdaagse, hè?
1: Nee, maar sommigen zingen het wel eens. Ja, hoor.
0: Ja. En Job kent het al, dit nummer neem ik aan? Of gaat hij nu ook voor de eerste keer?
1: Dat weet ik niet.
0: Oké. Is hij aanspreekbaar trouwens, of is hij lekker buiten
1: in
0: de regen?
1: Die zit op school en die is naar het voortgezet onderwijs nu. En die heeft op zijn verjaardag gelijk een rooster van 8 uur tot 3 uur voor zijn kiezen. Dus,
0: Oké. De leerplicht roept, zullen we maar zeggen. Hè?
1: Precies.
0: God, ik ben daar nog helemaal niet mee bezig. Want mijn jint is iets meer dan een half jaar oud nu, dus dat speelt nog helemaal geen rol met van die drukloos.
1: Alles heeft zijn tijd. Oké.
0: Tegen die tijd kom ik nog wel om advies vragen bij je. Nou, je kunt het lekker vertellen. Je kan samen met hem vanavond lekker terugluisteren. Muziekplezier, radio, mutrecht.nl. Ja. En dan kun je niet alleen de radiogids aanklikken, maar je kan ook gewoon een nieuwe verzoek aanvragen. Johnny Hoes is voor jou. Och, was ik maar bij moeder thuisgebleven met dank aan Jan die in het complot zat. En ik wens jou alvast veel plezier bij de volgende Vierdaagse.
1: Ja, komt goed. Hey, fijne dag.

Oh, het is herfstachtig buiten. Koud en kil, maar het wordt ook wel weer een stralend weekend, heb ik van Gita geleerd vandaag. Nou, straks hoor je haar natuurlijk weer bij Utrecht Komt Thuis, bij Aard. En voor die tijd, veel plezier met Erwin, een nieuwe Pluk de Middag en een Pluk de Plaat. Ik ga eens kijken of ik hem zo meteen weer kan raden, want het is vorige week tenminste één keer gelukt in ieder geval. Dus we gaan het zien. En nu doen we even net alsof... En eigenlijk is dat ook de samenvatting van muziekplezier. Alsof je in één grote opera zit, waarin allerlei mooie nummers voorbij komen. Verschillende nummers, verschillende jaartallen. Ja, zo is het toch? Ja. Deze zullen we nog even aangevraagd.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
10: En dat bedenk ik toch maandag 29 graden. Ik denk, hè? Lees ik het nou goed? Nou, anyway, zometeen staat voor je klaar en plukt de middag de allereerste plaat van deze vrijdag aflevering. Abba, Dosje, Moreno, geven al kopjes. Eerste verkeersinfo met een langere vertraging op de A2. Dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Pluk de middag met Erwin.

dit was wel heel ongebruikelijk. Dit was wel heel iets anders. Want ja, weet je, Björn die staat hier zelf vooraan te zingen. Björn van ABBA. En dat was bij ABBA natuurlijk helemaal niet normaal. Björn zou trouwens later dat Agnetha of Frida er misschien nog wel een grotere hit van had kunnen maken als hij niet op de voorgrond stond. ABBA, das je maar dan nou. Nou, goedemiddag. Weet je moeder wel dat je luistert. Vluchtemiddag, goedemiddag. Nou, wat fijn dat je er weer bent. Deze, nou, het is wel bizar, want het is nu regenachtig. Voelt een beetje herfst, ook al is het niet zo heel koud. En dan wordt het gewoon stralend weekend. Zeg ik, nou, dat het maandag gewoon 29 graden wordt. Moet niet gekker worden. Nou, heel iets anders. Ja, de vraag vandaag is, Lucas Boosjes, burgemeester van Amersfoort, die heeft deze week aangekondigd dat hij volgend jaar stopt als burgemeester van Amersfoort. En ja, weet je, dan je komt er op de allerlaatste dag binnen. Alles is nog hetzelfde. Dezelfde kleur en dezelfde gang, weet je wel. Maar en toch is het, toch is het dan anders. En mijn vraag aan jou is, hoe zag het bij jou eruit? Hè, vanavond lopen jullie daar voor het laatst weg. En hoe zag dat bij jou eruit? Taart, bloemen? Of zo'n speech waarbij jij ernaast staat? Weet je wel? En niet weet wat je met je handen heen moet. Of nog veel kleiner, weet ik veel, computer uit, sleutel op tafel, jas aan. En de vraag eigenlijk die ik aan je wil stellen is, hoe zag jouw laatste werkdag eruit? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M. Dat kan, mocht je voor de eerste keer doen. De RTV Utrecht app leent zich daar uitstekend voor. Nog veel meer dingen, maar ook communiceren met de studio. Rechtsboven app ons. En dan komt het hier binnen. Nou, wat leuk dat je luistert. Fijn dat je er bent.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Phil Lynott. Phil Lynott deed het. Het is alsof Old Town is van Phil Lynott. Dat vind ik al genoeg beeld. Hè? De chorus die in één keer in de platenkast van de band Thin Lizzy staat te neuzen. Ja, en zullen we... Want, ja, het is weer een heugelijk... Kijk hem eens glimmen. Ja, ja, Joost is er nog. En die is een training bij Pluk de Plaat. Hè? Want jij miste hem altijd. Tenminste, jij vond het zo gigantisch moeilijk. Maar...
1: Ja, ik domde. Ik...
0: Ja, lekker.
2: Stak ik ook gewoon in de grond? Of hoe zeg je dat?
0: Nou, we gaan wel afwachten, want

neem één heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een heel ander jasje. Ook in een andere taal, op een andere melodie. Jij raadt het originele nummer en artiest. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is van dit liedje, stuur een berichtje naar de studio van Radio Emmuter. Luister goed, ja. Op zoek dus naar de originele titel en artiest van dit liedje.

0: klein stukje dan. Nou, dat is wel even genoeg. En wat gebeurde Joost? Heb ik een voorafluistering, laat maar zeggen, heb ik het laten horen. En dit gebeurde er. En Joost, die was al meteen...
1: Ik heb mezelf zo trots zien kijken.
2: Nou heb ik het door, Erwin. Nou heb ik het door.
0: Ja, dit is de tweede keer. Kijk hem glimmen, joh. Ja, dat gebeurde net, Joost.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat gebeurde net. Joost had hem goed. Wij zijn op zoek naar de originele titel en het iets van een liedje dat je net hoorde. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Heb ik je misschien zometeen, nou binnen nu een kwartiertje aan de telefoon. Zometeen nog een kleine herhaling.

Okay. Het is een heel bekend liedje. Ik heb het in een ander jasje gezet, op een andere taal, op een andere melodie. Jij raadt de originele nummer en de artiest. En als je denkt te weten wat dat is, dan stuur je een berichtje naar de studio van de Radio M Utrecht. Mocht je dat onverhoopt voor de allereerste keer doen, dan kun je dat het beste doen via de RTV Utrecht app. Die is gratis te downloaden via de web app stores. Handig dingetje voor veel meer andere dingen, maar ook om te communiceren rechtsboven app ons. Nou, op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje.

0: naar de studio van Radio M Utrecht. Want dan heb je kans dat ik je zo meteen aan de telefoon heb. We zijn op zoek naar het originele titel en artiest van het liedje wat je net hoorde. En hoor je zometeen Elvis Presley en Marvin Hopp. Zometeen hoor je welke bekende provinciegenoot een eigen speelfilm krijgt. Dat en meer over een paar tellen.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: En het is precies, nou, op de kop af, het is over 10 seconden is het precies 2:30. Marvin zit hier, Marvin op. Marvin, we beginnen met een inbraak, vertel.
7: Ja, er is ingebroken bij de brandweerkazerne in Houten-Oost. Dat gebeurde afgelopen nacht en daarbij is gereedschap uit een brandweerauto gestolen dat gebruikt wordt om mensen te redden. Vaak gaat het om van die hydraulische scharen, bijvoorbeeld om iemand uit de auto te knippen. Nou, of dat nu ook het geval is, dat is niet bekend. De laatste tijd zijn er vaker inbraken in brandweerkazernes. Zo werd er onlangs ingebroken bij de brandweer in Meidrecht en ook in Lopik. Vannacht is er buiten onze provincie in Almere ook een poging toegedaan. Dieven gebruiken die gestolen apparatuur soms voor ramkraken op pinautomaten of om bij juwelierszaken rolluiken open te knippen. Minister Van Essen van Landbouw is blij met de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Het Planbureau zegt dat de stikstofdoelen binnen bereik komen, maar dat gedwongen krimp nodig is om Nederland weer van het stikstofslot te krijgen. Boerenorganisaties zoals LTO zijn daar uiteraard niet over te spreken. Boeren gingen de laatste tijd en ook bij ons in de provincie regelmatig de straat ook op om te protesteren. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel dus van dat stikstofslot af. Ik druk mij, doet het niet.
0: Ja, drukken. Ja. Drukken, tong uit je mond, drukken. Nou ja, dan druk. Dan gebeurt er niks.
7: Nee, het doet niet.
0: Nou,
7: nee.
0: Ping.
7: Nou, de minister die zei daar wat over. Oh. Nou, de landbouwsector die moet dus in 2035 bijna de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. In Montfoort en Linschoten worden kinderen gezocht voor de jeugdklimaatraad. Basisschoolleerlingen kunnen jeugdklimaatburgemeester of raadslid worden. Ze kunnen deze maand een brief of tekening sturen naar de gemeente. En daarin moeten ze uitleggen wat zij willen doen voor een groenere wereld. En na de serie over koningin Maxima komt er ook een speelfilm over prinses Beatrix. Dat zegt productiehuis Mill Street Films tegen Shownieuws. Beatrix is geboren op Paleis Soestdijk en was 33 jaar lang het staatshoofd van ons land. Nu woont ze in Lage Vuurse. De film krijgt als werktitel, je raadt het niet, Beatrix. Volgens de producent gaf zij de monarchie een modern gezicht en was ze staatshoofd in een periode van grote maatschappelijke veranderingen. Wie de rol van de 88-jarige prinses gaat vertolken is nog niet bekend. Er loopt op dit moment dus ook een serie over koningin Beatrix en die is van dezelfde producent.
0: Oh, ik vroeg me al af. Ik vroeg mij gisteren zelf af. Ik weet niet hoe ik erop kwam, maar hoe oud is Beatrix inderdaad?
7: 88.
0: 88, ja. Ja. Dankjewel voor het antwoord.
7: Bij deze heb ik nog het Utrechtse weer. Het waait flink vandaag. Het is grotendeels bewolkt en her en der valt er een bui. Het wordt erbij zo'n 22 graden.
0: Dat vind ik zo jammer. Ik vind het zo lullig voor jou. Want jij hebt natuurlijk het nieuws voorbereid. Een mooi quoteje had je erbij en dan werkt het niet.
7: Nee,
0: druk nog eens.
7: Kijk, hij komt er, hij gaat ook niet in het lijstje, zeg maar. Moet dat dan in het systeem zetten?
0: Ik wil het wel horen. Nou, dan moeten we oplossen hoor. Je hebt een werk aan, hè?
7: Ik snap het ook niet. Want kijk, deze doet het wel, zeg maar.
0: Ja.
7: En dan, als ik dan die ander erin wil slepen... Allemaal kapot.
0: Harder. Ja. Nou, volgende uur is opgelost.
7: De weerpingen, ja, die doet het dan weer wel.
0: Oké, nou, kijk maar. Ja, nou...
7: staat voor niks.
0: Had je dat gehad eigenlijk? Nee, toch?
7: Ja, wat ik al gehad. Oh, en dan klaar. Je mag,
0: Ik ben helemaal van me apropos. Net als die knop. Dankjewel Marvin. Tot straks.
7: Tot over een uur.
0: En dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Een vertraging van 11 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 26. Dan de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam voor zware vrachtwagens. Is die dicht? Ik weet niet waarom, maar er staat in ieder geval wel een vertraging van 10 minuten voor. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk. Er is een ongeluk gebeurd. De afrit is dicht. Keren bij de volgende afrit staat hier 13 minuten vertraging. En nog eentje op de N201 uit Hoorn richting Hilversum tussen Wilnis. En de aansluiting met de A2. Daar een vertraging van, even kijken, van 10 minuten.
8: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
9: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

Het is tenminste Elvis Presley. Het is Radio MS Utrecht's huisartiest. Hè? Bijna Elvis Presley, You're the Devil in the Sky is bij Radio M Utrecht. En dankjewel.

0: Tineke, als het goed is, aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Tineke, goedemiddag met Erwin.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat leuk dat je een appje stuurde.
1: Ja.
0: Nou, wat gezellig.
1: Ja, ja, het is ook gezellig.
0: Ik vond het zo vriendelijk van je. Je gaf het antwoord en zei fijne uitzending en vast een mooi weekend. Nou, ik vond het zo sympathiek ook. Goh.
1: Nou, leuk.
0: Nou, niet dat de rest van de luisteraars niet sympathiek zijn, maar ik vond het vriendelijk. Tineke, mag ik jou vragen? Want we hebben ook de vraag, hè? Ik moest hier net een beetje om lachen. Ik heb ook de vraag gesteld, hoe zag jouw laatste werkdag eruit? Weet je wel, taart, bloemen, een speech, of liep je gewoon voor de laatste keer de deur uit? Want er gaat natuurlijk, veel van onze luisteraars hebben het geluk dat ze gepensioneerd zijn. Ben jij ook zo gelukkig dat je gepensioneerd bent?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben al ruim een jaar gepensioneerd.
0: Oh, ja.
1: En
0: ja.
1: Geniet ze enorm van.
0: Ja? Echt, ja? Hoe was jouw afscheid? Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Heel erg leuk. Ik heb een afscheid gekregen met allemaal collega's. Gezellige borrel, speeches. Ze hadden een leuke presentatie gemaakt. Het was echt heel leuk. Heel leuk. Heel gezellig. Nog een paar oud-collega's zijn gekomen en... Ja, ik kijk er met plezier op terug.
0: Ja, wat voor werk heb je gedaan, als ik vragen mag?
1: Ik ben de laatste zes jaar was ik office manager bij een nieuw bedrijf, een start-up bedrijf.
0: Een start-up gewoon? Oh joh.
1: Ja.
0: Was dat,
1: ja.
0: Vond je het niet...
1: Ik kwam bij een consultingbureau vandaan en mijn baas daar, die is een start-up begonnen... Met pensioen te maken. Nou, ik zal het bedrijf verder niet noemen, maar... en het team, en die had gevraagd of ik mee wilde.
0: Maar die wilde jou erbij hebben?
1: Office manager. Ja, ik denk dat is wel leuk, een nieuwe uitdaging, hè?
0: Zo, ja, dan zit je dan 6-7 jaar voor je pensioen, maar dan wil ik zeggen dat hij jou graag erbij wil hebben. Maar mis je het ook, of mis je het helemaal niet?
1: Nou, ik mis het een beetje. Ik mis de collega's en de contacten, het werk op zich ook wel een beetje, maar ik heb het langzaam afgebouwd, want ik ben wel met pensioen, maar heel af en toe kon ik nog even inloggen. Ik heb mijn account nog gehouden. Ja. Heb ik nog even geholpen. Dus nou, het was gewoon leuk. Dus dan ga je langzaam aan het afbouwen. Nou, dat is helemaal prima.
0: Oh ja. Maar heb je... Maar je geniet je de... Ja.
1: Ja, nou, ik geniet volop. Ja, we hebben een boot, dus we kunnen lekker veel varen. Oh. Als het mooi weer is. Ja,
0: het mooie weer komt er weer aan. Heb je dat,
1: daarom. We gaan maandag ook nog eventjes anderhalve week weg.
0: Heerlijk. Ik ken je natuurlijk niet. Maar als ik jouw gezicht zo voorstel... Ten eerste klink je helemaal niet als iemand die de pensioengerechte leeftijd heeft bereikt. Dat is een blij hoofd, weet je wel. Dat echt inderdaad
1: blij,
0: te genieten. Nou,
1: moet ook genieten, hè?
0: Ja, dit is echt... Het gaat niet overal hetzelfde. Ik wil toch even deze met je delen over... Hè, hoe zag je laatste werk eruit? Bij Kees hadden ze zijn afscheid goed voorbereid. Hè? Taart, slinger, speech. Alleen stond op de taart... Bedankt Kees, geniet van je pensioen. Hans... Alleen Kees heet natuurlijk geen Hans. Oh. En er werkte ook helemaal geen Hans op die afdeling. Sterker nog, niemand wist wie die Hans was. Ja, ik zou die taart hebben meegenomen. Hans heeft al genoeg gekregen, zou ik maar zeggen.

0: zeg het maar. Oké, okay, tuurlijk.
1: De meeste dromen zijn bedrog. Dromen zijn bedrog van Marco Bezzato.
0: Ja! Dat is het enige goede antwoord. Nou, ik wou zeggen, je mag uitzoeken. We hebben nog een nieuwe prijs komen eraan. Laat me laten vertellen. Maar we hebben er drie. Je mag kiezen uit drie. Even kijken. Misschien even leuk voor in de tussentijd. Maandag 14 tot en met vrijdag 18 september. Dan kun je een exclusieve rondleiding bij Radio M Utrecht winnen. Daar staat bezoek onze studio's. Maak kennis met de presentatoren. Luister en beantwoord de vraag en win. Dat is maandag 14 tot en met vrijdag 18 september. Dan kun je kijken of het echt ook zo lelijk zijn. Ja, dus, maar goed, voor nu, je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboekje of een notitieboekje. Wat kan ik voor je inschenken?
1: Het koeltasje is er niet meer, dat is jammer.
0: Nee, ja, dat zou je net zien, hè? Ja,
1: ja, zou je net zien.
0: En de sokken ook niet meer. En ook niet het weerstationnetje. Nee. Nee. Hou op
1: met de... Nee, de shopper.
0: Shopper. Gaan we voor je regelen.
1: Alles handig.
0: Blijf er nog even hangen, dan ga ik even je gegevens noteren. En zorgen dat alles bij je binnenkomt.
1: Doe ik.
0: En nou, heel veel plezier en blijf genieten, zou ik zeggen.
1: Nou, dat doe ik zeker. En jullie nog een fijne uitzending verder, hè, wat ik al had gezegd. Komt.

Het is Gilbert O'Sullivan bij Radio M Utrecht. Oh, wakadoe, wakadee. Je luistert naar Pluk de Middag. En de vraag is, hoe zag jouw laatste werkdag eruit? Nou, was dat met taart, bloemen, een speech? Of, liep je gewoon voor het laatste deur uit? Er komen dingen binnen. Bij Jaap van Essen was het geen laatste werkdag meer. Dat was gewoon een soort van afscheidstournee. Hij draaide zijn laatste werknacht op de meldkamer. En de avond ervoor op taart. Nacht relatief rustig. En dan om 6:30 bij de dienstwissel kon in één keer zijn collega Sylvia, zijn lieftallige jongen, zijn lieftallige vrouw, zijn zus en zijn schoonzus de werkvloer oplopen. Jaap denkt daarna, mooi fietsje pakken naar huis. Nee. Bij het hek staat een oldtimer brandweerauto klaar. En zelfs dat blijkt nog niet het einde, want bij Groenekan staat de brandweer hem weer op te wachten en gaat het hele spul door naar de kazerne. Koffie, taart en om 7:00 ochtends. Ja, dat is toch wel een afscheid waarbij je uiteindelijk denkt, hey jongens, ik wil best mijn pensioen, maar mag ik eerst even slapen? Wilma de Kruijf-Lotti werd na 46 jaar thuis opgehaald door een vuilniswagen van de reinigingsdienst Utrecht.

0: En een maand later alsnog feest, cadeaus, whisky. En een kookboek met recepten van collega's. Ja, dat kookboek vind ik zelf wel mooi. He, jarenlang samenwerken en dan aan het einde zeggen... hier Hans, voortaan red je jezelf maar met het avondeten. En Sera die werd door ouders en kinderen de school uitgewerkt... zoals ze zelf schrijft. Cadeautjes, lieve woorden. De kinderen de lesgeven misten ze daarna. En de administratie, ja, dat is volgens mij ook een vrij zuivere manier... om te ontdekken wat je nu eigenlijk leuk vond aan je baan. Nou, deze... Oké, en nog één klusje. Peter, die werkte in de technische dienst. Laatste werkdag. Gereedschap ingeleverd. Werkkleding ingeleverd. Afscheid gehad. Jas aan. Komt er dus iemand achter hem aan, zegt...
1: Hey Peter, nu je toch al hier bent. De wc op de tweede verdieping loopt door.
0: En Peter is hem gaan maken. Op zijn laatste werkdag. Na zijn afscheid. Kijk, dat is op zich wel gevaarlijk. Vooral bij technische mensen. Die... Weet je, je moet ze niet vertellen waar nog iets kapot is. Gewoon die jas aan en naar buiten duwen. Dat soort types. Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Jennifer Page.

0: Hatse flats. Het is Queerwater Revival en The Bad Moon Rising. Zometeen nog meer leuke muziek. Maar Creedence Clearwater Revival, die plaat, die komt uit, even kijken, uit 1969. Heb ik een vraagje voor je. Deze plaat, hè? Komt die nou voor of na 1969? Deze. Wat denk je? Je kunt er niks mee winnen, hoor. Voor of na 1969. Die plaat hoor je namelijk zo na nieuws van 3 uur.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht met vertragingen die vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Daar een vertraging van 12 minuten. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel daar 31 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 11 minuten. En nog eentje op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar een vertraging van 13 minuten.
9: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.

deze plaat, komt hij van voor 1969 of na 1969? Dat klopt. Jon Beers, 1973. Inderdaad, hè? Gewoon, je kon er niks mee winnen, maar toch. Albert Hammond en de Free Electric Band. Welkom. Dit is uur 2 van Pluk de Middag op deze vrijdag. Wat leuk dat je er bent.

0: Nationale Nieuwe.
1: Dat is een plaat die wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt. In het programma wat normaal gesproken wordt gepresenteerd door Edwin Meerman. Die is op vakantie in het Hits uit Holland. En vanmorgen is hij ook gepresenteerd. Niet door Edwin Meerman. Douwe Bob, No To Self. En het is een liedje met een briefje aan zichzelf. De single is letterlijk geschreven als een briefje aan zichzelf. Waarbij hij terugblikt op een turbulente periode. En zichzelf eraan herinnert om wat liever en milder voor zichzelf te zijn. En dat mogen we, nou, je oren knopen toch? Nou, en echt, ik wist niet wat ik las, moet ik eerlijk zeggen. Want de centrale vraag is, hoe zag jouw laatste werkdag eruit? Daar bloemen een speech of liep je gewoon voor de laatste keer de deur uit? En ik heb Marcel aan de telefoon. Marcel, ik dacht echt, lees ik je 50 jaar bij één werkgever? Ik vind dat bijna niet te bevatten.
2: Ja, dat klopt.
1: 50 jaar bij de KLM?
2: Ja.
1: Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je gedaan? Toch niet? Wat heb je allemaal gedaan dan daar?
2: Nou, in de administratie heb ik gezeten. Dit heb ik 50 jaar volgehouden.
1: 50 jaar? Ik bedoel, als jij terugkijkt, hè, die eerste werkdag, weet je nog, wat had je aan? Hoe oud was je die eerste werkdag bijvoorbeeld?
2: 16,5.
1: Oh, 16,5.
2: Ja, ik moest nog het eerste jaar moest ik nog verplicht het nog een patje leerplicht viel ik onder. Dus ik moest nog één dag in de week naar school toe. Dus het eerste jaar.
1: Oh, maar wanneer was dit? Kun je wat was het jaartal? Wanneer ben je begonnen?
2: 73.
1: 1973. Oh. Heb je ooit serieus gedacht, ik ga hier weg? 50, want 50 jaar haal je niet per ongeluk, laat maar zeggen.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb zeg maar 4 jobbies gehad. En,
1: wat heb je gehad, sorry?
2: 4 jobs zeg maar, bij de verhaling.
1: Ja? Ja,
2: ik kwam altijd in de administratie. Dus ik ben begonnen met een soort premieberekening van verkoop aan boord. En daarna zeg maar 15 jaar in de administratie van de kerosinebetalingen. En daarna heb ik ruim 25 jaar in een accountinghouse gewerkt. In de crediteuradministratie. Dus hadden we dagelijks te betalen. Dus dat fantastisch.
1: En maar even kijken, wat stond dan? Wanneer is jouw laatste dag geweest? Wanneer was dat?
2: Het was rond 31 juli 2023.
1: Oh, wat stond er die laatste dag op tafel? Taart, neem ik aan. Na 50 jaar kom je niet weg met 2 schalen bitterballen.
2: Nee. Er was inderdaad taart en allerlei hapjes erbij. En heel veel oud-collega's en oud-bazen die ik had. Die, om zo te zeggen, die waren allemaal gekomen.
1: Oh, heb je op die laatste dag ook nog gewoon gewerkt? Want dat lijkt me ook wel wat. Hè? 50 jaar trouwe dienst en om 4:15 zegt iemand... Marcel, zou je dit nog even kunnen afmaken of zo?
2: Nou, nee hoor. Ik heb toen al heel het werk toen al overgedragen. Maar ik heb gewoon mijn dag gewoon volgemaakt. En dan ben ik weggegaan uiteindelijk.
1: Oh, maar wat deed je dan de ochtend na je afscheid? Hè? Werd je dan wakker met heerlijk vrij? Of was je om 7:30 eigenlijk al klaar om naar de KLM te gaan?
2: Nee hoor, nee, helemaal niet. Want ik heb gewoon de wekker uitgezet. En die is nooit meer aangegaan, om zo te zeggen.
1: Kon je makkelijk schakelen, ja?
2: Ja. Het is, ik had het al een gegeven moment al langzaam al afgebouwd allemaal. En ik had eigenlijk nog, want ik had nog heel veel vakantiedagen. Dus ik moest eigenlijk nog, zat ik in de vakantiesfeer. En want mijn officiële datum was 9 oktober in 1973.
1: Oh jeetje man, had je vroeger gedacht van ik hou het zo lang vol?
2: Nou, nee, ik ben toen begonnen. Ik had het voor de gein, had ik even gesolliciteerd erop. En ik zat nog op de MAVO. En ik moest toch zelfs nog herexamen doen. Dus dat, er staat niet meer stil. En op een gegeven moment kwam je al op jubileums van andere collega's. Ja. 25 jaar, denk je, maar wordt de tijd. Ja. Maar ja, goed, dus heb je het zelf ook 2 keer gehaald.
1: Oh, Marcel, even vragen. Ja, had jij na 49 jaar nog dingen waarvan een collega zei... Marcel, dat doen we hier anders.
2: Of het... Ik ben altijd met de getallen en dergelijke. Dus het is 5 meter. Ik liep mensen altijd maar een gang gaan. En ze kwamen uiteindelijk toch altijd bij mij terecht. Dus het,
1: oh ja.
2: Hoe doe je dit en doe je dat? En ja.
1: Ik heb er nog eentje die ik even met je... Theo, die werkte ruim 40 jaar bij een fabriek. En op zijn laatste middag hadden zijn collega's zijn auto helemaal ingepakt in huishoudfolie. Weet je wel? Niet een beetje dan, hè, maar helemaal. Hè? Spiegels, deuren, achterklep. En Theo komt buiten, die kijkt, die zegt niks. Die loopt naar binnen. Die komt terug met zo'n groot magazijnmes. Die snijdt 1 deur vrij, die stapt in en die rijdt gewoon weg. En de rest van de folie heeft hij gewoon laten zitten. Dus ergens is die middag een pas gepensioneerde man over de provinciale weg gereden in een volledig, in een helemaal gezielde open Amstra.
2: Nee, dat is bij mij niet gedaan.
1: Mag ik jou hartelijk danken voor een bijzonder verhaal?
2: Ja, tuurlijk joh.
1: En een heel fijn weekend.
2: Jij ook. Hey, en bedankt voor het
1: ballen. Ja, graag gedaan. Wat een bijzonder verhaal, zeg. 50 jaar bij één werkgever. Wow, dat is toch niet te veel.

0: En niet erbij, hè?
1: The Alternative Way bij Radio M Utrecht. Zometeen spelen wij spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Hoor je zometeen ook Marvin Hop met het regio-nieuws. En daarin onder andere een opvallende korte demonstratie in Utrecht.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attens met ds.nl.
0: En het is precies 3:30. Marvin Hop zit hier. Marvin, we beginnen met een uitspraak van de rechter. Vertel.
13: Een destijds 16-jarige jongen uit Renen heeft een taakstraf van 70 uur opgelegd gekregen. Volgens de rechter heeft hij tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag een menigte opgejut en een voorwerp naar de mobiele eenheid gegooid. Ook moet hij aan 13 agenten die gewond raakten per agent €15 betalen. Die rellen waren 20 september vorig jaar. Ook 2 andere minderjarigen van buiten onze provincie stonden voor de kinderrechter vandaag. Zij kregen ook taakstraffen en een ander kreeg een voorwaardelijke jeugddetentie. Die rellen op het Malieveld ontstonden na een demonstratie van extreemrechtse activisten. Ruim 1000 man keerden zich tegen de politie, waarbij ook een politieauto in brand werd gestoken en ook de ramen van het partijkantoor van D66 werden ingegooid. Er is vanmiddag gedemonstreerd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in Utrecht. Dat werd gedaan door een groep genaamd Artsen voor Gaza. Ze stonden met spandoeken en een lijkzak in de hal om aandacht te vragen voor Palestijnse zorgverleners die de afgelopen jaren zijn overleden. De artsen willen dat de medische wereld zich scherper uitspreekt over de daden van Israël in Gaza. Tijdens Open Monumentendag volgend weekend kunnen bezoekers nog 1 keer vrij door het stadhuis van Amersfoort lopen. Volgend jaar verhuist het stadhuis een paar 100 meter verderop in een gloednieuw kantoor en wordt na ruim 50 jaar afscheid genomen van het huidige pand. Bezoekers kunnen nu nog 1 keer in alle hoeken en gaten van het gebouw kijken. Er worden rondleidingen gegeven en er zijn speciale exposities over Amersfoort en de geschiedenis van de stad. En na de serie over koningin Maxima komt er ook een speelfilm over prinses Beatrix. Dat zegt productiehuis Mill Street Films tegen Shownieuws. Beatrix is geboren op Paleis Soestdijk en was 33 jaar lang het staatshoofd van ons land. Nu woont ze in Lagevuurse. De film krijgt als werktitel Beatrix. Volgens de producent gaf zij de monarchie een modern gezicht en was hij staatshoofd in een periode van grote maatschappelijke veranderingen. En wie haar rol gaat spelen is overigens nog niet bekend. Het Utrechtse weer dan nog. Het waait flink vandaag. Het is grotendeels bewolkt en her en der valt er een bui. Het wordt erbij zo'n 22 graden. En vanavond wordt het droog.
0: Dankjewel, tot straks, Marvin. Dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 15 minuten. Dat is de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en afrit Kerkdriel. 39 minuten extra reistijd. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen. 15 minuten. En nog eentje op de A27. Dat is Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar 24 minuten extra reistijd.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
16: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
17: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
23: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. We spelen het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje of onderwerp, in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Beide klaar voor 3 platen, we noemen dat 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1. Hey!

Ja, dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nou een idee krijgen of een idee hebben, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan bijvoorbeeld via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons komt het hier binnen. 3 platen, 3 aanwijzingen. Eentje gehad, dat betekent dat dit is aanwijzing nummer 2.

Ja, dat was aanwijzing nummer 2. De voorlaatste aanwijzing in het spelletje 3 van 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. In Pluk de Middag. Goedemiddag, ik ben Erwin. We hebben er 2 gehad, hè? 3 platen noemen we dat. 3 aanwijzingen noemen we dat. En dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. Dat kan dus overal in zitten, hè, die overeenkomst. Heb je dit te pakken? Stuur hem dan als naar de studio van Radio M via de app. Heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. Je weet het nooit, hè? Na aanwijzing nummer 3.

0: telefoon hebben wij, tenzij het een voicemail is, hemzelf, Mr. Han. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, dat is hem echt, hè? Ja, dames en heren. Han, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Even een vraag aan jou, we hebben het er namelijk over. Heb jij inmiddels het genoegen om op pensioen te gaan? Of moet je nog werken? Of...
1: Nee hoor, ik ben al een tijdje in rust. Dat wil niet zeggen dat ik niks doe.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ja, en hoe lang ben je al in de rust, laat maar zeggen, van het werk?
1: Nou, eigenlijk al 8 jaar.
0: 8 jaar?
1: Ja.
0: Oh, hoe lang heb je erop zitten? Hoe lang heb je gewerkt?
1: Vanaf mijn 16e tot mijn 60e.
0: Oh, wauw. Dus dan heb je wel even gewerkt. Wat heb je gedaan, als ik vragen mag?
1: Ik heb een slagerij gehad.
0: Een slagerij? Oh, oké. Okay. Ja. En een eigen slagerij?
1: Ja.
0: Is die nog overgegaan op

0: gebeurd?
1: Nee, dat... ja, het is jammer, maar de ambachtelijke bedrijven die verdwijnen zo langzamerhand.
0: Ja, of kan het ook echt slecht ondernemerschap zijn, laat maar zeggen? Of?
1: Nee.
0: Het is lastig.
1: Absoluut niet. Ik kan gelukkig ook nog heel wat slagers, familiebedrijven, mooie familiebedrijven. Ja. En die blijven wel voortbestaan. Maar als je geen opvolging hebt, en personeel is natuurlijk helemaal een drama tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal.
0: Ja, en bevalt het? Ja, je bent zelfstandig ondernemer. Dat is altijd hard werken geweest, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: Was het? In de rust, volgens mij past dat inderdaad niet bij zo'n type dan als jij. Als je zo lang je eigen zaak hebt gehad en zo, in rust bestaat er niet. Maar mis je het niet? Of miste je het niet? Of kon je goed schakelen?
1: Ja, tuurlijk mis je dat nog wel, maar je trekt dat gewoon niet meer om 14 of 16 uur per dag op je poten te staan.
0: Nee, dat geloof ik wel. Ja. Daarna gaan we het spelletje spelen, maar ik moet zo lachen, dat lijkt me ook wel... Dit lijkt me best wel dat het nog wel voorkomt. Bert die werkte 31 jaar bij hetzelfde bedrijf. En hij leverde op zijn laatste dag zijn sleutel in. Speech gehad, handen geschud naar huis. Maandagochtend 7:30. Bert staat gewoon weer voor de deur. Automatisme. Hij was dus in de auto gestapt en dezelfde route gereden die hij 31 jaar had gereden. En pas op de parkeerplaats dacht hij... Oh, ik werk hier helemaal niet meer.
1: Nee.
0: Dat is ook zo'n raar moment, hè? Dan kun je ook gewoon niet naar binnen, want je hebt een sleutel ingeleverd. Dan dacht ik op, wacht even, ik werk hier niet meer. Nou, ook wel bizar.
1: Ja, het is ook, maar goed, dat zeg ik. Ik ben al 3 ochtendjes bij een hele goede kennis van me aan de gang. En dat doe ik met alle plezier.
0: En dat is hetzelfde line of business, laat maar zeggen. Ook,
1: Zolang ik dat nog doen kan, dan blijven maar rustig de oren hobbelen.
0: Ja, en nu weer aan de slag niet hoor. Maar 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Nou, vertel Han, wat was de overeenkomst?
1: Ja, Bent.
0: Ja, dames en heren. Dat is het enige goede antwoord. We hadden de Little River Band, Lonesome Loser, Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, en de Goombay Dance Band en Seven Tears. Han, mag jou aanbieden? Laat me zeggen, je mag kiezen tussen een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik voor jou inschenken?
1: Nou, doe de shopper maar. Ik denk ook mooie reclame lopen voor jullie.
0: Ik heb toch niks te doen, maar dat is niet waar. Maar,
1: absoluut niet. Ik ben druk zat.
0: Ach, kijk. Ik kan me niet iemand beter voorstellen dat jij met de reclame loopt voor ons. Dus dat vind ik een eer. Dus blijf even hangen. Ga ik even je gegevens noteren. Die staan hier al. Even controleren. En dan sturen we de shopper op. En

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op Holland-America.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Nou, zometeen hebben we een one-night stand. Ja, het is Spargo, one-night affair, zo heet het. Kan ook niks doen. Staat voor je klaar. Eerste verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Het zijn de meldingen vanaf 15 minuten. Dat zijn er 3. We beginnen met een forse. Die staat op de A2. Dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel. 39 minuten vertraging. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn. 15 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam. Daar 30 minuten extra reistijd.
5: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
6: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Ja, het is Melanie. Ja, Melanie was een van de weinige vrouwelijke artiesten tijdens de Woodstock in 1969. Melanie, lay down bij Radio M Utrecht. Dankjewel voor je reacties. Hoe zag jouw laatste werkdag eruit? Hè? Taart, bloemen, speech? Of liep je gewoon voor de laatste keer de deur uit? Er zijn altijd ook mensen die hun laatste werkdag helemaal niet zo voelen als een feestelijk slotakkoord. Nee, Gerry Ome Knophout die zegt heel kort: ik ben met de stille trom weggegaan. En Jeroen Vizé die werkte 12 jaar bij Ter Berg. Zijn afscheid, helemaal niks. Ja, dan is de laatste werkdag in één keer gewoon een soort van dinsdag. Ineke de Wit die stopte in coronatijd. Alleen een paar mailtjes van naaste collega's. En pas maanden later kwam er nog een afscheid. Ja. Anneke Bom die had zoiets soortgelijks. Haar school was dicht omdat 80% van de kinderen en volwassenen ziek was. Ja. En dan 40 jaar werken, dus een laatste dag met nauwelijks iemand om je heen. Ugh. Nou, later gelukkig nog uit eten met collega's. En nu schrijft Anke, geniet ze iedere dag. Vandaag gewoon de bossen in en kanterellen zoeken. Ha, dat is wel even een overgang. 40 jaar agenda's, collega's, werktijden. En daarna denken, eens even kijken of hier nog een paddenstoel staat. Klasina de Jong, die weet haar laatste werkdag in 1977 niet eens meer precies. Stopte bij het Bruna-hoofdkantoor toen ze zwanger was. En zorgde daarna voor de kinderen. Soms is zo'n laatste werkdag blijkbaar ook achteraf pas echt de laatste. Gerard Scheppingen die zegt, had dat gewoon ook heel letterlijk. Magazijn opgeruimd, de rietplanten ingekort, vuil tussen de straatstenen weggehaald. En de volgende dag belandde hij in het ziekenhuis en kon hij nooit meer terug naar zijn werk. En toch schrijft Gerard, het leven is nog steeds mooi, dus we blijven dat vieren. Ja, daar hoef je eigenlijk niks grappigs achter te zetten. En Ria van Wely die heeft juist nog steeds contact met veel mensen van haar oude werk. Afscheidsdiner, kerstbrunch, bloemen, wijn, briefjes van de jongens met hoe ze zich haar zouden herinneren. En nu nog steeds af en toe koffie en twee keer per jaar bitterballen eten bij de notaris. Ja, dat vind ik trouwens nog helemaal heel mooi, echt prachtig, specifiek. Niet we houden contact, nee, bitterballen. Twee keer per jaar, dat is de afspraak. En Marion Brouwer die wil over haar laatste werkdag niet uitweiden. Zij zegt, ze zet er eigenlijk alleen twee hashtags onder. Hashtag reorganisatie, hashtag op straat gezet. Nou, dan weet je eigenlijk ook meteen dat daar geen opblaasrollator bij stond, dan maar zeggen. Nee.

0: La la la.
1: Ja. Het is Andy Williams bij Radio M Utrecht. En Andy Williams, die hoorde je hierbij. Ik ben dus in de kerst. Als ik Andy Williams hoor, dan moet ik altijd denken aan kerst. Hè? Dat hele liedje. Nou, Andy Williams en Music to Watch Girls By. Music to Watch Girls By. Zometeen hoor je Bruce Springsteen Dancing in the Dark. En zometeen, beste luisteraars, is hier ook Marvin Hopp. Marvin die gaat het zo meteen hebben over het nieuws. Terwijl ik wel hopige pogingen doe. Waar gaat hij het dan over hebben? Over wat een goede... Oh, wacht even. Ja, zometeen bij Marvin in het regionieuws. Goed opletten als je rondom Vredenburg loopt. Want de verkeerssituatie is gewijzigd. Dat en meer over een paar tellen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Rita Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
1: En over 20 seconden is het exact 16:30. Marvin Hopp zit hier. Marvin, we beginnen in de rechtbank. Vertel.
9: Een destijds 16-jarige jongen uit Renen heeft een taakstraf van 70 uur gekregen. Volgens de rechter heeft hij tijdens rellen op het Malieveld in Den Haag een menigte opgejut en ook een voorwerp naar de mobiele eenheid gegooid. Ook moet hij 13 agenten die gewond raakten per agent 15 euro betalen. Ook twee andere minderjarigen van buiten onze provincie die stonden voor de kinderrechter vandaag. Zij kregen ook taakstraffen en de ander kreeg een voorwaardelijke jeugddetentie. Die rellen die waren allemaal op 20 september vorig jaar op het Malieveld en die ontstonden na een demonstratie van extreemrechtse activisten. Ruim 1000 man keerden zich tegen de politie, waarbij ook een politieauto in de brand werd gestoken en ook de ramen van het partijkantoor van D66 werden ingegooid. Fietsers en voetgangers in het centrum van Utrecht moeten goed opletten. De verkeerssituatie tussen Utrecht Centraal, Hoogkaterijn en Tivoli-Vredenburg is veranderd. Gebeurde afgelopen weken al meerdere keren. Deze zomer besloot de gemeente om het zebrapad daar door te trekken over de fietspaden. Maar dat leidde weer tot lastige situaties. Het was rommelig, mensen wisten niet waar ze aan toe waren. En volgens de gemeente was die situatie verwarrend. En daarom zijn de zebrapaden weer weggehaald. Er is vanmiddag gedemonstreerd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst in Utrecht. Dat werd gedaan door een groep genaamd Artsen voor Gaza. Ze stonden met spandoeken en een lijkzak in de hal om aandacht te vragen voor Palestijnse zorgverleners die de afgelopen jaren zijn overleden. De artsen willen dat de medische wereld zich scherper uitspreekt over de daden van Israël in Gaza. En in Montfoort en Linschoten worden kinderen gezocht voor de Jeugdklimaatraad. Basisschoolleerlingen kunnen jeugdklimaatburgemeester of raadslid worden. Ze kunnen deze maand een brief of tekening sturen naar de gemeente. En daarin moeten ze uitleg geven wat ze willen doen voor een groenere wereld. Over een groene wereld gesproken, het weer dan nog. Het waait flink vandaag. Het is grotendeels bewolkt. Her en der valt een bui en het wordt erbij zo'n 22 graden. En vanavond wordt het droog. Morgen meer zonneschijn dan een graad of 20.
1: Ja, en na het weekend warmer, 25 graden, zag ik staan. Ja, lekker man. Dankjewel, Marvin. Dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 15 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen 18 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 37 minuten extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 17 minuten.
0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Goedemiddag met

0: eerste Bruce Springsteen bij Radio M Utrecht. En Dancing in the Dark. Zometeen is het de allerlaatste aflevering van Utrecht komt thuis. Met Aart van Eldik van deze week.
1: Ja, ja.
0: Blijft dramatisch.
1: Altijd weer even schrikken.
0: Ja, ja, ja, van, weet jij iets wat ik niet weet? Ja. Nee hoor, nee. We hebben het ook al over afscheid hoor. Met die laatste werkdag. Maar dat is even jou niet, hè? Voor je pensioen. Maar Aart, jij gaat het wel hebben over. Wat is de vraag? Dat vind ik zo mooi. Ik ben benieuwd hoor. Hoe ver rijd jij om voor iets minder dure benzine?
1: Nou ja, kijk, de benzineprijs gaat echt weer door het dak, hè. €2,70 zitten we bijna aan.
0: Echt? Ja,
1: als je langs de snelweg denkt.
0: Zo, ja, dat probeer je echt te voorkomen. Ja. Maar Aart, wees eerlijk. Ik bedoel, ik heb dat echt. Als je net volgetankt hebt, weet je wel, en je rijdt een paar honderd meter verder langs een pomp waar het 10 cent goedkoper is, hè. Kun je dat dan loslaten? Kun jij dat loslaten? Of ik denk, oh, dat doet toch pijn?
1: Ja. Nou ja, er zit hier vlak bij de studio zit een redelijk goedkope pomp.
0: Ja.
1: Zelfbediening.
0: Ja.
1: En op vrijdag is er dan nog extra een soort van aanbieding.
0: Ja.
1: Dus daar tank ik dan meestal maar op vrijdag. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die naar Duitsland rijden.
0: Ja.
1: De boodschappen doen en ook nog even wat goedkope tanken.
0: Nou, zal ik eens kijken, want ik heb zo'n app. Omdat ik tegenwoordig redelijk dicht bij de grens woon. Even kijken, nou, het valt wel mee hoor. Want in Duitsland hadden ze de afgelopen, voor de zomer, had de regering daar even wat accijnzen verlaagd. Dan scheelde het echt 30, 40 cent per liter. Maar ja, nu even kijken hoor, goedkoop is het €2,33.
1: Nou ja.
0: Nou ja, het is wel minder hoor, het scheelt. Maar goed.
1: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Misschien hebben onze lieve luisteraars wel gouden tips. Kijk, als je toch in de buurt van wat. Misschien zijn mensen wel die af en toe naar België gaan met de jerrycans vol.
0: Ja, je mag maar geloof ik een paar liter. Hoeveel liter mag je maximaal?
1: Ja, weet ik niet. Maar ja, wordt dat gecontroleerd?
0: Ja, nee, weet ik niet. Kun je meteen vuurwerk? Oh nee, mag niet meer.
1: Nee,
0: dat mag niet. Nee.
1: Ja, vuurwerk, ja, dat, en benzine in een jerrycan. Ja, nee, dat lijkt me een topcombinatie. Nee, mensen, doe dat niet.
0: Nee, doe niet.
1: Maar ik ben wel heel benieuwd waar mensen tanken. En misschien rij je gewoon wel een stuk minder dan dat je deed vanwege die enorme prijzen. Laat me dat even weten en stuur een berichtje.
0: Ja, anders nog iets.
1: Ander nog iets. Ja, ik had gisteren een gesprek over een geldkistje dat gestolen is. Ach. Dat had €400 in. Dat was ingezameld voor Kika.
0: Ach nee.
1: Kinderen met kanker.
0: Oh, dat heb ik gemist. Nee,
1: en vandaag heeft zich een meneer gemeld. Die heb ik net gesproken. Het was best een emotioneel gesprek. Dat hebben we moeten opnemen. Die vergoedt die schade.
0: Oh, echt?
1: Maar hij is zelf doodziek.
0: Okay.
1: Dus dat gesprek ga ik rond 16:45 uitzenden met deze meneer.
0: Oké. Okay. Dat en meer zometeen om 17:00. Aart van Eldik, Utrecht, kom thuis.

Morgan Wallen, zo heet de man. I love somebody. Even heel iets anders. Ze waren nog gewoon scholieren. Een groep meiden uit Michigan die meededen aan een talentenjacht. En ze werden niet eens eerste, vierde. Maar een lerares die dacht, hey, hier zit iets in. Dus regelden ze toch een auditie bij een klein platenlabel in Detroit. En daar kregen ze te horen, prima meiden, maar als jullie terugkomen, neem dan een eigen liedje mee. Nou, daar ga je dan. Een van die meiden die duikt thuis in een oud muziekidee en maakt er bijna van de ene op de andere dag iets heel herkenbaars van. Een meisje wacht op een brief van haar vriend. En iedere keer komt die postbode langs. Tas vol, brieven genoeg, maar niet die ene. Je moet dat nu bijna weer even voorstellen. Hè? Geen telefoon in je zak. Niet stiekem kijken of iemand online is. Je had de voordeur, je had de brievenbus en een man met een tas. En dat was je hele communicatiesysteem. Het liedje wordt opgenomen en wordt de allereerste nummer 1 hit van Motown. En dan, 13 jaar later, denkt een broer-zus-duo, daar zit nog steeds iets in. En ze nemen het opnieuw op, wat sneller, wat lichter. Bijna alsof dat wachten in één keer vrolijk klinkt. En dan gebeurt hetzelfde kunstje gewoon nog een keer. Ook hun versie bereikt nummer 1 in Amerika. En blijkbaar kun je 13 jaar wachten op dezelfde postcode. Het gaat over dit liedje.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, hartebreker bij Radio M Utrecht. Bijna zit deze aflevering van Pluk de Middag erop. En nog eventjes, hoe zag jouw laatste werkdag eruit? Taart, bloemen, een speech of liep je gewoon voor de laatste keer de deur uit? Ja, ik moet even dat ding met je delen. Hey Erwin, zegt Willem uit IJsselstein, die zegt, ik was timmerman. De jongens die hadden op mijn laatste dag een complete gereedschapskist met kit en peurschuim vastgelijmd aan de vloer van de bouwketen. Ik heb met een breekijzer mijn eigen spullen los moeten frikken. Geen bloemen dus, gewoon nog één keer vloeken op de zaak. Ach, ik mis die gasten nog steeds. Ja, dat is mooi. En Marijke uit Soest, die appt, Erwin, ik kreeg bij mijn pensioen een survival pakket. Ja, ik kreeg bij mijn pensioen een survival pakket voor thuis. Leesbrillen, kruiswoordpuzzels en van die orthopedische pantoffels met klitterband. Ik was 66 en ik liep nog halve marathons. En die sloffen heb ik de volgende dag aan mijn buurvrouw van 88 gegeven. En die was er wel mee blij, zeg maar Rijke. Morgen plekken we opnieuw om 2 uur. Zometeen de Aard van Eldik in Utrecht. Komt thuis.

Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past.

0: Leekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een hele goede middag. De hoofdpunten van het regionieuws, die krijgen we van Marvin. Hallo.
8: Goedemiddag, Aart. De politie heeft vorige maand een pony genaamd Sjaam uit een wei gehaald in verband met een kinderpornozaak. En de verdachte in die zaak is iemand uit onze provincie. Tijdens Open Monumentendag volgend weekend kunnen bezoekers nog 1 keer vrij door het stadhuis van Amersfoort lopen. Volgend jaar verhuist het stadhuis namelijk een paar 100 meter verderop. En fietsers en voetgangers in het centrum van Utrecht moeten goed opletten. De verkeerssituatie bij de oversteek tussen Centraal, Hoogkaterijnen en Tivoli-Vredenburg is de afgelopen weken meerdere keren veranderd. En hoe dat zit, leg ik je straks uit.
7: Dat horen we dan om 5:30. Nu de files met een vertraging van 10 minuten of meer. Dat begint op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuis een kwartier. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 30 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn 10 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 10. En een stukje verder naar het zuiden op die A27 tussen Lexmond en Werkendam. Nog eens een kwartier op onthoud. Zometeen hoor je Madonna en Zen.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Goedemiddag op deze toch best winderige vrijdag, 4 september 2026. De dag dat er weer gereedschap werd gestolen bij een brandweerkazerne. Deze keer in Houten Oost. Ook de dag dat duidelijk wordt dat broodje Mario in Utrecht nog steeds te koop staat. Een geschikte overnamekandidaat heeft zich nog altijd niet gemeld. Wie zich wel heeft gemeld, een gulle weldoener. Nadat een geldkistje voor kinderen met kanker werd gestolen. Aan dat verhaal zit wel een bitterzoet randje. Zometeen meer. Op deze ook historische dag, want op 4 september 1954... wordt in Assen het beeld van Bartje onthuld. Het Drentse jochie uit de boeken van Anne de Vries.
2: Bartje, wat drommel komt er dan wat van? Donders mirakel, daar ben. Zul je nou willen?
3: Ik weet niet van Brunnenbond!
1: Ja, ik bid niet voor bruine bonen. Dat was Bartje, dat was toen. Terug naar nu. De benzineprijzen gaan door het dak. Op dit moment betaal je voor een liter euro 95 bijna 2,70 euro. Weet jij een goede plek? Waar rijd jij heen voor je benzine?

0: Sienna Spyro op Radio M Utrecht en The Material Lover. Ja, het verhaal van het gestolen geldkistje in Utrecht Overvecht, misschien hoorde je dat gisteren hier in de uitzending, krijgt een vervolg. En dat vervolg is bitterzoet. Nou, misschien hoorde je het gesprek met die voorzitter van de ijsclub. Tijdens het wijkfeest werd een geldkistje met zo'n 400 euro erin gestolen. En dat geld was bestemd voor kinderen met kanker. Vandaag meldde Wilfred Woutersen zich bij ons. En hij doneert die 400 euro aan de ijsclub. Maar Wilfred is zelf doodziek en heeft niet lang meer te leven. Vanmiddag kon ik hem even spreken. Wat dacht u toen u dat bericht hoorde en las over dat gestolen geldkistje?
1: Ja, ik vond het zo treurig. Je hebt zo'n mooi initiatief waar mensen zeg maar op afkomen om voor Kika te sparen. Iets wat ik van harte ondersteun. En dan is het eigenlijk zo jammer dat dat geld gestolen wordt. Maar dat deed ik altijd. Hoe kunnen we het ten positieve keren? Dus ik dacht, nou ja, dat kan het op deze manier. Maar ik, het greep aan.
0: Waarom greep het u aan?
1: Nou, ik denk dat het me sowieso zou aangrijpen. Maar ik heb nu zelf ook kanker. En ik kom af en toe in het maxima. En dan zie je al die kinderen en die ouders. En dan weet je, wat een weg hebben die te gaan, zeg. Dus, vandaar.
0: Ja.
1: Het was altijd dichtbij. Nu nog iets dichterbij misschien.
0: U zegt, ik heb zelf kanker. Is dat ook waarom uw stem vrij zwak is?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja. En ze zeggen tegen mij al eens, wat oneerlijk dat je binnenkort overlijdt. Maar dat denk ik altijd, ja, ik heb in ieder geval een heel goed leven gehad. Waar ik echt heel fijn kon terugkijken. Met twee geweldige dochters. En ik ga straks trouwen met een geweldige vrouw. En dan kom je in het Maxima Kinderziekenhuis. En dan denk ik, dat vind ik wel oneerlijk, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Van die jonge kinderen die nog aan hun leven moeten beginnen. Of net zijn begonnen. Ja, en dan krijg je dit. Dat lijkt me echt ongenadig, eerlijk gezegd.
0: Nou, wat prachtig dat u gestolen geldkistje dan vergoedt. En wat bijzonder dat u nu nog gaat trouwen, zeg.
1: Ja, het is er nooit van gekomen. En nu dachten we, nou ja, als we het nu niet doen, dan komt het er nooit meer van. Dus we zitten allemaal klaar nu in het huis. Is helemaal versierd. De kinderen zijn helemaal prachtig aangekleed. En om 4 uur komt de trouwambtenaar. Dus onvergetelijk.
0: Goh.
1: En gisteren heb ik trouwens afscheid genomen van de Tom. Met de ambulance. Dat is ook fantastisch.
0: Sorry, van wie heeft u afscheid genomen?
1: Van de Dom.
0: Ach, u wilde de Dom nog één keer zien?
1: Ja. En toen hebben ze me naartoe gereden. En met de brandkar uit. De ambulance tegenheden. En even dan hier met een minuut of 25 naar het carillon zitten luisteren. En de afscheid kunnen nemen van de Dom. Dus het is een onvergetelijke dag.
0: God.
1: Ja.
0: Nou, wat fijn dat u mij even te woord wilde staan. En ik wens u het allerbeste, hoe vreemd dat ook klinkt. En vooral een prachtige ceremonie zo direct. Met uw aanstaande vrouw, uw kinderen erbij. Het gaat u goed.
1: Dank u wel. Tot ziens.
0: Ja, ja. Dag Wilfred.
1: Maar het wordt er niet.

Bee Gees hier op Radio M Utrecht. Benzine, het kost tegenwoordig bijna 2,70 euro. Er zijn experts die zelfs zeggen het gaat naar de 3 euro toe. Waar tank jij? Tank je überhaupt nog of zeg je nou, ik laat de auto wel wat vaker staan en neem het fietsje? Of ga je misschien wel richting Duitsland of België met een auto vol met jerrycans om wat extra benzine te halen? Ik ben heel benieuwd. Bram die stuurt een bericht, die zegt nou, ik hoef niet zo ver te rijden naar de benzinepomp, want die staat voor de deur bij mij. En dat is nog een van de goedkoopste ook. Maar desondanks is het nog best wel duur. En Reinie zegt, wij tanken naast de deur op de Utrechtse weg in de Bilt. Daar vallen de prijzen nog enigszins mee vergeleken met de snelweg. Maar, zegt zij, beter duur dan niet te koop. Ja, zo is het natuurlijk ook weer. Hoe red jij je met die enorme benzineprijzen? Ik ben heel benieuwd. Stuur me even een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht app.

0: zijn de Cats. Be My Day, Radio M Utrecht. Gezellig dat je erbij bent. Zometeen muziek van Elton John. Eerst Marvin met het regionieuws over onder meer een gewijzigde verkeerssituatie en een verdwenen pony die weer terug is.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
0: 17:30, het regionieuws met Marvin. Marvin, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, jij begint met een opmerkelijk onderzoek van de politie.
8: Ja, dat is het zeker, want de politie heeft vorige maand een pony genaamd Sjaam uit de wei gehaald in verband met een kinderpornozaak. De verdachte in die zaak is iemand uit onze provincie. Dat paard werd vaak verzorgd door kinderen en dat paard stond ergens in de wei in het Gelderse Heukelum, waar ook de verdachte zich regelmatig ophield. In verband met het onderzoek en om ook die kinderen te beschermen werd zonder overleg dat paard uit de wei gehaald. Dat leidde tot een verdrietige eigenaar die ook regelmatig de media opzocht. De man en ook de kinderen die het paard verzorgden zijn inmiddels bijgepraat over het onderzoek naar die kinderpornozaak. Tijdens Open Monumentendag volgend weekend kunnen bezoekers nog één keer vrij door het stadhuis van Amersfoort lopen. Volgend jaar verhuist het stadhuis een paar honderd meter verderop in een gloednieuw kantoor en wordt er na 50 jaar afscheid genomen van het huidige pand. Bezoekers kunnen nog één keer in alle hoeken en gaten van het gebouw kijken. Er worden rondleidingen gegeven, er zijn exposities over Amersfoort en ook over de geschiedenis. Fietsers en voetgangers in het centrum van Utrecht die moeten goed opletten. De verkeerssituatie bij de oversteek tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijnen en Tivoli-Vredenburg is afgelopen weken verschillende keren veranderd. Deze zomer besloot de gemeente om het zebrapad door te trekken over de fietspaden, maar dat leidde tot verwarrende situaties en daardoor heeft de gemeente deze zebrapaden ook weer weggehaald. En zorgminister Hermans die adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen als zij willen voorkomen besmet te raken met het West Nijl-virus. Dit jaar hebben zeker 9 mensen dat virus opgelopen. Daardoor is 1 iemand uit onze provincie ook overleden. Een klein gedeelte van de mensen die het virus krijgen worden ziek, krijgen koorts, hoofdpijn of in het ergste geval hersenvliesontsteking.
9: Bescherm je goed. Het is gelukkig niet overdraagbaar van mens op mens. En als je ziek wordt en klachten hebt, ga naar de huisarts. Huisartsen zijn ook geïnformeerd natuurlijk dat dit virus rondgaat. Er is heel veel informatie beschikbaar. En ook hier weer zeg ik in antwoord op uw vraag, bescherm je goed tegen muggen. Als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met dit virus.
8: Al dus de minister dus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt ook de situatie in de gaten. Het Utrechtse weer dan nog. Het waait flink vandaag. Het is maximaal 22 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen meer zonneschijn. Alsnog wel winderig met een graad of 20. Na het weekend wordt het warmer aard met 25 graden.
0: de zomer weer helemaal terug. Files, ik heb er twee. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 25 minuten op onthoud. En de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten. Zometeen Rob de Nijs en dus Elton John.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Elton John. Radio M Utrecht, I'm Still Standing. Ja, er zijn experts die zeggen dat de benzineprijs wel eens naar de 3 euro per liter zou kunnen gaan. Dat zit nu op de snelweg al rond de 2,70 euro. Ja, het is bijna niet te geloven. Mijn vraag is, rijd jij om voor wat goedkopere benzine en waar ga je dan heen? Ik zag net een bericht binnenkomen van Wim, die zegt, ik tank meestal in het Gooi bij Fieten. Daar is de prijs van euro 95 nu 2,25 euro per liter. Nou ja, als ik daar de adviesprijs van Shell van 2,58 tegenover zet, dan scheelt mij dat 32 cent per liter keer 40 is 12,80 euro. Ja, dat is toch serieus geld. Hallo Ineke.
1: Hi Art, goedenavond.
0: Kan jij het allemaal nog betalen?
1: Ja, nog wel.
0: Nog wel.
1: Maar je moet wel inderdaad wel goed opletten.
0: Maar laat jij de auto er al voor staan af en toe?
1: Nee, nou weet je, ik rij nu al niet meer. Maar mijn partner wel.
0: Ja.
1: Dus wij gaan alles samen.
0: Ja.
1: En mijn dochter woont in de Achterhoek. En wij zorgen altijd dat we hier om de hoek tanken.
0: Ja.
1: Bij de Shell. Want daar is het nog goedkoper als daar.
0: Oh ja.
1: De snelweg zag ik vorige week 2,95 euro.
0: 2,95 euro?
1: 2,95 euro langs de A12.
0: Oh.
1: En ja, als je verder doorrijdt, de Achterhoek in, daar is het ook 2,75, 2,80. Oh, ja.
0: En als je de grens overliept...
1: Wij gooien je tank altijd hier vol.
0: Ja, ja, ja. En dan denk je niet, als je de grens overwipt in Duitsland, is het dan niet goedkoper?
1: Ja, mijn dochter zegt van wel. Maar ja, weet je, als je een dagje op visite gaat,
0: ja,
1: dan ga je ook niet zeggen van, nou, we gaan even Duitsland in.
0: Ja.
1: Weet je, maar we zijn het nu wel van plan ook, want mijn dochter woont daar nog nu niet zo lang. En toen zegt ze, oh mama, het scheelt gewoon zoveel ook op de boodschappen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, dus
0: ja.
1: Ja, je snapt natuurlijk wel, als je uit Utrecht komt, hè, dan moeten we net zeggen van, we gaan een keer naar, dat we dan de grens overgaan. Maar om nou speciaal daarvoor om te rijden.
0: Het is ook alweer heel veel gedoe, hè?
1: Ja, ja. Inderdaad, joh.
0: Ja, ja.
1: Dus, maar ja, goed, ik vind deze, dit tankstation, dat is nog redelijk. Als ik dan zie wat anderen soms vragen.
0: Ja, je schreef
1: wel.
0: Albert Schweitzer dreef overvecht, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: 2,42.
0: Nou,
1: dat is dan maar weer. Het scheelt toch, hè?
0: Zo is dat. Dankjewel, Ineke.
1: Fijne avond. Doei.
0: Doei. Ja, we blijven in Utrecht. Hallo, Cor.
2: Ja, hi Cor.
0: Ja, en je had me even op het verkeerde been.
2: Want?
0: Nou, jij stuurde een kaartje van de Villa Romana in Salau. En ik dacht, jij zit in Salau. Lekker goedkoop te tanken.
2: Nee, dus niet. Ik heb dus zo'n ANWB-app en dan kun je zien in heel Europa zo'n beetje wat de prijzen zijn.
0: Ja.
2: En we komen nog wel in Salau en dan was het in mei 1,40 en dan is het nu 1,61. En hier in Utrecht bij Isbos langs de Gageldijk is het nu 2,34.
0: Okay.
2: Dat is een beetje het goedkoopste in Utrecht, denk ik.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: en in Duitsland hoef je eigenlijk ook niet meer te gaan. Want er is het ook in Elten, daar gingen we wel eens boodschappen doen. Daar kost het tegenwoordig ook 2,34 zo'n beetje. Dus de prijzen in Duitsland zijn het ongeveer hetzelfde tegenwoordig.
0: Dus dat maakt helemaal niet meer uit.
2: Maakt helemaal niet meer uit.
0: Nee, dan moet je toch echt naar Salau. Maar ik zie op dat kaartje dat je me stuurde dat dat 1264 kilometer rij is.
2: Klopt, daarom. Maar goed, wij gaan in oktober gaan we naar Salau met de auto. Dus vandaar dat ik wel eens kijk wat daar de prijzen zijn.
0: Ja. Ja. Zouden er nou echt mensen zijn die met jerrycans vol terugkomen rijden? Allemaal extra benzine?
2: Nee, ik denk het niet. Misschien België is nog wel te doen. We komen nog wel eens in Maastricht.
0: Ja.
2: En als je dan via België terugkrijgt, ja, dat was laatst was het 1,76 toen we midden augustus terugreden vanuit Maastricht. Nou, ja. Dat scheelt wel.
0: Zeker.
2: Maar het is eigenlijk ook al te ver, want dan moet je vanuit Tilburg de grens over.
0: Ja,
2: 200 kilometer op en neer. Dus
0: dat gaan we ook weer niet doen. Oké.
2: Okay.
0: Nee, veel plezier straks weer in Salau.
2: Ja, dank je.
0: En veel plezier nu in Utrecht.
2: Ja, dankjewel. Hè. Goed.
0: Dag Cor, fijne avond.
2: Dag. Jij ook, Aad. Hoi.
3: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Mark Amber en Good To Be. Veel reacties op onze vraag over de benzinekosten. Ja, met goede raad van Hans, die stuurt net een berichtje. Natuurlijk is de brandstofprijs hoog en een belangrijk deel van je autokosten. Zorg voor een goed onderhouden auto en let op je rechtervoet. Goede bandenspanning en relaxed rijden helpt de kosten te drukken. Pak de fiets, die kost bijna niets. Ja, dat klopt. En dan hoef je ook niet met je auto naar de sportschool. Hans, dank je wel, hè. Weerbericht. Kijk, dat is toch allemaal weer gratis raad, Grita.
1: Heel fijn, raad en daad. Fijn dat je ons terzijde staat.
0: Ja, schitterend. ik moest even mijn petje vasthouden vandaag.
1: Zo?
0: Zeg. Ja.
1: Ja, dit was een straf windje. Kijk, gisteren waren het natuurlijk al aardig, maar vandaag helemaal. Windkracht 5, af en toe zelfs in de open velden windkracht 6. We hebben natuurlijk in de middag enige regen gehad met buien. 5 tot 10 millimeter is gevallen. Met name de buurt van Amersfoort was het toch echt wel behoorlijk nat eigenlijk. En ja, er zijn een paar opklaringjes geweest, maar het was heel beperkt. En je voelde ook dat de temperatuur nogal achteruit ging, omlaag, toen het koufront met de regen vanmiddag passeerde. Want we kwamen van 22 graden en daarna zakte hij terug naar 18. En toen liep hij langzaam weer iets op naar 19. Maar het is nu wel wat frisser, zeg maar, dan vanochtend. Vanochtend was het warmer dan nu.
0: Oké. Nou, laten we vooruitkijken. Wat staat ons in de avond, de nacht en het weekend te wachten?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat de warmte helemaal niet zo ver weg bij ons vandaan is. Frankfurt zag ik op 30 graden staan. Parijs ook tegen die temperaturen aan. Wenen, 32 graden op dit moment. De Alpen zitten voluit in de zon, in tropische warmte. Ja, en heel Zuid-Europa zit in de warmte tot hitte ook aan toe. En wij zitten meer aan de killere kant van het spectrum. Mede doordat dat front is gepasseerd. Maar er komt wel meer ruimte voor de zon. En ik denk dat vanavond en vannacht op een bui na droog is. Het wordt ook wat rustiger, de wind gaat wat liggen. En morgen overdag zien we wolkenvelden en zon. Ik denk wat meer bewolking dan zon. Maar af en toe komt die zon echt wel leuk tevoorschijn. Er zou een bui kunnen vallen. Maar de meeste van die buien gaan ten noorden van Midden-Nederland langs. En op zondag is het dan...

0: aanleiding van het overlijden van Dolly Parton zag ik Ilse de Lange deze week even bij Eva. Groot Dolly-fan is ze. En toen lieten ze ook een schitterende foto zien van de hele jonge Ilse de Lange. Het kind, verkleed al toen als Dolly Parton. Geweldig. Dit was dus Ilse op Radio M Utrecht en A World of Hurt. Zometeen hoor je de Utrecht-trainer Correa. FC Utrecht moet een keer gaan winnen. En je hoort ook Cliff Richard en nog veel meer natuurlijk.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar

0: promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over Box 3. Het gaat over plannen om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat die nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij die woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. zelf heeft een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de Europese Unie. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van der Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld is met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. De opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten niet zo ver komen en stapten op. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Logga als eerste over de streep. En Riek Mas blijft de leider in het klassement. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit zijn de hoofdpunten van het regionieuws met Marvin. Goedenavond.
7: Goedenavond, Aart. De politie heeft vorige maand een pony genaamd Sjaam uit een wei gehaald in verband met een kinderpornozaak. En de verdachte in die zaak is iemand uit onze provincie. Een destijds 16-jarige jongen uit Renen heeft een taakstraf van 70 uur opgelegd gekregen. Volgens de rechter heeft hij tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar een menigte opgejut en een voorwerp naar de mobiele eenheid gegooid. En de 44-jarige man die eerder deze week met een bijl door Bunschoten liep, blijft nog zeker 2 weken langer in voorarrest, heeft de rechtercommissaris besloten.
6: Twee files nog. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een kwartier vertraging heb je daar nog. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten. Straks een hele fijne weekendtip van Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. En lekkere muziek. Cliff Richard en Dr. Hoek.
8: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
9: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Dr. Hook. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, gaat het morgen dan eindelijk gebeuren? FC Utrecht heeft uit de laatste vier wedstrijden, de eerste vier wedstrijden van het seizoen, pas één puntje gehaald. Ja, en dus moet het tegen Go Ahead thuis eigenlijk wel gaan gebeuren. Je hoort trainer Anthony Correa daar later deze uitzending over. Verder een gesprek met Saskia van Dokkum, de directeur van Utrechts Landschap. Zij heeft een fijne weekendtip, een hele bijzondere. Muziek ga je natuurlijk horen van Bluff, onder andere Trini Lopez. Ja, en er blijven leuke verhalen binnenkomen over het goedkope tanken. Jaap, die heeft familie in Brabant, 2 kilometer van de grens met België. Dus die wipt dan vaak even de grenzen over. Tank je toch voor een stuk minder. En dan neemt hij ook nog even 4 stevige jerrycans van 10 liter erbij. En die heeft hij al dik terugverdiend. Ja, ik snap het. Dank voor al die berichten en gezellig dat je erbij bent. Tot 7 uur. Utrecht komt thuis.

0: Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Radio M Utrecht. En elke vrijdag krijg je van ons een fijne tip voor in het weekend. En die tip komt vandaag van Saskia van Dokkum, directeur van Utrechts Landschap. Saskia, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart. Wat een regen.
0: Ja, wat een regen. Hoe is dat voor de heide? Want daar gaan we het over hebben.
1: Ja, daar gaan we het over hebben. Nou, het is voor de natuur fantastisch. We zijn nog lang niet boven Jan. Want er is natuurlijk veel regen gevallen, maar er moet nog veel meer vallen om het te herstellen. Nou, dat is ook overal al breed uitgemeten. Maar wij zijn, en ook de heide is hartstikke blij met de regen van vandaag. Hoewel ik net akelig nat geregend ben. Dus de nadelen zijn ook alweer duidelijk.
0: Je neemt ons mee naar een hele bijzondere heidetuin. Waar vinden we die?
1: Ja, een heidetuin in Driebergen. Daar is Utrechts Landschap een aantal jaar geleden eigenaar van geworden. En die heidetuin die is opgericht in 1953. Toen waren er in Nederland zware februaristormen geweest. En was er enorme schade aangericht aan het Rijsenburgse bos. En dat vond men eigenlijk zo'n akelige aanblik. Dat men bij de gemeente Driebergen toen nog. Inmiddels is dat natuurlijk Utrechtse Heuvel. Dat men besloot om daar een heidetuin te gaan aanleggen. Niet bos terug te planten, maar een open ruimte te creëren waarin, ik geloof meer dan 500 verschillende heidesoorten geplant werden. En dat werd eigenlijk, Driebergen zag zichzelf als de heidehoofdstad van Nederland. Dat kreeg ook nog een mooi vervolg in 1972. Want toen is die heidetuin uit Driebergen, die is in miniatuur, is die toen op de Floriade. Nou, inmiddels doen we dat niet meer in Nederland, geloof ik, de Floriade. Maar toen is hij in 1972, is die heidetuin in miniatuur in de Floriade teruggezet.
0: Hij is beroemd. Ik begreep dat er destijds wel 500 soorten heide waren. Dat zijn er wat minder, hè, inmiddels.
1: Ja, in die heidetuin zijn dat er heel veel minder. Want daar werd echt door allerlei tuinders werd daar en gespecialiseerd in heide werden daar soorten naartoe gebracht. Echt als een showcase. Inmiddels zijn dat er inderdaad honderden minder. En dat heeft enerzijds te maken met klimaatverandering en droogte. En anderzijds ook met het feit dat wij het beheren als een stuk natuurgebied. Maar daar zit je meteen met het bijzondere van heide. Want heide lijkt misschien heel erg natuurlijk, maar is echt door mensenhand ontwikkeld. Ook als je naar de grote heidegebieden op de Utrechtse Heuvelrug gaat. En daar liggen de prachtige bij Bornia, Heidestein. Nou, daar hoor je het al. Daar liggen geweldige leusderheiden. Op de Treek liggen mooie heidegebieden. Maar dat zijn eigenlijk allemaal relicten van 1000 jaar mensenarbeid. Want wat wij in het verleden deden, toen we nog geen kunstmest hadden, was plaggen van die heide in de stal brengen. Daar poepten de schapen en andere beesten op. En dat werd vermengd met die heideplaggen. En dat werd weer teruggebracht op het land. Waardoor je vruchtbaar land kreeg. Eigenlijk, je bracht op die manier de mest uit de stal, bracht je op het land.
0: Ah.
1: En wij zijn natuurlijk ontzettend van die heide gaan houden. Van dat open landschap. En inmiddels is dat ook voor de natuur, voor de biodiversiteit, een fantastische biotoop. Want die paarse heide zoals nu, dat is natuurlijk één grotere reclamebord voor insecten. Dus die zijn daar dol op. Maar er komen ook hele bijzondere vogelsoorten voor. Zoals bijvoorbeeld ik denk dat een aantal mensen die misschien wel kennen, de nachtzwaluw, een heel bijzonder beest. Hij is best wel op de terugkeer in onze provincie door heel veel inspanningen om heide echt goed in stand te houden. En die, als je 's avonds in zo'n gebied bent waar die vogels zijn, dan lijkt het alsof er een bromfiets aankomen. Dat geluid maken ze. En dat is. Dus het is een hele bijzondere biotoop geworden, die heide, waar we zeker niet zonder kunnen. Maar nou net die heide, die houdt van heel voedselarme grond. Daarom groeit die op zand. Dus dat was voor die boeren natuurlijk ook fantastisch in de tijd. Want je maakte daar toch geld van. Want heide was goud doordat je er die voedselrijke plaggen van maakte. Ja. Maar doordat die heide van die voedselarme grond houdt, heeft heide juist heel veel last van stikstof. Want stikstof is eigenlijk gewoon voedsel. Hè? Dat heeft de natuur voor een deel nodig. Maar niet in de grote hoeveelheden die er nu zijn. Nu is het eigenlijk een soort ja, je zou kunnen zeggen fastfood McDonald's voor de natuur geworden.
0: Ja, ja.
1: En wat wij nu heel veel zien is dat die heide overgroeid raakt door bramen, door pijpenstrootje, een grassoort. En ja, die houden van heel veel voedsel. Dus die nemen zeg maar het gebied over. Dus we hebben best wel veel werk aan het in stand houden van die heide, terwijl die zo belangrijk is. Nou, en het leuke van die heidetuin is dat we daar met vrijwilligers echt bezig zijn om die heide in stand te houden. En het is ook nog steeds het is een soort sprookjestuin waar je echt, zou ik gaan trouwen, dan zou ik daar de foto's maken, zou ik maar zeggen.
0: Oké, wij gaan naar de heidetuin genieten van, nog zeker 100 soorten. Lijkt me weer een heerlijke tip. En als je gaat trouwen, dan zien we de foto's graag tegemoet, Saskia van Dokkum.
1: No chance.
0: Oh, oké. Dank voor de tip en een hele fijne avond.
1: Yes.

0: Ik zit weer te genieten, jochie. Wat een lekker plaatje.
1: En we

0: Rini Lopez. Amerika hier op Radio M Utrecht. Straks hoor je Tom Jones en Douwe Bob. Zometeen eerst Marvin met het regionieuws. Onder andere over een datalek in een bekende reisapp.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Half 7, het regionieuws met Marvin. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Jij begint met een verwarde man.
8: Ja, de 44-jarige man die met een bijl door Bunschoten liep eerder deze week... blijft nog zeker 2 weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris vandaag besloten. Volgens het Openbaar Ministerie wordt de man verdacht van bedreiging. Hij liep door het centrum met een bijl in zijn handen. Hij werd door agenten uiteindelijk overmeesterd op het Zeilmakersplein... door een stroomstootwapen te gebruiken. En daarbij is ook nog zelfs geschoten. En hij blijft dus 2 weken langer vast. De politie heeft vorige maand een pony genaamd Sjaam uit een wei gehaald... in verband met een kinderpornozaak. De verdachte in die zaak is iemand uit onze provincie. Dat paard werd vaak verzorgd door kinderen. En het stond ergens in de wei in het Gelderse Heukelum... waar die verdachte zich ook regelmatig ophield. In verband met het onderzoek en om de kinderen te beschermen... werd zonder overleg dat paard uit de wei gehaald. En dat leidde tot een verdrietige eigenaar die ook de media opzocht. De man en ook de kinderen die het paard verzorgden... zijn inmiddels bijgepraat over het onderzoek naar die kinderpornozaak. En een uitgebreid artikel staat straks bij ons op de website. Een destijds 16-jarige jongen uit Rhenen... heeft een taakstraf van 70 uur opgelegd gekregen... Volgens de rechter heeft hij tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag... een menigte opgejut en een voorwerp naar de mobiele eenheid gegooid. Ook moet hij aan 13 agenten die gewond raakten per agent 15 euro betalen. 2 andere minderjarigen van buiten onze provincie stonden ook voor de kinderrechter vandaag. Zij kregen taakstraffen en de ander kreeg ook nog voorwaardelijk jeugddetentie. Het gebeurde allemaal... In september vorig jaar, de rellen op het Malieveld ontstonden... na een demonstratie van extreemrechtse activisten. Ruim 1000 man keerden zich tegen de politie... waarbij ook een politieauto in brand werd gestoken... en ook de ramen van het partijkantoor van D66 werden ingegooid. Ja, Aart, heb jij de app Polar Steps op je mobiel?
0: Ja.
8: Nou, die app, dat is van Nederlandse makelaardij... die blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. En deze journalist vertelt wat ze konden zien. Nou, ik had dus vanmiddag dit ook bij Erwin, dat ik iets had.
0: En toen... deed hij het niet?
8: Toen deed hij het niet. Nee, hij doet het nu nog steeds niet.
0: Zal ik eens kijken of ik die quote voor jou kan vinden? Hier is die.
8: Ja, gaat het lukken, denk je? Anders doe ik eerst het weer even.
0: Doe het weer maar. Hij doet het hier ook niet.
8: Nou, geeft niet. Nou, in ieder geval, Polarstips heeft. Dat is dus een app waarmee je op vakantie kan bijhouden wat je allemaal doet. Kan je foto's uploaden.
0: Ze zijn leuk.
8: Ze zijn ontzettend leuk. Nou, dat is dus niet helemaal goed gegaan. Gegevens konden ingezien worden van miljoenen reizigers. Polarstips zegt in een reactie hard aan het werk te zijn om hun app beter te beveiligen. Als het goed is, doet deze het wel. Kijk, krijg je van mij in ieder geval het weer.
0: Kijk.
8: Het waait flink vandaag. Het is grotendeels bewolkt. Her en der valt een bui en het wordt 22 graden. Vanavond droog. Morgen wat meer zonneschijn en wel winderig. Iets koudere graad of 20. En na het weekend aard wordt het wat warmer.
0: Ja, ja.
8: 25 graden.
0: Oeh, heerlijk lekker. En zometeen hoor je Tom Jones en onze nationale nieuwe Douwe Bob.
9: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
10: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
11: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
12: Doet u voorzichtig met mijn vader.
13: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: avond van een nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
0: No to Self van...

0: Nationale Nieuwe, Note to Self, Douwe Bob, Radio M Utrecht. Gaat het morgen dan eindelijk eens gebeuren? FC Utrecht jaagt thuis tegen Go Ahead Eagles op de eerste zege van het seizoen. Bovendien werden er deze week 3 nieuwe spelers vastgelegd. Nou, gesprekstof genoeg dus voor collega Rick van Manen en FC Utrecht-trainer Anthony Correa.
1: Anthony, hoe is het met je?
2: Bij mij gaat goed.
1: Nachtrust goed?
2: Zeker weten.
1: Ja, want dus niet flauw bedoeld, maar je hebt nog nooit zo onder druk gestaan volgens mij.
2: Ik denk dat niemand dat zal weten. Kijk, het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè? En ik denk dat dit heel vervelend is, maar hier gaan we uitkomen. En dat is best wel makkelijk om er zo over na te denken. Dus ja, hoe heet dit vuurtje is, we hebben ze hete gehad.
1: Hoe krijg je er weer plezier in bij de jongens na zo'n wedstrijd?
2: Het plezier is nooit weg geweest. En tijdens de wedstrijd, zeker aan het einde, wordt het natuurlijk, het laatste kwartier was natuurlijk heel zuur. De eerste 75 minuten komen we gewoon niet aan voetballen toe. PSV is echt een Champions League ploeg. Kijk, ze waren gewoon bizar dominant. En ik heb de wedstrijd teruggekeken, wel 2 keer. En denk, ja, wij konden gewoon die bal niet van ze afpakken. Maar ze werden de eerste 75 minuten op afstandsschoten na, werden ze ook niet bizar gevaarlijk. Het laatste kwartier storten we echt helemaal in. En dat is hetgeen waar ik de groepen in heb meegenomen deze week. Die mentale weerbaarheid die moet verbeteren. En de jongens die erop komen, die kunnen het verschil maken. Dat zijn de gamechangers. En die kunnen dus aan beide kanten kunnen ze een bijdrage leveren. In die zin, zeker het verdedigende stuk. De schoot van de afstand is dat hetgeen waar we ons druk moeten maken. Het druk zetten zelf, het weer de bal veroveren, ja, dat moeten we echt beter doen. En maar aan de bal vooral, dat is gewoon het stuk waar we de grootste winst te behalen is.
1: Ja, je noemt het verdedigende stuk. Er zijn 2 centrale verdedigers bijgekomen vlak voor de deadline. Komt dat dan ook bij jou vandaan? Het verzoek daarvoor?
2: Er komt niks bij mij vandaan, het is altijd ons.
1: Bij jullie vandaan?
2: Ja.
1: Dus van jou ook?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Wij zien toch hetzelfde spel.
1: Ja. Maar ben je blij met deze jongens die er nu bijgekomen zijn?
2: Zeker, zeker. En we gaan kijken hoe ze in de speelwijze passen. Hoe ze met de druk in de galgenwaad omgaan. En ja, we leren ze ook deze week kennen. Maar zo op het eerste oog, supermooie gasten. Die zeker een bepaald strijd in zich hebben wat we goed kunnen gebruiken achterin.
1: Go Ahead Eagles is een hele aanvallende ploeg, hebben wij gezien. Is dat, kan dat je in de kaart spelen of kan het tegen je werken?
2: Ja, we hebben gezien dat ze, om in de termen van de data te praten, een hoge XG voor hebben, maar ook een hoge XG tegen. Dus het is een hele aanvallende ploeg met dan ook een kwetsbare achterhoede. Dus in die zin, 50-50 als je het zo zegt, hè?
1: De versterkingen, kunnen die meteen in de basis starten?
2: Nou, dat gaan we deze dagen gaan we zien, maar zeker Nicolas is bijzonder fit, want die heeft geloof ik al 6 Europa League wedstrijden erop zitten, of Conference League. In ieder geval, die heeft al heel veel 90 minuten gemaakt. Dus die is misschien wel de fitste van de groep.
1: Ja, maar het draait natuurlijk niet alleen om fitheid of ze mee kunnen doen. Ze moeten natuurlijk ook snappen wat de bedoeling is.
2: Exact.
1: En kan dat op zo'n korte termijn?
2: Dat gaan we zien.
0: Anthony Correa. Nou, de wedstrijd begint morgenavond om 7:15. En je kunt het allemaal live volgen via onze livestream. Die starten we om 6:15. Met voorbeschouwingen en analyses. En na afloop natuurlijk onze wekelijkse podcast Match Talk.

0: De Young Men's Christian Association, oftewel de YMCA Village People. Gerita, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Goedenavond, Aart.
0: Na een toch wel stormachtige dag.
1: Ja, ja, er waren 3 kuststations. Die zag ik op een windkracht 8 staan enige tijd. Dat is een stormachtige wind. Dat waren Vlissingen, IJmuiden en Vlieland. Misschien zijn het er nog wel een paar meer geweest. En bij ons hadden we windkracht 5, soms even 6. Met vlagen passeerde een koufront met de buien en de regen. En we zitten nu aan de koude kant van het front. En aan de warme kant is Centraal en Zuid-Europa gewoon nog hartstikke zonnig en hoogzomers. Tropisch, dik tropisch. En wij zitten meer in de frisse sectie van de atmosfeer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, blijft dat zo dit weekend?
1: Ja, je ziet dat we aan de frisse kant op zich blijven. In ieder geval morgen en deels ook zondag. Maar er komen wel opklaringen en de wind gaat er een beetje uit. In de loop van vanavond en vannacht zie je de wind ook al een beetje wat verder luwend. Wordt niet windstil. En morgenochtend wakkert de wind ook weer een beetje aan. Minder, beduidend minder stevig dan vandaag. Maar morgenochtend voelen we hem wel uit het westen nog steeds. Met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Wat meer bewolking dan zonneschijn, denk ik. En die temperatuur, ja, met die westelijke wind, komt op een graadje of 20 uit. Op de meeste plekken droog. Hoe noordelijker je woont in Midden-Nederland, hoe groter de kans is dat je net een buitje meepakt. De meeste plekken zijn droog en de zondag ziet er helemaal droog uit.
0: Oeh, nou, dat klinkt allemaal goed. Wij gaan daarvan genieten. Dank je wel, Gerita.
1: Alsjeblieft.
0: En tot volgende week.
1: Tot de volgende.
0: Tot maandag.
1: Goedjes. Toedeloe.

Somebody Else's Lover, Total Touch, hier op Radio M Utrecht. Zometeen is het weer heerlijk genieten van de avond van de nostalgie. En Marianne Rosenberg ga je horen, The Hollies, René Vroeger, Tramps, Golden Earrings. En daarna natuurlijk Evelien en Evelien's Love Songs. Genieten van de meest romantische liedjes die er zijn. Dat is allemaal hier op Radio M Utrecht. Morgenochtend vroeg is Koop er weer. Die gaat je gewoon weer helpen. Dus het hele weekend gewoon lekker door blijven genieten van de muziek en de programma's hier op Radio M Utrecht. En ik heb er nog één voor je. Spencer Davis Group. Blijven rennen. Fijn weekend. En tot maandag.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd.

0: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
4: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
3: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: De Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om nog.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie...

0: samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overhasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: auto of op het werk.
1: De avond van de nostalgie.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Dit is de avond van de nostalgie
2: bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens.

0: aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
1: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En dan is het alweer vrijdagavond. En dan kan je beginnen aan je dagelijkse ritueel. Want het is 10:00 geweest. En ik stel mij zo voor dat je lekker achterover zakt. Voeten op tafel. Niet de eettafel hoor, nee, doe maar gewoon de salontafel. Dat je grijpt naar de afstandsbediening van de radio. En dat je die een klein beetje harder zet. Maar niet al te hard, want je wil natuurlijk geen ruzie met de buren. Maar wel zo stevig dat je de liedjes die ik vanavond ga draaien kan beleven, kan ervaren. Want ze zijn zo mooi. Echt de moeite van het beluisteren waard. Let maar eens op.

Het meeslepende epos van Barry Manilow op Radio M Utrecht. Je herkende het vast als Mandy. Had ik eigenlijk al goedenavond tegen je gezegd? Goedenavond.

zeer bekend liedje dat je misschien wel een beetje mee kon zingen of neurien. Elvis Presley en Always On My Mind. En dan nu champagne.

looking up. Ik weet niet of het tegen beter weten in is, of misschien gewoon heel hoopvol. I won't give up. Jason Mraz op Radio M Utrecht. En dit is nog zo'n liedje waarvan je kan afvragen of het allemaal goed komt. Maar we hopen het natuurlijk wel, want dit is Toni Braxton en Unbreak My Heart.

tot de piano van de Bee Gees helemaal uitgestorven is. Je hoorde Words. Wat fijn dat je er nog steeds bij bent. En alle recht heb je daartoe, want er komen nog een paar hele mooie liedjes aan. Want dit is bijvoorbeeld Olita Adams en Get Here op Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta

0: speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.